0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er komt ook een Australisch onderzoek naar een Fly Dubai co-piloot die eerder deze week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten neerstorten. Dat zegt de BBC. De man studeerde een paar jaar geleden in Australië. Onderzocht wordt of hij toen is geradicaliseerd. De aanslag mislukte. Personeel en passagiers wisten de man te overmeesteren. Webwinkels hebben binnenkort een alternatief voor Ideal en opvolger Wero. Volgens het Financiële Dagblad komt betaalbedrijf Molly namelijk ook met een nieuw systeem die geen kopersbescherming heeft. Consumenten kunnen hun betalingen dus niet achteraf terugdraaien. De kopersbescherming zoals Ideal heeft krijgt veel kritiek van betaalbedrijven. Bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook is een directeur van een Turkse hulporganisatie gedood. Dat zegt het Israëlische leger, die de man ervan beschuldigt dat hij lid was van de gewapende tak van Hamas en dat hij contact had met terreurleiders. Maar met bewijs komt het land niet. En een school in het Friese Oosterwolde, waar docenten, leerlingen en ouders een dreigmail ontvingen, gaat vandaag gewoon open. Dat zegt de rector tegen Omroep Friesland. Met een gehackt e-mailaccount van een leerling werd een mailtje gestuurd waarin werd gedreigd met een schietpartij op de school. Volgens de politie is er geen acute dreiging. En dan nu het weer van Weer Online. Er ontstaan mistbanken, waardoor er op sommige plekken kans is op dichte mist. In de ochtend lost dat snel op. Daarna is het zonnig en rond de 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Mike Williams en Three Drives. Grease 2000.
2: Warmer music.
1: Oliver Heldens and Kreider and the Young Punks. AEIOU.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Versterkte gebedsoproepen uit moskeeën moeten volgens partijen JA21 en SGP alsnog worden verboden. Dat meldt de Telegraaf. De partijen probeerden het al eerder, maar de Raad van State had toen juridische bezwaren over de godsdienstvrijheid. Het wetsvoorstel is nu aangepast en de partijen zijn de Raad van State op een aantal punten tegemoet gekomen. De Fly Dubai-piloot, die vorige week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten crashen, wordt nu ook door Australië onderzocht. Dat zegt de BBC. De verdachte piloot studeerde een aantal jaar in het land en de vraag is nu of hij toen is geradicaliseerd. Ook in de Emiraten loopt nog een onderzoek naar het incident. Bij de Braziliaanse verkiezingen heeft de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro de meeste stemmen gehaald. Hij is de zoon en opvolger van ex-president Jair. Die werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een coup. Bolsonaro junior bleef de zittende linkse president voor. Maar omdat er net geen meerderheid was, komt er een tweede verkiezingsronde. En in alle haast zijn 12 Amerikaanse bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis, waar eerder deze week mogelijk een terroristische aanslag werd voorbereid. Dat meldt de New York Times, die ook zegt dat er nieuwe dreigementen richting de basis zijn. Volgens Engeland zit Iran achter het incident. Iran zelf ontkent dat. En dan nu het weer van Weer Online. Er is op sommige plekken dichte mist. 'S Ochtends lost de mist vrij snel op en daarna is het zonnig met enkele stapelwolken. Het is erg zacht met 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Slam.

Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen met een biculturele achternaam krijgen meer en hogere boetes bij fraudeonderzoeken van UWV. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag. Werknemers van de instantie sloegen vorig jaar al alarm over de discriminatie. Uit onderzoek van UWV zelf bleek vervolgens dat er inderdaad een verschil werd gemaakt. De directeur van de basisschool in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijven van haar dochter en schoonzoon. Dat meldt het Parool. Medewerkers van de school vragen zich af of alle betaalde opdrachten, vooral die in de vakantie werden aangeboden, wel echt zijn uitgevoerd. De rechtse Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië gewonnen. Hij had alleen net geen meerderheid, wat betekent dat er een tweede ronde komt. Flavio is de zoon van een veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. De verslagen, huidige linkse president zegt dat zijn nederlaag bij de verkiezingen onverwachts was. En de A9 richting Alkmaar is weer open na een zwaar ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen gisterochtend. De vrachtwagen kantelde en kwam dwars over de snelweg te liggen. Een auto belandde op zijn kop. Het ongeluk zorgde voor diepe krassen in het asfalt. Sindsdien was de weg dicht voor reparaties. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in de ochtend nog mistig zijn, maar dat lost vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig, met enkele wolken en 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitkeringsinstantie UWV deelt bij fraudeonderzoeken sneller en hogere boetes uit aan mensen met een biculturele achternaam. Volgens het AD en Eén Vandaag blijkt dat uit intern onderzoek, nadat medewerkers vorig jaar al aan de bel trokken over de discriminatie. Het bestuur van het UWV wist dit al maanden. Alleenstaande kopers zijn steeds succesvoller op de woningmarkt, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam de afgelopen maanden toe, die van stellen nauwelijks. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Honderden scholen in Frankrijk blijven vandaag dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Eerder liepen sommige demonstraties uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En Oranje gaat aan kop in de Nations League pool na de 2-1 winst op Servië gisteravond. Concurrent Griekenland heeft evenveel punten, maar maakte minder doelpunten dan wij. De volgende wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League staan in november op de planning. En dan het weer van Weer Online. Er kan plaatselijk dichte mist zijn, maar die verdwijnt snel weer. Daarna veel zon met maar enkele wolken en 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Ronald. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmars. Er zijn wel 2 vertragingen. Eentje op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Plaspoepolder en Leidschendam. Een minuut of 10, 6 kilometer file. En op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen de havens 5500 Merwedeweg en de havens 6200 7000. Een kwartier vertraging, 4 kilometer file. De oprit daar is afgesloten, dus er zal ongetwijfeld wat gebeurd zijn.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roca.

0: Oosterveen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, en het is een goedemorgen, want straks vanaf 8 uur die Slam Dance 1000 met zometeen al een opwarmertje van Silver. Turn the Tide komt eraan. Zen & Fox, dus eerst Lost Frequencies.

0: Clarity bij Slam. Een hele goedemorgen. Het is bijna 9 minuten over 6. Je bent wakker geworden op maandag 5 oktober. Of wakker gebleven. Op deze dag in 2011 overleed Steve Jobs, een van de oprichters van Apple. In delen van Spanje worden ze deze ochtend wat minder lekker wakker vanwege noodweer. Onder andere in Barcelona heeft zwaar noodweer voor een flinke overstroming gezorgd daar dit weekend. Anouk Hendricks en ondergetekende zijn terug van huwelijksreis. Wat hebben we genoten? Wel los van elkaar gelukkig. En misschien nog wel belangrijker, het is vandaag Wereldleraardag. Opgeroepen wordt om te laten zien dat je je leraar waardeert door wat netjes te doen tegen, zelfs een complimentje te geven. Een van de meest essentiële beroepen in de samenleving, als je het mij vraagt. Leraar vandaag dus Wereldlerarendag. Ik kwam gisteren nog mijn oude leraar Frans tegen. Ik heb veel aan hem te danken, want door hem heb ik wiskunde ruim voldoende kunnen afsluiten op de examens. Door mijn oud-leraar Frans. Zo'n moeilijke grap. Als je hem niet begrijpt, dan moet je maar even appen, dan leg ik hem uit. Een hele goede morgen, Slam. We trekken buien over het land. En het is met minima 18 graden vandaag erg zacht voor de tijd van het jaar.
1: Dit

topper van Silver, Turn the Tide, staat er sowieso in. Misschien moet ik die glazen bol er even bij pakken om te kijken op welke plek die staat. Oh, ik moest hem even van ver halen. Laten we hem hebben. Even kijken, plek 167. Dus we gaan hem woensdag horen in de Slam Dance 1000. De lijst met de beste dance tracks ooit gemaakt. Zijn er 1000 die zometeen vanaf 8 uur alweer verder gaat. De Dance 1000. Dan komen onder andere vele tracks weer voorbij waar op gestemd is. Dank nog daarvoor. Ik kijk ook in die glazen bol om te zien wat er deze ochtend staat te gebeuren wat betreft de ochtendspits. Het gaat meevallen. Een soort medium ochtendspits, als ik moet geloven, wat ik in die glazen bol zie. Wel dichte mist in grote delen van het land, dus opgepast als je de weg op moet vandaag. Maar het zal niet heel zwaar worden, maar het zal ook niet meevallen. Dus het zit er tussenin. Een gemiddelde ochtendspits op deze maandagochtend. 5 oktober. Een schokkende statistiek op de maandagmorgen. Want veel jongeren blijken wel eens zonder dat ze een rijbewijs hebben achter het stuur te kruipen. Blijkt uit onderzoek van Team Alert. 6 op de 10 jongeren zonder rijbewijs geeft aan wel eens te hebben gereden. Bijna een kwart doet dat zelfs vaker dan 10 keer. Dus die heeft daar een soort gewoonte van gemaakt. Vaak weten de ouders er ook van. In bijna 40% van deze gevallen mogen jongeren de auto gewoon pakken van pa of ma. De meeste jongeren denken bovendien dat de kans om gepakt te worden klein is. De reden dat ze rijden is vooral voor de lol of om te oefenen als ze dus binnenkort gaan beginnen met rijlessen of gewoon om te oefenen. 6 op de 10 jongeren rijdt wel eens zonder rijbewijs. Blijkt dus uit schokkende statistiek deze ochtend. Ik denk dat dat misschien vooral ook iets is in het oosten en noorden van het land. Ik zou in de grote stad mijn kind in ieder geval niet zonder rijbewijs loslaten in mijn auto. Daarover gesproken, Martin Garrix, ook over die Dance 1000. Martin Garrix heeft voor zover bekend nog steeds geen rijbewijs. En dat is best wel gek, want ik noem zijn collega-dj's, ik noem een Afrojack. Die kopen bijvoorbeeld auto na auto om die auto dan vervolgens in een greppel te rijden. Gelijk toten los, maar Martin Garrix niet. Want Martin Garrix heeft geen rijbewijs. Er staan maar liefst 16 keer in de Slam Dance 1000 die je zo meteen vanaf 8 uur dus weer gaat horen. Deze staat daar niet in, want deze is nieuw. This Dream of You is nieuw bij Slam van Martin Garrix.

0: Medusa.
1: Bad memories.
0: Met Bad Memories bij Slam. Zometeen gaan we het horen. Er is discussie online over hoe vaak je je kleding moet wassen. Het enige goede antwoord zometeen van een expert op gebied van wasjes. Kan ik dat zeggen? Van een expert op gebied van wasjes. Enfin, het definitieve antwoord op die vraag zometeen. En ik draai een Dance 1000 topper. Deze komt eraan. Deze. Maar hoe heet hij ook alweer? En van wie is hij? Jouw gok is welkom in de app van Slam.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
11: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor word ik snel geholpen.
12: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
14: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.
1: denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg.
19: We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt.
1: Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
23: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
24: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
25: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Een hele goedemorgen, Slam. Het is 1 minuut over 6:30. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken buien over het land en met een minima van 28 graden. Vandaag is het erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten van het land. In de rest van het land meer zon vandaag en een graad of 20. Dan de wegen af met Flitsmeister. Het is al redelijk druk op de Nederlandse wegen. Meer dan 80 kilometer aan file. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A4. Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en Zoeterwoude-Dorp. Een minuut of 20, 13 kilometer file. A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Breien en de havens 62107000. Een half uur, 6 kilometer file. En op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Harningsveld-Giessendam en Sliedrecht-West. Een kwartier, 2 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schravendeel. Een half uur vertraging, 6 kilometer file. En de Stevens De vierde langste vertraging op dit moment. Elders kun je vertraging tegenkomen, die is dan korter dan 10 minuten. Op dit moment nog. Het laatste nieuws krijgen wij van Ronald Remmelswaan. Ik zeg Ronald een hele goeiemorgen. En hij zegt dat ook.
26: Goeiemorgen. Hey. Bij uitkeringsinstantie UWV worden mensen met een niet-Nederlandse achternaam gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Het UWV zou er ook niks aan doen. De directeur van een school in Amsterdam heeft de afgelopen jaren voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijfjes van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. De vraag is of al het werk ook is uitgevoerd. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelde gisteravond tegen Servië zijn 100ste interland en zei dat hij trots was. Als klein jongetje zie je Oranje en zo vaak spelen is niet voor iedereen weggelegd. Nederland won met 2-1. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel Ronald, tot zometeen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toch een beetje teleurgesteld ben. Ik dacht dat dit Slam was. Ik liet net dit fragmentje horen. Ja, je moet de radio misschien even wat harder zetten. Ik laat hem nog één keer horen. Welke Dance 1000 topper is dit ook alweer? Ik heb heel veel gokken binnengekregen. Maar alleen Pieter heeft het goed. Alleen Pieter heeft het goed.
27: Marijn Oosterveen.
0: Dus denk jij te weten welke track dat is? Ik hoor het graag van je in de app van Slam. Shinjuku, Fifth Harmony en dit is de Swedish House Mafia.

Fifth Harmony, Work From Home. Slam, het is 10 minuten over 6:30. Deze track komt er zometeen aan. En dat stemt mij gelukkig. Ronnie, ik zie Mitch, ik zie Ricardo, ik zie Johan, ik zie Jarno. Ik zie Mike, ik zie Wendy, ik zie Leo, ik zie Milenko, ik zie Rolandes, ik zie Lart, ik zie Ryan. Ik zie Aaron inmiddels, toch meer goede antwoorden. Welke track dit is? Ja, hij komt er zometeen aan. Het is een Dance 1000 topper. Je hoort hem zometeen hier bij Slam. We moeten het kort even hebben over het wassen. Dat is een discussie online. Ik moet me er toch even in mengen, die discussie, want een expert heeft zich nu over de discussie uitgesproken. Hoe vaak moet je je kleding nou eigenlijk wassen? Daar is een discussie over op Twitter. Of X, voorheen Twitter. Een tweet waarin iemand zei dat we te veel onze kleding wassen. Die ging viral en werd er meer dan 1,4 miljoen keer bekeken. Uit een poll op die tweet blijkt dat het internet echt verdeeld is. De ene persoon wast alles na 1 keer dragen. De andere persoon die ruikt eraan en trekt het dan vervolgens nog een keer aan. Er zijn mensen die het heel bont maken. Een t-shirt trekken ze rustig 10 keer aan. En laten we eerlijk zijn, we kennen ook allemaal die ene collega die geen probleem heeft met 10 keer achter elkaar hetzelfde t-shirt aandoen. Dat ruik je ook wel. En dat zie je ook wel. Maar dat ruik je met name. Naast dat je het ziet. Op kantoor. Vervelend. Experts geven nu een duidelijke richtlijn wat betreft de kledingwassen. Let op, schrijf anders even mee. Ondergoed, sportkleding en zwemkleding moet je na 1 keer dragen wassen. T-shirts, witte kleding en jurk kunnen ongeveer 1 à 2 keer mee. Een pyjama kun je prima 3 of 4 keer dragen voordat die gewassen wordt. Een hoodie 5 à 6 keer en een spijkerbroek gaat zelfs 6 tot 10 keer mee voordat je hem moet wassen. Jassen hoeven volgens experts maar 1 à 2 keer per seizoen in de was.

eindelijk klaar. Ondergoed, sportkleding en zwemkleding één keer. De rest kan iets vaker dan één keer mee. Jassen zelfs 1 à 2 keer per seizoen wassen. Zit je helemaal goed. Hij komt er zometeen echt aan. Deze track. En ik heb nu heel veel goede antwoorden gezien in de app. Je mag nog steeds gokken. Hoe heet hij? Je hoort het zometeen.

0: Is het nummer wat we moeten raden Infinity?
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dance 1000 topper. Guru Josh Project Infinity 2008.
1: De Slam Dance 1000.
0: Gaat zometeen om 8 uur weer van start. De Slam Dance 1000. Even een korte vooruitblik op tracks die vandaag voorbij gaan komen. Die wat mij betreft het waard zijn om de radio speciaal voor aan te zetten. Echt serieus. Ik was vergeten dat deze tracks bestonden of zo lekker waren. Ik hoorde ze net even kort en toen dacht ik, ja, ik heb hier zin in. Vandaag tussen 9 en 10 op nummer 380.
2: 380.

0: jouw kippenvel. Maar het kan ook zijn dat het een t-shirt is en de airco hier staat te blazen.
1: 348.
0: Over kippenvel gesproken. Week One van Fadeless. Op nummer 348 in de Slam Dance 1000. Vandaag te horen tussen 12 en 1. En als ik je nog één tip mag geven...
1: 296.
0: Tussen 4 en 5, Dahoe met Meet Her at the Love Parade. Classics der classics, zou ik willen zeggen. Dit is een van de beste dance tracks ooit gemaakt. Geëindigd op nummer 296 in de Slam Dance 1000. Tussen 4 en 5 vandaag in de lijst met de beste dance tracks ooit gemaakt, alle tijden, de Slam Dance 1000. Zometeen vanaf 8 uur gaat hij verder. We pakken de draad op bij nummer 400. En welke dat is, dat hoor je dus rond de klok van 8 uur. Je kunt de hele lijst al checken, slam.nl. Zometeen dus de Slam Dance 1000 vanaf 8 uur. Ik draag de muziek van Lee Sarah en dit is Dua Lipa. Dance the Night nu bij Slam.

0: Wat een leuke track, een leuke verrassing.
1: En dat was hem dan al, de nummer 1 uit de Dance 1000.
2: Hoi, ik ben Ilse de Lange en ik ben onmeunig fan van de Slam Ochtendshow.
1: Nou.
2: Wist je niet, hè?
0: Nee.
1: Nou, daar had ik geen idee van, joh.
0: Wat mooi zegt, zo incredible van Lies, Sarah en Ilse de Lange hoorde je de Slam. Ik begon de supershow er al mee. Anoulix zijn terug van de huwelijksreis.
1: Ja, wij zijn terug van de huwelijksreis. Dat zeg je mooi.
0: Ja, wel los van elkaar. En ik ben niet getrouwd, jij wel.
1: Klopt, ja.
0: Dus het is nu Hendricks Hanneman.
1: Nee, het is Anoul Hendricks Hendricks eigenlijk. Ik heb mijn achternaam gehouden en Melissa die heet nu Hendricks.
0: Ah, ja.
1: Nou, daar is hij heel blij mee.
0: Ja.
1: Weet je wat dat kost om het bordje op de deur te laten vervangen thuis? Wij zitten bij een wooncorporatie, ja. Bij je MVGM.
0: Ja, maar vorig jaar heb ik nog... Maar dat is misschien zijn andere... Maar €70 was bij ons.
1: Ja, €70. Ja. Ja, doe normaal, man. Ga toch zelf gewoon met een 3D-printer aan de slag. Ja, gaat er niet €70 betalen op een plastic plaatje?
0: Mij boeit het ook niet. Had dat plaatje niet gehangen, dan had het mij ook niet geboeid. Wat mij betreft hadden ze middelvinger op dat plaatje geduurd. Had mij echt niet uitgemaakt.
1: Dat je gewoon een leuke emoji mag kiezen of zo.
0: En nu ga je natuurlijk ook de situatie krijgen dat mensen dan langslopen van de straat. En dat ze dan dat bordje zien staan. Daar zien ze dan Anoul Hendricks opstaan. Zeg
1: Hendricks,
0: maar.
1: Hendricks.
0: En dan weten ze dus van, hey, dat is een bekende Nederlander. Dan gaan ze daar aanbellen om een handtekening en een foto te vragen. Dat heb ik echt dagelijks minimaal meerdere keren.
1: Hangt er een andere naam op je deur. Een BN'er die daar gewoon heeft. Hey, we zijn er weer. Wat
0: we
1: leuk,
0: zijn
1: man.
0: Er weer. Ja. Slam Ochtendshow met vanaf 8:00 de Slam Dance 1000. Zometeen uiteraard...
1: Even bruiloft recappen.
0: Kleine bruiloft recap. Getalende 1000. Supershow. Muziek van Another Outkast. En ook Yugel. Slam. Coming up. En als je een goedemorgen stuurt... Oh. Maak je kans op superprijzen. Ik was het even vergeten.
1: Ja, slamprijzen.
0: Goedemorgen sturen is kans maken op superprijzen. Goedemorgen sturen is kans maken op prijzen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
14: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
16: Balen zeg. Koffie?
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: specialist.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober.
7: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
8: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: Oh. Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
13: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Alle verf super voordelig.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Ook krijgen ze vaker een boete. Medewerkers van kleur zijn daarom ook bij het UWV vertrokken. Ook omdat er niets aan wordt gedaan. Er is sprake van een giftige sfeer, zeggen ze. De directeur van een school in Amsterdam heeft allerlei opdrachten gegeven aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Het ging om zeker €1 miljoen. Het geld was bestemd voor onder meer creatieve en sportactiviteiten. Medewerkers zeggen dat niet is terug te vinden of die ooit zijn uitgevoerd. Ruim 60 Nederlandse bioscopen draaien vanaf morgen 3 dagen lang de Gaza-documentaire NASA niet. De makers vroegen hierom, want op 7 oktober is het 3 jaar geleden dat Hamas Israëlische burgers aanviel. Volgens de distributeur is hun familie bedreigd. Soldaten vertellen in de film dat het Israëlische leger opzettelijk burgers aanvalt. En Virgil van Dijk kreeg gisteravond cadeautjes na zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Dat won met 2-1 van Servië en Van Dijk zei dat 100 internationals niet voor veel spelers is weggelegd. Ik wil op en buiten het veld een constant niveau blijven halen, zei hij. Van Dijk kreeg onder meer een horloge en een gouden schaal. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
21: Thank you. Hoe is het dan op de weg? Flitsmeister weet het. En jij nu ook. Let maar op. A2 Rosmalen-Martinus-Nijhoffbrug meldt 54 minuten file. 13 kilometer door een auto met pech. En er is een oprit dicht op de A15. Dat zorgt tussen Brielen en de havens 6200. Tot en met 7000 voor 20 minuten file. En op de A16 ook al aardig druk. Breda Noord, Zevenbergse Hoek, 22 minuten. 5 kilometer daar. A28 als ene laatste, Ermelo, Strand Nulde, 22 minuten. En als laatste de A50, Takitusbrug, Maasbrug, 17 minuten. En dat is 10 kilometer file. De Slam Ochtendshow, een nieuwe editie voor een nieuw seizoen, zou je kunnen zeggen. We zijn terug van best een lange vakantie. Meteen goed gezind om jou te bedolven met prijzen. We hebben de Slam prijzenkast hier met daarin de buckethead, de fanny pack, de houzen in de pauze, kousen. En het mooie, je mag zelf uitzoeken als je de eerste wordt hier in de ochtendshow. WhatsApp even een goeiemorgen, dan weten we en dat je gezellig bent, dat je klaar bent voor een nieuwe week en dat jij nog in de prijzen wil vallen deze ochtend. Een goeiemorgen appen is goeiemorgen winnen.
0: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
22: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
23: En als je huur verandert?
22: Pas het zelf aan.
24: En als je gaat samenwonen?
22: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.

kijken, hè? Die Dance 1000. Marijn, hoorde ik je al helemaal gek maken met al die tracks die vanaf 8 uur voorbij gaan komen. Nu de Slam Ochtendshow, als je gewend bent. Met Another Talk To You.

0: Oh, het is alweer maandagmorgen, maar we zijn er.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja! Reunited! And it feels so good. Het is 7:15, terug van huwelijksreis. Marijn en ik samen. Want jij was de DJ op mijn huwelijk. Ja. Dank je wel nog, want het was echt leuk.
2: Ja, het was super vijf.
0: Waren we niet te laat? Het eten liep iets uit, het diner. En toen dacht ik al van, oeh, Marijn die zou wel wortels te staan schieten. Maar we kwamen dat kerkje in. Dat Italiaanse kerkje. En jij stond er met lampen. Nou ja, alsof je het Thunderdome had gehost, man.
2: Nou, het was wel even spannend nog. Want er was ook nog een collega van mij die ook meekwam. Elaine, bekend van House in the Pause. Ja, al die super House in the Pause mixen. Die had jullie ook ingevlogen om te komen drijven, die bruiloft.
0: Kostte nog moeite.
2: Maar ik was de vrijdag voor de bruiloft al ingevlogen. Maar zij was op de dag van de bruiloft ingevlogen. En dat heb je helemaal niet meegemaakt. Helemaal meegekregen. Want niemand heeft jou daar lastig mee gevallen.
0: Ik had geen telefoon op de trouwdag. En toen hoorde ik dus bij het diner inderdaad dat House in the Pause, Elaine, dat zij een mega file terecht was gekomen in Italië.
2: Zij zou ruim op tijd zijn. Ze gingen samen met mij en mijn vriendin zouden we gaan eten ergens. Lekker mooi idyllisch dorpje. Lekker pasta kanen. Maar op een gegeven moment krijg je een appje van haar. Ja, er is een ongeluk gebeurd. Dus zij heeft echt 5 uur lang stilgestaan in een huurauto op de parkeerplaats van het vliegveld in Rome.
0: Oh, enjoy your sunny car. Ja, nou, vreselijk, man. Vreselijk. Nee, dan is er niks meer te enjoy aan. Maar jullie waren er. Het was te gek.
2: Ja, zij was er precies op tijd. Echt mooi getimed.
0: Je hebt 3 keer Frans Bauer gedraaid. Ja. Toen dacht ik ook, had dit niet in Nederland gekund? Ja, het voelde zo Nederlands wat wij aan het doen waren. Die Italianen vonden het geweldig van het personeel van het resort. Die hebben nog een complimentje gegeven. Oh. Die hebben nog een complimentje aan mij gemaakt over de muziek die jij draaide. Zeker tegen het einde. Ik zei dat 3 keer Frans Bauer. Weet je nog dat ik 10 minuten vastgezeten ook op de wc?
2: Ja, dat is ook wel een leuk verhaal.
0: Je moet je voorstellen, Marijn die is dus echt aan het blazen. Ik hoor de ene na de andere. Ik hoor La Fuente, ik hoor Hardwell. En ik zit op de pot en ik trek de deurklink had ik vast. Ach, shit. Maar toen dacht ik ook, er kwam een soort moment van rust over me heen. Ik had zoiets van, ik heb zo'n leuke dag gehad. Dit is goed. Al mijn geluk, al mijn karma is toch op. Ik blijf wel zitten wachten. En na 5 minuten dacht ik, nee, dit wordt echt vervelend. Ik wilde wel af. Maar jij was zo aan het blazen met die Hardwell, met die La Fuente, dat je mij niet hoorde bonken op die deur.
2: Want die zat achter de boot inderdaad.
0: Achter de DJ-boot. Dus ik moest wachten op van die breaks in het nummer. Als dan even de drop voorbij was, dan hoorde je mij weer, hallo! Maar echt zo. Ik was echt best wel bang op een gegeven moment. En toen kwam een vriend mij na, ik denk, een kwartier redden of zo.
2: Ja, het grappige is dat nog 4 keer is gebeurd op die avond. Dat op een gegeven moment om 3 uur 's nachts de muziek uitging. En dat we allemaal... Help!
0: Waren we klaar? Was het feest voorbij? Muziek uit? Horen we ineens een vriendin? Help!
2: Die zat vast op de wc.
0: Die had de laatste polonaise gemist.
2: 4, 5 mensen vastgezeten op de wc. De avond van jouw bruiloft.
0: Goh, betaal je zoveel geld, hè? En dan hebben ze geen werkende deurklink. Ja, het is toch wel zonde. En wat vond je tot slot van het Where's My Husband moment?
2: Ja, wat heb je gedaan? Ja, moet je ook even uitleggen.
0: Ja, tot slot.
2: Dit was echt even... Ja, dit had voor mij niet gehoeven.
0: Dit wilde ik heel graag.
2: Jij hebt maskers laten drukken van jezelf.
0: Nee, een vriend van mij die heeft maskers laten maken, ja.
2: Een vriend van jou heeft maskers laten maken met jouw hoofd erop. En je hebt op een gegeven moment is Melis, jouw vrouw, is de ruimte uitgegaan. Ja. Toen heeft iedereen een masker voor jou gekregen. Toen moesten wij Where's Your Husband, Where's My Husband van Ray instarten. En dan kwam zij binnen. En dan kwam ze binnen en had iedereen een masker van jou op. En dan moest zij dan jou zoeken.
0: Zij moest mij zoeken in de menigte, ja.
2: Nou, dat had echt niet gehoeven.
0: Waarom ben je er zo zuur over? Ja. Jouw vriendin appte mij gisteren nog. Carlijn appte mij. Vond ik het leukste moment van de hele avond, zei ze. Where's My Husband momentje. Ja, ik zei, Carlijn, je past beter bij mij dan bij Marijn. En ik heb het altijd al gezegd.
2: En Melis vond er niks aan.
0: Nee, Melis dat is wel waar.
2: Aan het einde van de bruiloft zegt, dat was het raarste moment van de avond.
0: Ja, Melis vond
2: het
0: niet leuk, nee. Nieuwe beeldbuis buitenbeentje Bert van Leeuwen. Na 25 jaar valt de doek voor zijn beroemde programma Het Familiediner. Het was een van de langslopende tv-programma's ooit in Nederland. Bert, wat ga je nu doen dan?
3: Ik denk iets met kinderen. Dat lijkt me heel erg leuk, maar de handel trekt mij ook wel. Ik zou het eigenlijk niet weten.
0: Oké, je kan altijd nog bij de radio komen hoor. Bert van Leeuwen. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja. Stel jezelf even voor.
4: Ik ben Marco en ik ben machinist.
0: Zo, dan ga meteen die tunnel in, hoor ik. Hey Marco, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wel bijzonder beroep. Lijkt me toch wel gaaf, ja.
2: En wat rij je dan? Een hondenkop? Nee, hondenkop. Jawel, hondenkop rijdt nog wel.
0: Ja, dat kan. Ja, een hondenkop. Nou,
2: nee, dat is toch die een koploper? Dus dat is een hondenkop.
0: Als iemand het weet, is het Marco.
4: Ik ben geen machinist op het spoor. Ik ben kraanmachinist of zilvermachinist.
2: Dat kan natuurlijk ook nog.
4: Maar net, ja. Maar net wat ik, waar ik nodig ben.
2: Oké.
0: En waar is het vandaag?
4: In Rotterdam.
0: Oké, dan. En wat moet je gaan maken? Waar zit je in de kraan?
4: Ik ben kolen aan het mixen.
2: Kolen aan het mixen of kolen aan het mixen?
4: Kolen, steenkolen.
2: Oh, steenkolen. Oké, nou ja, leuk. Ja, ik weet een vriend van mij die is ook op de kraan gaan werken. Hij zocht een baan hogerop.
4: Dat kan ook, hè.
0: Marco, jongen, jij mag een slamprijs uitzoeken. Ga je voor de house in de pauzekousen, de buckethead of de slam fanny pack?
4: Dan gaan we iets voor de buckethead.
0: Oké, sturen we die op, jongen. Kom naar je toe en bedankt voor het luisteren zo vroeg. En geniet vanaf 8 uur van die Dance 1000. Deze staat er waarschijnlijk ook wel in. De laatste.

0: getal onder de 1000.
1: Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hallo, met wie?
2: Met Dennis.
1: Dennis, jongen, jij mag hem raden vandaag. Ga ervoor, het getal onder de 1000. Wat denk jij dat het is?
2: 378.
1: Gaan wij invullen.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op 116 euro.
1: Helaas, maar bedankt voor die euro in de pot.
2: Graag gedaan.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. John Summit en Absolutely. De

0: Ik zie dat hij online is op Insta. Sam Veld, hij is al wakker. Maar dat is niet meer omdat hij heeft doorgehaald in de club. Dat is tegenwoordig omdat hij in de luiers zit. Dat was zijn nieuwe Grand Slam, Need That Love. Het is 4-4, wat zeg je nou?
1: Hij zelf zit in de luiers.
0: Hij moet...
1: Hij is luiervetisch, joh. Het is allereerst bij Slam.
0: Oké. Okay.
2: De Pitstopquiz.
0: Gaan wij zo dadelijk spelen. Het gaat over die gereden GP-race van dit weekend, de Bahrein. Die is niet in Bahrein gereden, begreep ik. En misschien is dat al een vraag die voorbij gaat komen. We hebben 3 meer keuzevragen. Heb jij ze alle 3 goed? Dan ga je een middag simracen met al je collega's, al je vrienden die jij mee wil nemen naar Race Square. Dus weet je wel wat van Formule 1? App dan nu Race Spatie je naam. Dat doe je zo mee. Nou, ook Adella bij Slam.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
4: Oh.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin, mooi wonen.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruglever kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Ik kan

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Goedemorgen Slim, het is 8:02. We checken even die Nederlandse wegen voordat we het weer gedaan hebben natuurlijk. Het gekke buien over het land. Even kijken, 18 graden vandaag. Oh, dat is best oké. Overdag nog wat buien in het oosten, noordoosten. In de rest van het land al meer zon. En daar kan de temperatuur oplopen tot 1 graad of 20. Kijk aan. Dan nog even naar de weg toe. Flitsmeister met die grote files. Ik zie op de A2 een file van 3 kwartier bij Rosmalen en Zaltbommel. 12 kilometer. A4 Tholen en Hogerheide. Half uurtje door een ongeluk. A12 Waterberg Grijsoord 25 minuten. En op de A15 daar ook 25 minuten. Gorkum Hardingsveld Giessendam. De laatste alweer A50 Valburg Maasbrug. Daar 1:13. Oei, pittig. Het laatste nieuws. ANP. Daar is Ronald in 30 minuten met de headlines.
6: Goedemorgen.
5: Hey Ronald.
6: Het UWV geeft vaker een boete aan mensen met een niet-Nederlandse naam. En die is ook vaak hoger. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en 1Vandaag. Medewerkers van kleur vertrekken zelf ook omdat ze zich gediscrimineerd voelen. JA21 en SGP willen opnieuw versterkte gebedsoproepen van moskeeën beperken. Na een blokkade door de Raad van State is hun voorstel aangepast. Partijen zeggen dat dominees ook geen megafoon gebruiken. En een Amsterdamse schooldirecteur gaf voor zeker €1 miljoen opdracht aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Medewerkers betwijfelen of de betaalde activiteiten ooit zijn uitgevoerd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
5: Zo. Ja, nou, hij komt er al aan. Ja, hij scheert al een keer voorbij. De pitstopquiz gaan we zo dadelijk doen hier op Slam. 3 meer keuzevragen over die gereden GP-race van gisteren. Bahrein. Heb jij ze alle 3 goed? Dan mag jij meenemen wie je wil naar een middagje Race Square. Lekker simracen.
7: Anul en Marijn.
5: Nou, alvast 2 suggesties voor wie jij kan meenemen. App nu Race Spatie je naam en doe zo meteen mee in de quiz.

0: deze maandagmorgen met de volgende beller in de ochtendshow. Hoe leuk. Wow. Goedemorgen. Ja, sorry, ik had de naam niet gehoord. Ik ben echt benieuwd. Hallo, met wie?
1: Goedemorgen, met Roel.
0: Hey Roel, goedemorgen. Wat leuk, man.
1: Goedemorgen.
0: Hey, heb jij de race gekeken?
1: Ja, grotendeels wel.
0: Hoe laat was deze? Was dat weer zo'n gekke vroege ochtendrace voor Nederlanders?
1: Ja, voor mij in ieder geval wel, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, hoe vroeg moest je eruit om de start te zien?
1: Ik heb hem gedeeltelijk een beetje teruggekeken. Dus ik heb hem niet echt werkelijk vanaf het begin.
2: Maar je bent wel heel erg aan het relativeren. Heb je hem nou gezien of niet?
1: Ja. Ik heb de race gezien.
2: Heel goed.
0: Maar jij bent wel zo iemand die zijn telefoon dus de hele dag uithoudt om geen spoilers te krijgen in ieder geval.
1: Ja.
0: Nou, klopt. Dan ben ik benieuwd of jij genoeg hebt opgestoken van al die samenvattingen. We hebben 3 meer keuzevragen over de race. En je hebt de hele tijd een gemiddelde pitstop om antwoord te geven.
1: Prima.
0: En dat is deze race 3 seconden gebleken. Dus ik stel de vraag, dan ga je er 3 seconden in. Dan hoor je die piepjes zoals net. En dan mag je antwoord geven. Are you ready?
1: Ja,
0: het was dan de GP-race van Bahrein, Roel. Maar waar werd de race daadwerkelijk gereden? Was dat A, antwoord Bahrein, antwoord B, Maleisië? Of ging je voor C, Abu Dhabi?
1: Dat is antwoord B, Maleisië.
0: Ja, dat is goed. Je zit nog in de race. Het was inderdaad niet in Bahrein, omdat... dat mogen duidelijk zijn. Hè? Dat is het hele conflict, toch? Daar, het hele...
2: Nou, dan zal vraag 2 heel moeilijk zijn. Daar komt vraag 2.
0: Nou, dat had ik nog niet gelezen.
2: Waarom was de race niet in Bahrein zelf? Was dat antwoord A door veiligheidsrisico's, antwoord B een rattenplaag in het land, of C, de baan was nog niet af?
1: Ik denk toch wel antwoord A.
2: Ja, je gaat niet voor de rattenplaag.
0: Nee, het is goed, hij heeft het goed. Wat erg. Oh. Goh, ja. Nou, nog eentje. En dan zit ik er weer lekker in, beloofd. Wie begon er als eerste en eindigde ook als eerste? Hè? Dat is ook wel eens lekker. Antwoord A, Lewis Hamilton. Antwoord B, Max Verstappen. Of C, Kimi Antonelli.
1: Nou, die is niet zo moeilijk. Dat is natuurlijk gewoon Max Verstappen geweest. Antwoord B.
0: Oh. Antwoord B is goed. Max Verstappen die kwam eindelijk weer eens bovenaan te staan. Tot grote ontroering van zijn vader, hè?
1: Ja.
0: Dat is mooi. Wij sturen jou naar Race Squared, hoe je mag

0: Elvis and New Religion. Je hebt nog gedraaid in een kerk op mijn bruiloft. Ja. Hoe vond je dat? Hoe vond je de setting van die kerk daar op die Italiaanse heuvel?
1: Ja, dat was heel mooi.
0: Het was wel vet, toch?
1: Nee, dat was echt heel mooi. Dat is, ja, het was zo erg dat mijn vriendin wilde ook in Italië trouwen.
0: Oh ja, ja, ik heb het aangestoken, ja. Nou. Het gaat wel. Kijk, we waren met een klein comité. Als je met 30 man gaat, is dat echt heel goed te doen, vond ik. Dan betaal je eigenlijk hetzelfde, zeg ik eerlijk, hè? Als in Nederland een wat grotere bruiloft.
1: Nee, dus, klopt.
0: Als je in Nederland 80 tot 100 man uitnodigt, dan...
1: Weet je wat het hele ding is? Kijk, ik vind een huwelijk vind ik leuk. En ik vertrouw als zich, dat gaat echt wel gebeuren ook. Maar ik, weet je, als dat 10.000 euro kost... Dan ga ik liever, of 20 of 30, dan ga ik liever gewoon, dat zeggen we, nemen allebei 2 maanden vrij. En dan ga ik met z'n tweeën 2 maanden lang op huwelijksreis naar weet ik veel waar.
0: Ik denk dat jij helemaal niet meer de deur uitkomt, joh, want GTA 6 is er bijna. En deze staat op de soundtrack, nieuw op Slam. Het is K-Trial, Fred Again, Pink Panthers. De Franse synthesizer-legende Etienne de Crécy zit hierop. Wat doet hij hier? Sexy Magic uit de game GTA 6. En nu al in de Slam Ochtendshow.

0: wel slim hoor. Vroeger in GTA San Andreas, GTA 4 ook en 5... zat natuurlijk een hoop muziek die wij al kenden. Waar je gewoon al een gevoel bij had. Maar nu, voor die nieuwe GTA-game, is er ook een hoop nieuwe muziek gemaakt... die echt past bij de palmbomen van Vice City... waar je langs gaat scheren in je Cadillac. En daar hoort deze nieuwe track bij, Sexy Magic... van onder andere Fred Again en vele andere vrienden hier in de ochtendshow. Het is een paar minuten voor acht. De Tinder Swindler, die is terug. Okay. Ja, niet heel best nieuws. Die man die werd wereldberoemd omdat hij allemaal vrouwen had opgelicht op Tinder. En daar is een grote docu over gemaakt. Hij is nu bezig aan zijn grote comeback. Hij heeft zijn leven gebeterd, zou je kunnen zeggen. En wat hij gaat doen, nou, dat ga je echt niet geloven. Dat zo hier in de ochtendshow. En de Dance 1000 pakken wij op bij nummertje 400. En daar staat meteen Trendstopper Tiësto.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand... Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream...

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Kies voor Gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas. In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
13: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
16: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van het UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Ze krijgen eerder een boete, zegt een tiental medewerkers en oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. De baas van het UWV is geschrokken en maakt excuses, maar zegt zelf ook onderzoek te doen om te kijken of er onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. JA21 en de SGP proberen nog een keer iets te doen tegen versterkte gebedsoproepen van moskeeën. De Telegraaf schrijft dat de Raad van State een eerder voorstel blokkeerde, maar nu is het aangepast. De partijen zeggen dat dominees bij hun dienst ook geen megafoons gebruiken en dat moskeeën dat dus ook niet moeten doen. De dochter en schoonzoon van een schooldirecteur in Amsterdam zou bijna een miljoen euro hebben verdiend aan opdrachten van haar vader. Dat meldt het Parool. Ze stuurde rekeningen voor bijvoorbeeld cultuur- of sportactiviteiten in vakanties. Medewerkers van de school betwijfelen of die activiteiten er ooit wel zijn geweest. En er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushalters verdwenen. Vooral op het platteland en in het noorden werden er veel weggehaald. Mensen moeten daardoor verder lopen om het OV te pakken. Bijvoorbeeld omdat er minder haltes in een dorpje zelf staan en de bus eromheen rijdt. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dank je. Dan nog even de weg op A2 Geldermalsen. Zaltbommel meldt 40 minuten file. Dat komt door een vrachtauto met pech. En op de A4 Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk daar 40 minuten door een ongeluk. Oh, het voelt ook echt als een maandag op de A4 bij Steenbergen, Hogerheide. Daar 1 uur en 10 minuten. 11 kilometer te gaan, dat komt door een ongeluk. En op de A12 Velperbroek, Grijzeoord, 1/2 uurtje, 10 kilometer. Wederom door een ongeluk. Ook nog een botsing tussen 2 auto's op de A28 Wezep-Elspeet. Meldt 50 minuten en 9 kilometer. Binnen nu en een minuutje terug bij de Beats. En wat voor een line-up hebben wij hier even. Het is de Dance 1000 die wij mogen oppakken bij de nummer 400. En daar hoor je echt de allerbeste beuker van Tiësto. Dus blijf bij Slam.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
23: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle aanvoerders bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
24: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
4: Ja, goedemorgen.
2: Anouk Hendricks.
4: Nou, en Marijn zit niet eens meer in de naam van de show, man. Dit wordt echt de mooiste week ooit. Op Slam, de finale van de Dance 1000. En dankzij jou, Tiësto, op nummer 400.
5: Ja, super. Dankjewel, jongen. En dankjewel voor alle support.
4: Ja, de Slam-luisteraar heeft het geflikt. Traffic.

0: Zo, nou wakker ben je in ieder geval, hè, met de Slam Ochtendshow en de Dance 1000 nummer 399. Nicki Minaj, Afrojack, David Guetta en Hey Mama. En het is bijna 13 over 8. De lijst dendert door, maar ook even een snelle recap. Wat is er allemaal gebeurd toen je lekker lag te vannacht?
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Nou, dat ga je nu horen. De zogenoemde Tinder-swindler Simon Levy die wil een eigen dating-app beginnen. Hij noemt die app Save Love en zegt dat hij vrouwen nu juist wil beschermen tegen datingfraude, omdat hij als geen ander weet hoe oplichters te werk gaan. Simon werd eerder veroordeeld voor fraude en diefstal en werd wereldwijd bekend door de Netflix-documentaire The Tinder-swindler. Apple en Google is door vrouwen al gevraagd om de van hem niet toe te laten. De Tinder-swindler begint een dating-app tegen fraude. Dat is alsof een Glennis Grace een supermarkt begint. Alsof Lil' Kleine agressiviteitscoach wordt. Alsof Thijs Reumer een buitenschoolse opvang begint. Niet doen. Zuid-Korea heeft op de Aziatische Spelen goud gewonnen in voetbal door gastland Japan met 1-0 te verslaan. Maar tijdens de huldiging ging het mis. De Zuid-Koreaanse vlag kwam niet omhoog tijdens het volkslied. De vlag bleef halverwege steken, terwijl de Japanse vlag daardoor bovenaan hing. Het incident zorgde voor hard boegeroep vanaf de tribunes. Even mijn Zuid-Koreaanse oma bellen hoor. Oma. Hey, die vlag van jullie die ging dus helemaal niet omhoog.
2: 2016 ja. 6일 10시.
0: Nee, ja, opa ook boos, ik snap het. Maar wel gewonnen dus. En wat denkt u, corrupte bende? Of was het echt gewoon een foutje dat die vlag bleef hangen? Ja, en met kerst heb ik nog geen plannen.
2: Nee,
0: kalkoen is prima. Tot dan. Ach ja, wij ochtendmensen hebben als geen andere kennis van hoe dat werkt. Hè. Een vlaggenmast in de ochtend, die werkt soms gewoon even niet. Een 26-jarige Amerikaan is opgepakt omdat hij in een kreeftrestaurant zou hebben geprobeerd onder een rekening van $63 uit te komen. Toen de rekening kwam, deed hij alsof hij niet goed werd. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar ontdekten al snel dat er helemaal niks met hem aan de hand was. Hij is aangehouden op verdenking van misbruik van het alarmnummer. Juist, dus hoe red je een skeer iemand van een hartaanval? Je dreigt de ambulance te bellen. Gaat ineens weer heel goed. Mijn oude huisgenoot die heeft ooit een hartaanval gekregen toen hij klaar kwam achter zijn computer. Ja, hij kwam en ging op hetzelfde moment.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 7:15. We zijn terug. De Dance 1000 uit je speakers. We zijn bij nummer 398. En alleen Good Love. In de Slam Dance 1000. Komt-ie. I got the love.

0: Eva Max en Alok daar met Car Keys. Zo van, ik ben de sleutels tot je auto. Als je mij kwijtraakt, heb je niks meer. Maar tegenwoordig, joh, je loopt in de buurt van je auto. En dan gaat ook. Ja, je hebt een app. Het maakt er niet meer uit.
1: Fiets.
0: Dat wij dat Eva Max moeten uitleggen. Het is eigenlijk
1: een NL-Cap-app.
0: Ja, neem eens internet, joh, Eva Max. Even bij de tijd komen. 396. Dat was Car Keys bij de grootste 1000 dance tracks. Ook nog Technotronic gedraaid daarvoor. Met echt wel een zeldzame. Het was Get Up Before the Night is Over. Dat lijkt toch verdomde veel op die ander van hun. Wel leuk, ze hebben het eigenlijk van hunzelf afgekeken, die track. Het was een hoge notering, vond ik, voor zo'n toch wel gekke van...
1: toch wel lekker ook.
0: Die groep. Ja, leuk om te horen. De Slam Ochtendshow gaat ook gewoon verder, met daarin zo dadelijk.
1: Ja, ik heb twee opties. Dus laten we even doen optie A en optie B. En dan mag jij appen welke je graag wil horen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Antwoord A, of optie A is een gezellige. Wat is de pijnlijkste manier om te sterven? Blijkt nu uit onderzoek. Dat hoor je, als je dat wil horen, dan heb je nu A naar de F van Slam.
0: Je maakt een grapje.
1: Nee, serieus.
0: Okay.
1: Wat is de pijnlijkste manier om te sterven? Dat is optie A. Of optie B is, hoeveel geld moet je als man uitgeven om een vrouw onder de indruk te krijgen? Blijkt ook uit onderzoek. Dat is iets gezelliger en dat is optie B. Dus wil je A of B horen, app A of B in de app van Slam. Dus wat is de pijnlijkste manier om te sterven? Blijkt uit onderzoek. Als je dat wil horen, heb je A. Als je wil horen hoeveel geld je als man moet uitgeven om een vrouw onder de indruk te krijgen, dan heb je B.
0: Dat en meer in die Good Vibes Only Morning Show.
2: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000. De Slam Dance 1000. De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
11: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
12: Oh nee, verzekering...
11: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
12: Oh, wil ik wel.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.

0: 2020. Download de app en start met vinden.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com. Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hey, goeie maandagmorgen Slam. Het is 1 over half 9. Het gekke buien over het land met temperaturen van 18 graden. Dat is best lekker. Overdag ook nog wat meer buien in het oosten en het noordoosten. In de rest van het land meer zon. En daar kan het een graad of 20 worden. Meld weer online. Dan nog even de weg af. Flitsmeister met de grootste files op de A4 Steenbergen Hogerheide. 3 kwartier, 12 kilometer daar. A4 Roelevarensveen, Zoetewoude Rijndijk. 3 kwartier door een ongeluk. En ook een drukte van je welst op de A12. Daar staat 3 kwartier, 13 kilometer tussen Velperbroek en Grijsoord. Komt door een ongeluk. Ik heb vrachtwagenchauffeurs altijd hoog zitten, maar als zij te hoog zitten, dan heb je een probleem. Hier even een kopstootje gemaakt tegen een viaduct. A15, Sliedrecht-Oost, Hendrik-Ido-Ambacht. Een te hoge vrachtauto zorgt voor 13 kilometer file. A32, Wolvenga, Heerenveen-Zuid is de laatste grote file. 41 minuten wel geteld. Er staan veel files, dus plan je reis even goed van tevoren. Dit waren de grootste. Het laatste nieuws nu in een half minuutje. Daar is Ronald.
7: Goedemorgen.
6: Hey Ronald, jongen.
7: De markt voor middelbare schoolboeken werkt niet goed, zegt het ACM. Leerlingen moeten vaak een papieren en een digitaal boek aanschaffen en boeken kunnen vaak niet herbruikt worden. Scholen klagen dat ze maar een beperkte keuze hebben. In 6 jaar tijd zijn er 1100 bushaltes verdwenen. Vooral mensen in dorpjes moeten langer lopen of fietsen voordat ze de bus kunnen pakken. Die slingert niet meer door het dorp, maar rijdt er langs. En UWV-top biedt excuses aan voor discriminatie. AD en 1Vandaag ontdekten dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller boetes kregen. Binnen het UWV loopt een onderzoek. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
6: Haal die pennen uit je mond. Zit er op een pen te kauwen.
8: Ja, gewoon uit zenuwen.
6: Ja, want wat gaat het worden?
8: Het is zo ontzettend spannend.
6: Je hebt 2 opties gegeven in de ochtendshow. Ja. Ga je zo meteen horen wat de pijnlijkste manier is om te sterven?
8: Nou, maar ik vind... Ja.
6: Of ga je voor hoeveel moet een man uitgeven...
8: om een vrouw onder de indruk te krijgen. Blijkt nu uit onderzoek. Maar ja, het is wel grappig. Ja,
6: een seksistisch item ook.
8: Nou ja, het zijn wel 2 uitjes van elkaar. En het blijkt toch eigenlijk dat we hele statistische luisteraars hebben. Want er zijn echt maar 5 mensen die B hebben gestuurd. En misschien wel 30 of 40
6: nee,
8: man die A heeft gehoord. En ik zit, nu, ja, ik zit even in detail nu. Ik ben nu even helemaal deep dive in wat de pijnlijkste manier is om te sterven. Echt gezellig gaat het niet worden zometeen.
6: Oh, dat meen je.
8: Dus nu is nog even de kans om het tijd te keren. Wil je nou wel een gezellig stukje radio? Dan moet je nog even B-appen. Want dan hoor je hoeveel geld je als man moet uitgeven om een vrouw onder de indruk te krijgen. Mocht je nou ook lekker statistisch zijn, app dan A. Want dan hoor je wat de pijnlijkste manier is om te sterven.
9: Dance 1000. Anouk Hendricks.
6: Ook alleen mijn naam zit nog op dit programma.
8: Ja.
6: Ik distancieer me hier ook van, kan ik je vertellen. De Dance 1000. En we zijn hoog hoor, let maar op. Ja, we zitten al in het linker rijtje, zou je kunnen zeggen. Over de helft heen, ruim. Met nu de dansende Duitsers. Dat zijn mijn favoriete Duitsers. Coca's Miracle door Fragma op 3,95. Is dat?

0: 1. Ik zou nooit vergeten dat hij een tros bananen wilde voor zijn DJ-set. Dan pas kon hij beginnen hier op Slam tijdens ADE. Ja, dat is echt waar, ja. Hey, het is 9:10. Je hebt de Dance 1000 aan en de Slam ochtendshow tegelijkertijd. Een beetje best of both worlds, zou je kunnen zeggen. Ja. En we zijn terug op vakantie. Ik vind het fijn, man. Fijn dat we terug zijn.
1: Mooi om terug te zijn.
0: We zitten er weer goed bij. En dank ook voor al die felicitaties. Ik ben inderdaad getrouwd. Het was mijn huwelijksreis.
1: Ik heb jou gefeliciteerd. Door met de show.
0: Ja, doe eens. Hey, wat is er uitgekomen? Want jij had een peiling op Slam gegooid.
1: Er waren twee opties. We hebben eigenlijk twee opties hadden we voor dit. En soms dan bepalen we zelf eigenlijk 9 van de 10 keer. Maar ja, dit was zo leuk. Ik dacht, ik kan het ook gewoon aan de groep vragen. Wat willen we horen? Antwoord A was, of optie A was de meest pijnlijke manier om te sterven. Of antwoord B was, hoeveel geld moet je uitgeven als man om een vrouw onder de indruk te krijgen?
0: Sexistisch item.
1: Maar toch ook alweer sadistisch. En ja. Nou, blijkt dat we heel veel sadistische luisteraars hebben. Toch zeker wel de grote meerderheid wil graag horen wat de pijnlijkste manier is om te sterven.
0: Nou, dan houd niet langer in spanning. Mag ik raden eerst? Het zou wel iets met vuur zijn. Ik denk echt, mensen doen altijd zo druk over verdrinken. Van, oh, dat lijkt me het ergste ooit. Verdrinken, dat lijkt mij eigenlijk helemaal niet zo erg. In contrast met een brand. Is het vuur?
1: Pijnonderzoekers, dus onderzoekers die pijnprikkels hebben gemeten, zeggen dat het niet alleen gaat om hoe heftig de pijn is, maar vooral om 3 dingen. De intensiteit van de pijn, de omstandigheid en hoe lang het duurt. Ik vind het wel een heel vrolijk muziekje voor het onderwerp.
0: Ja, maar ik moet
1: de pijnlijkste
0: het toch
1: manier om verbranding en verdrinken klinken daarom misschien als erge manieren, maar dat is ook weer niet helemaal, want bij een zware brandwond kunnen zenuwen beschadigd raken, waardoor juist de minder diepe delen eromheen veel pijn doen.
0: Ah, ja, oké. Okay.
1: Bij verdrinking spelen vooral paniek en benauwdheid een grote rol.
0: Oh ja.
1: Gezellig.
0: Nee, maar het is wel interessant toch? We kunnen het er best een keer over hebben. Het is nou wel de eerste maandag na onze vakantie. Maar goed, we zijn ermee bezig.
1: Ziektes als tetanus en hondsdolheid kunnen ook extreem pijnlijk verlopen. Want tetanus veroorzaakt heftige spierspasmen en problemen met slikken en ademen. En duurt vaak heel erg lang. Hondsdolheid eveneens. Volgen krampen ook, slikproblemen, verlamming. Dus dat kan ook voor hele erge pijn.
0: Ik heb me niet meer laten inenten trouwens tegen die hondenbeten, jongens.
1: Nu ja, beter rond.
0: Nou, net voor de vakantie. Toen was de laatste show. Toen begon ik al helemaal te schuimbekken. Dacht ik, ik heb de tandjes nog wel in mijn been, maar het is oké. Okay. Het valt mee.
1: Check. Daarom zeggen die pijnonderzoekers, er is niet één pijnlijkste manier om te sterven. Het hangt hem vooral af het duur van het lijden. Is echt bepalend. Een pijnlijke situatie die heel lang aanhoudt, kan erger worden dan een extreem pijnlijke, maar korte gebeurtenis. Dus het antwoord op de vraag, wat is nou de pijnlijkste manier om te sterven? Er is niet één manier, maar als het maar lang duurt.
0: Oké.
1: Okay. Dat is eigenlijk wat
0: je geeft eigenlijk een soort tip, hoor ik. Aan martelaars.
1: Als Bolle Jos nu luistert.
0: Ja.
1: Dit is een super tip.
0: Die kans is zeer aanwezig.
1: Hoes je live tip. Ja.
0: Wauw, oké. Okay. Waar lees je al deze onderzoeken? Op wat voor magazines? Ik heb gewoon de Libelle op de wc liggen. Wat heb jij voor statistische magazines?
1: Ja, dit soort shit moet ik allemaal op Tor browser opzoeken. Via
0: de Dark Web. Ik dacht al dat jij een abonnementje had, ja. We zijn de Dance 1000 aan het doen. Special D op 3.93. Wel een van de allerleukste die wij gaan draaien. Come with me, hier in de ochtendshow.

0: Oh, en kijk eens wie daar binnenkomt gestampeld. Dance Royalty.
1: Jan, dat ben ik uiteraard.
0: Sean.
1: Ik zeg altijd, geef mij maar 10 platen, willekeurige platen. Ik weet 1000% zeker dat ik ze als beste zonder voor te bereiden overmix.
0: Oh, doe eens. Doe eens, Sean. Oh ja. Ja, dat is...
1: Godverdomme!
0: Dat ging niet helemaal goed. De Slam.

Ghetto Pussy. Zo stond ik lang bekend op MSN. Nummer 391 bij de 1000 grootste dancebeukers aller tijden. I Kiss Your Lips. En de Slam Ochtendshow is ook gewoon bezig. Daar hoor je zo meteen dat Max Verstappen dit weekend helemaal niet de grootste ster was. Op de GP van Bahrein. Nee, er gaat iemand viral die normaal helemaal niet in beeld hoort te komen. Het is een erg leuk verhaal. Blijf luisteren naar de Ochtendshow en die Dance 1000 dus. Met ook deze onderweg. Dit hoort.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Oh. Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
17: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Als ouder van een middelbare scholier moet je nog te vaak een papieren en digitaal schoolboek kopen. Uitgevers moeten daarmee stoppen, vindt toezichthouder ACM. Die zegt ook dat de prijzen al 7 jaar te hard stijgen. Scholen zouden meer moeten samenwerken om een betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Mantelzorgers zouden gemakkelijker met betaald verlof moeten kunnen gaan om voor hun naasten te zorgen. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gewone zorg krijgt het steeds drukker, waardoor meer mantelzorgers nodig zijn. Veel mensen willen wel helpen, maar zonder extra steun lukt dat vaak niet, zegt het SCP. De top van het UWV biedt excuses aan voor het discrimineren van cliënten. AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller een boete kregen. UWV'er spraken over een giftige sfeer. Er loopt al een onderzoek en het UWV roept iedereen op om zich te melden als ze zich gediscrimineerd voelen. En in Wijchen zijn gisteravond 3 auto's helemaal uitgebrand. Volgens Omroep Gelderland raakte een vierde beschadigd en sprong een raam van een huis door de hitte. Politie is op zoek naar camerabeelden en sluit brandstichting niet uit. In dezelfde wijk was begin maart ook al een autobrand. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
20: Dankjewel, dan gaan we de weg op Flitsmeister met de nu nog grootste files van Nederland. De A2 Everdingen-Del, een half uurtje, 10 kilometer. A2 Rosmalen-Martinus-Nijhoffbrug, 40 minuten, 13 kilometer. A4 Steenbergen-Tholen, daar een half uur door een ongeluk. En op de A12 rekening houden met 25 minuten file tussen Reeuwijk en Woerden. A15 Hardingsveld-Giessendam, Sliedrecht-West, 40 minuten. bijna een uur op de A16. Sorry. Zonsheel, Dordrecht Centrum door een auto met pech. En er is schade aan wegmeubilair. Staan daar tegenwoordig ook al sofa's. A16, Ridderkerk Noord en Zwijndrecht. Dat is een half uurtje. A27, dik een uur. Keizersveerbrug, Werkendam. Door een ongeluk. En de ene laatste A32, Wolvenga, Heerenveen Zuid. 25 minuten. De laatste dan. Nu echt A44, Kaagdorp Warmond. Daar een half uurtje. Dat komt door een ongeluk.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
21: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
22: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
23: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
25: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
26: Anouk Hendricks.
20: Ooit vroeg een kindje aan David Guetta:
27: Do you think you're better than Calvin Harris?
28: Actually, yes. A lot.
20: En het blijkt waar. David Guetta heeft de meeste noteringen in de lijst. Maar op een goede nummer 2, Calvin Harris. Met onder andere deze. 390.

0: moment als je erachter komt dat je muntjes op zijn in je zak. Flink gedaald van 217 naar 389 bij de grootste 1000 dancebeukers aller tijden. Jij hebt erop gestemd via slam.nl. En zo maak je onder andere ook kans op mooie prijzen. We hebben een Dance 1000 prijzenpakket. En moeten we nog iemand blij mee maken deze ochtend?
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Eerst even een rapido rondje nieuws rond de wereld maken. De Formule 1 race in Maleisië die liep door zware regen vertraging op. En dus stonden dit weekend de marshals met bezems het water van de baan te vegen. Maar één marshal maakte er vervolgens zo'n show van. Hij sprong op zijn bezem en rende ermee over het circuit. Alsof hij rechtstreeks uit Harry Potter kwam. De beelden gingen zo viral en de marshal zou al meerdere aanbiedingen hebben van merken. Oh ja hoor. Hey, als ik een kortingscode van Uber Eats in mijn mail heb, dan heb ik ook een aanbieding van een merk. Okay. In Frankrijk blijven vandaag 400 tot 500 middelbare scholen dicht omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Dat komt door een protestgolf van scholieren die begonnen is vanwege een tekort aan leraren, overvolle klassen en slechte schoolgebouwen. De afgelopen dagen sloeg het protest regelmatig om in geweld. Sinds de start van de protesten zijn 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Scholen blijven dicht omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Hey, waarom ging de school nooit dicht toen mijn veiligheid niet kon worden gegarandeerd? Oh, hey. 24 Franse scholen in brand gestoken. Oh, crap. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een bestelauto gegooid. Het explosief is ook afgegaan, maar er is niemand gewond geraakt. Volgens een politiewoordvoerder heeft het er alle schijn van dat het zwaar illegaal vuurwerk was. Maar de EOD zal onderzoeken om wat voor een explosief het daadwerkelijk gaat. Ach ja, zoals mijn opa altijd zei, een beetje kabaal maakt de buurt weer wakker en blij, dus...
2: Dit kaartje erbij, lekker!
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Opa, die heeft inmiddels levenslang. Het is 12 over 9. We zijn de Dance 1000 ook aan het doen. Dankjewel voor het stemmen op die vele, vele lekkere dance tracks. We hebben Showtek, Fats & Small, Armin van Buuren. En Ladies First natuurlijk.
3: Hi, this is Ray with Anu Hendrik.
1: 388.

0: Showtek remix van Kate Ryan. Dance 1000. Ergens toch nog de hoop dat de Oliver Heldens remix nog wat hoger staat. Oh nee, dat was van die ander. Desenchanté heeft de Oliver Heldens remix van Kate Ryan. Ik hoop dat die nog wel wat hoger staat, ja. Maar we zijn al lekker bezig, hoor. Nummer 386 was dat voor Ella. Ella! Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Met wie?
1: Met Carolina, hi.
0: Ah, Carolina, ja, dat
2: het al. Vaste luisteraar.
0: Dat zeker weten. Ja. Carolina is een van die vele, vele slamluisteraars die gestemd heeft op de Dance 1000. Carolina, wat is één track die jij er echt even uitpikt uit jouw stemlijstje? Dat je zegt, ja, dat is hem wel.
1: Glue van Biceps. Oh, geweldig.
0: Ja. Ja, die gaan wij later nog draaien deze ochtend. Die komt voor 10 uur nog voorbij. Wat voor een gevoel krijg je bij die track?
1: Nou, in eerste instantie enorme gelukgevoel. Net of je op vakantie bent, warm verliefd, lekkere feestje.
0: Ja, dat snap ik eigenlijk wel. Ik heb deze track nooit zo met vakantie geassocieerd. Maar nu je dat zegt, denk ik ineens, oh ja.
2: Ik voel het wel.
0: Ja, dat voel ik ook wel, ja. Hartstikke goed.
1: Ja, lekker 30 graden buiten, heerlijk.
0: Oh, ja. We gaan zo meteen die hele track draaien. Ik kan er niet op wachten. Carolina, omdat jij gestemd hebt, krijg jij sowieso het Slam Dance 1000 prijzenpakket. Gefeliciteerd.
1: Oh, super. Dankjewel.
0: En wat zit er dan in, vraag je af? Ik zie de bucket hat. Ik ben even aan het graven, hoor. De fanny pack, sowieso. En ja, hey, die is helemaal vernieuwd. Dat is de Slam zonnebril. Ik hoop dat je hem nog kan gebruiken met 30 graden met bicep en glue.
1: Nou, anders volgend jaar op de festival ergens.
0: Ja, zo is het. Dan zien we jou daar links voor in ieder geval. Carolina, dankjewel voor het stemmen op de Dance 1000.
1: Dankjewel.
0: En hij komt eraan, die bicep en glue. Geen zorgen. Eerst even in de platentas grabbelen wederom. Marijn, maak jij de volgende platentas even open?
3: Hey, ik ben het.
0: Zo.
3: Niet schrikken.
0: Nou.
3: Armin van Buren hier.
0: Daar schrok ik wel van. Hij past helemaal in die tas, joh, Armin.
4: De Slam. Dance 1000. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou.
0: En we zijn bij

0: Is van Armin van Buren. Het is een van zijn vele tracks. Hè? Man, wat heeft hij een hoop in die Dance 1000 staan. Zal ik eens even vertellen hoeveel Armin van Buren precies in die Dance 1000 heeft?
1: Dat is even lekker.
0: Ah ja, je schrik je de pleuris. Dat zijn 15 hits. 15 van de 1000 zijn gemaakt door Armin van Buren. De meeste dus door David Guetta. Die heeft er 31. Hallo dan, hé. Het is eigenlijk de Guetta 1000, wat je zou kunnen zeggen hier.
1: Zeg dat.
0: De Slam Ochtendshow is ook gewoon bezig. We doen het allemaal tegelijk deze week. En zullen we het alsnog behandelen dan?
1: Ja, dat is wel leuk. Want er waren genoeg mensen die ook dat wouden weten. We gaven een uur geleden de keuze. Optie A was, wat is de pijnlijkste manier om te sterven? Of optie B, hoeveel geld moet je uitgeven als man om een vrouw onder de indruk te krijgen? Beide blijkt uit onderzoek nu. Toen alle sadistische luisteraars hadden voor A gekozen, zijn wij een grote gevlacht met wat is de pijnlijkste manier om te sterven? Dan hebben we dus nog één onbehandeld onderzoek in het draaiboek staan.
0: Dat gaan wij zeker nog meepakken.
1: Dat gaan we dus zo meteen behandelen. Eindelijk. Er zitten echt al mensen een uur naar uit te kijken. Hoeveel geld moet je als man gemiddeld gezien, blijkt het onderzoek, spenderen aan een vrouw om die onder de indruk te krijgen?
2: Dit hoor je zo meteen in de Slam Dance 1000. De Slam Dance 1000.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik naar.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes!
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor word ik snel geholpen.
14: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel.
11: Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
20: Let op. Geld lenen kost geld.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
22: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
25: Ik ook niet.
24: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
26: We kunnen door.
24: Direct door. Allianz Direct.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
28: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
29: Odido.
27: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: Hey Slam, goedemorgen. Je weerupdate komt van Weer Online. Ziet er goed uit. Een graad of 18 vandaag. En dat is op de plekken waar regen valt. Vooral in het oosten. In de rest van het land zonniger en een graad of 20. Nog even snel de wegen af. De laatste overgebleven files van de maandagochtendspits. A2 Del en de Martinus Nijhofbrug. 16 minuten door een auto met pech. A2 Everdingen Del, een half uurtje 10 kilometer. En op de A2 Rosmalen Martinus Nijhofbrug. 34 minuten en 13 kilometer. A4 Steenbergen Tholen. Daar 14 minuten door een auto met pech. A16 Ridderkerk Noord Zwijndrecht. Een half uur door de parallelbaan die is afgesloten. 7 kilometer. En de A44 Kaagbrug Warmond. 17 minuten door een ongeluk. De ene laatste file, A50, Takietisbrug, Maasbrug, een kwartier. En tot slot de A58, daar ook 15 minuten... bij Tilburg Reeshof en Tilburg Centrum West.
2: Dance 1000. Anouk Hendricks.
0: Ja, en Marijn is er ook, met zometeen antwoord op de vraag... hoeveel geld moet je spenderen aan een vrouw... voordat ze je echt ziet zitten? Dat zo, naar nummer 384.

0: Natuurlijk zit zij erbij bij de 1000 grootste dancebeukers aller tijden. Alexis Jordan op 383 met Happiness. Paquito komt er nog aan. Die track waarop Georgina had gestemd. Bicep en Glue, legendarisch. Zometeen in de ochtendshow.
1: Carolina.
0: Wat zei ik?
1: Georgina.
0: Oh, sorry. Het is tien of half tien. En Marijn die heeft het antwoord op de vraag.
1: Je apropos. Jij bent helemaal kwijt.
0: Ja, ik ben net terug van een huwelijksreis, man. Nee, mag ik een beetje inkomen, alsjeblieft?
1: Maar ik wil gewoon even voor dat de luisteraar wel weten wat gaande is. Je bent helemaal kwijt.
0: Ik ben het helemaal kwijt. Vertel, Marijn. Jij hebt antwoord op de vraag die ik ook al wil weten. Hoe hou je een vrouw gelukkig? En hoe verover je een vrouw met geld?
1: Nee, hoeveel geld moet je uitgeven om inderdaad een vrouw onder de indruk te krijgen? Ja. Want dat is onderzocht. Wat hebben wetenschappers gedaan? Wetenschappers hebben een fictieve man gemaakt. Genaamd Adriaan.
0: Oh.
1: Adriaan was knappe man.
0: Acrobaat?
1: Man. Nee. Gewoon een rijke man vooral ook. Verdiende heel veel geld. Minimaal 2 ton per jaar.
0: Zo.
1: Had een goed formaat.
0: Meen je?
1: Ja. Gewoon een goede man. Sociaal aantrekkelijke. Verdiende dus minimaal 1 ton per jaar. Misschien wel meer. Adriaan gaf verschillende bedragen aan goede doelen. En zodoende hebben die vrouwen hem beoordeeld op basis van hoe gul hij was. En uit dit onderzoek blijkt dat voor een serieuze relatie het spenderen van €46 een ideaal bedrag is.
0: €46?
1: Ja, €46.
0: Aan een goed doel?
1: 40 pond. Ja, want dat was even de... wetenschappers hebben daarmee geprobeerd wat een beetje te spelen. Want te gul is ook niet goed. En dat bleek ook uit het onderzoek.
0: Ik snap dit niet zo. Ben ik de enige? Dus ze hebben een man geld laten doneren aan een goed doel?
1: Ja, maar op papier. Kijk, een man die met geld smijt.
0: Ja.
1: Dus, eigenlijk hebben ze gewoon gekeken naar wat is een aantrekkelijk bedrag om uit te geven aan iemand of een vrouw of een goed doel. Of gewoon, dat is eigenlijk. Maar ze hebben het experiment gedaan met goede doelen om zo'n beetje te simuleren van... Want de man heeft geld voldoende. Laat zo zeggen, hij heeft meer dan 1 ton per jaar. Dus
0: ja, Adriaantje zit er goed bij.
1: Maandelijks zijn cash heeft hij gewoon echt grote bedragen. Dus die €46, dat is stront. Dat is voor hem, daar veegt hij zijn reet mee af. Die €46. Dus dat hebben ze hem gewoon aan een goed doel laten geven. Maar dat had bij wijze van ook een nieuwe handtas kunnen zijn.
0: Ja,
1: weet ik het wat. Of een bioscoop uitje. Of gewoon iets. Dat had gewoon, hij geeft gewoon €46 uit. Dat kan op de relatie zijn, kan niet op de relatie slaan. En uit het onderzoek blijkt dat voor een serieuze relatie €46 het ideale bedrag is.
0: Juist. Maar dat maakt niet uit waar je het dan uitgeeft.
1: Al zich niet.
0: Dus als een vrouw ziet dat jij €46 spendeert, dan begint het eigenlijk al te kriebelen.
1: Dat is de letterlijke conclusie van het onderzoek.
0: Oké, ga vanmiddag eens proberen bij de Jumbo.
1: Voor een korte fling werkt het juist anders. Daar is ongeveer €86 aantrekkelijker.
0: Ja. Oké, interessant hoor. Nou pak je dan toch even mee in de Slam Ochtendshow. Met nummer 3.

0: En wat was ook alweer haar reden om deze erin te stemmen?
1: Ja, wat brengt het gevoel bij me naar boven? Enorme geluk. Het moment dat ik het hoor, het is net of ik echt gewoon lekker op vakantie ben. Zwaar verliefd. Lekker op de feestje.
0: En omdat zij stemde op de Dance 1000, heeft ze ook het Dance 1000 prijzenpakket gewonnen bij ons eerder deze ochtend. Veel mensen dachten dat deze top 10 was, maar helaas.
2: 379.
0: Jean!
3: Get ready for the launch.

0: gedraaid bij de 1000 grootste dance tracks op 378. Dat is hoog voor zo'n nieuwe tune. Het komt uit 21 helemaal. De hoogste, even kijken, uit welk jaar komt de nummer 1? Mag ik dat wel delen of vallen we dan echt helemaal door de mand? Oeh! Oké, laat ik zeggen, de nummer 1, dus die donderdag bekend wordt, ik kan hem al zien, die is van na 2000.
1: Oh, dat ben je niet.
0: Daar houd ik het even bij.
1: Ja, dan toch die Ilse de Lange.
0: So incredible, ja, inderdaad. We gaan het horen donderdag. En zometeen hier Patrick Wolda. Veel plezier, wij zijn er morgen weer vanaf 7 uur. Ciao!
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door een opsporingsbericht van de politie. In de afgelopen 6 jaar zijn er 1100 bushaltes verdwenen. Met name in het noorden en oosten van Nederland. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Heeft u iets gezien? Of weet u waar de bushaltes gebleven zijn? Neem contact op met de tiplijn van de politie. Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
19: Wauw vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje, zegt premier Sanchez. Aanleiding is de wooncrisis die al weken voor protest zorgt. Begon toen een vrouw van 87 haar huurhuis uit moest. De Spaanse regering heeft 2 wetsvoorstellen gedaan om de huiscrisis aan te pakken, maar die heeft het parlement weggestemd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken vindt het onacceptabel dat bij het UWV cliënten gediscrimineerd worden. Het AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een niet-Nederlandse achternaam soms hogere boetes kregen. Veilbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht. Het UWV heeft excuses aangeboden en zegt dat er al een onderzoek loopt. De voedselbanken zijn op zoek naar vrijwilligers en dan vooral die met specialistische kennis. Het gaat dan om IT'ers, mensen die de logistiek kunnen regelen en bedrijfsleiders. De mensen die dat kunnen, willen dit vaak niet structureel doen, maar af en toe. En dat is lastig in zo'n functie, zegt Voedselbanken Nederland. En het Deense bevolkingsregister is gehackt. De privégegevens van bijna 9 miljoen mensen zijn gestolen. Zoals hun adres of de Deense variant van het BSN-nummer. Het gaat niet alleen om mensen die er nog wonen, maar ook om geëmigreerde en overleden Denen. Wat de hackers met de gegevens willen, is niet bekend. En dan weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en dan komt de zon erbij. Het wordt opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
25: Ja, een beetje stilte voor de storm, want zo gaat die Dance 1000 verder. Oh, we kunnen niet wachten. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 15 vertragingen en dit zijn de allerlangste. De A2 richting Utrecht tussen Empelbrug en Zaltbommel, een kwartiertje daar. A15 richting Ridderkerk tussen Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht. Daar ook een kwartier. A16 dan richting Breda tussen Ridderkerk Noord en Zwijndrecht. De parallelbaan is daar dicht door schade aan het wegmeubilair. Dus wees een beetje voorzichtig daar, half uur. A44 richting Wassenaar tussen Noorderwijkerhout en Warmond. Een ongeluk, een kwartier. En de A50 richting Os, de laatste in het overzicht, tussen de Takietersbrug en Maasbrug. Een kwartiertje dan ook.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avond.

0: kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
4: Ja, misschien is dit een hele moeilijke maandag voor je, maar dit wordt gewoon een mega maandag door de Slam Dance 1000. Met zometeen The Temperor, ook Bennett komt eraan, een kare technobeuker. En een track van Marshmello, die vorig jaar niet in de lijst stond.
5: Hoi.
4: Hoi naar Milk Inc. Walk on Water.
2: Dance 1000, dit is Slam 377.

Marshmallow. Opvallend genoeg, vorig jaar niet in de Slam Dance 1000. Dit jaar gelukkig wel. Op een hele mooie 376, samen met Khalid, Marshmallow en Silence. En die titel is eigenlijk best wel perfect. Het is namelijk een artiest die jarenlang nauwelijks interviews geeft. Zijn gezicht ook letterlijk verstopt. En hij scoort een van zijn grootste nummers ooit met Silence. Dat is toch goed. Een hele goede morgen, Petje present hier. Het is maandagochtend, bijna 10:15. Dit is de Slam Dance 1000. Wat goed in je maat staat. De 1000 grootste dance hits ooit gemaakt. Dankzij jou. Want jij hebt gestemd via slam.nl. Dankjewel voor het stemmen. En meelezen kan ook via diezelfde site of de app natuurlijk. Dit is een echte Ibiza-peuker. Tenminste, daar is die ontstaan tijdens een vakantie van producer Alex. Van het Temperer. Hij was daar op vakantie in 1997. Hoorde daar iemand de Jacksons draaien met Can You Feel It? Die ken je wel toch? Heel oud, stof ligt erop. Hij zag daar de hele dansvloer losgaan. Hij ging naar huis. Maakte daar samen met een andere man, ook achter deze act, een danceplaat van. Deze ging die testen in Italiaanse clubs. Het mooie Italië, Anul weet er alles van. En een jaar later stond hij met deze hit op nummer 1 in onder andere Engeland. Morgen stegen het jaar, 540 vorig jaar, duurde 375.

beste energie voor je maandagochtend, dacht ik zo. Dat krijg je hier en natuurlijk alleen bij Slam Bennett. Was er ton, Chemin. Uit de zomer van 2023. Vorig jaar in de Dance 1000 op 35. Dus vorig jaar extreem hoog hoor voor zo'n jonge nieuwe track. Dit jaar 374, ook helemaal prima. Roger Sanchez nu voor je. Die maakte Another Chance eigenlijk helemaal niet met het idee om een dikke hit te gaan maken. Zijn album was bijna klaar en hij wilde er nog eentje bouwen. Hij wilde nog één goede underground track wilde die bouwen. Hij liep in een tweedehands platenzaak in Montreal. Daar had hij toevallig een oud album van Toto gekocht. Hij slingerde hem aan op de platenspeler. En wat gebeurde er toen? Hij hoorde deze zin. If I had another chance tonight. Hij samplede deze zin, bouwde daar heel de track omheen. Zijn platenbaas die hoorde hem, die zei... Dit is een hit. Dit is een hit. Vervolgens werd hij een nummer 1. Wereldwijd. Roger Sanchez. Another Chance. 303.

0: En veel meer dance hits zometeen. Dance classics ook vooral. Deze ken je nog, toch? What is love? Baby, don't hurt me. Dit is Hathaway, What is Love? Hathaway staat 3 keer in de Slam Dance 1000. En die er zometeen voorbij gaat komen is niet deze What is Love. Het is eentje die je misschien een beetje vergeten bent. Maar hij staat wel in de Slam Dance 1000. Dus ja, dat betekent wel dat hij er recht op heeft ook natuurlijk. Hè? Ken je live nog van Hathaway? Die hoor je zometeen. Net als deze. Alesso en Zara Larsson zometeen.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
14: Yes!
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
14: Yes!
16: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
17: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei doei
20: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
20: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
22: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Goedemorgen, je Slam Dance 1000 weerupdate door Weer Online. Er trekken buien over het land. Minimaal 18 graden. En dat maakt het ook vandaag weer erg zacht voor de tijd van het jaar. We krijgen vanmiddag nog wel kans op een buitje hoor in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en 20 graden ook vandaag. Slim verkeer door Flitsmeister, 11 vertragingen. En dit zijn ze vanaf 10 minuten. De A2 richting Maastricht-Noord tussen Batendorp en De Hocht door een auto met pech daar 12 minuten. A15 richting Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht een kwartier. A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. Parallelbaan dicht daar. Komt door schade aan het wegmeubilair, 22 minuten. A29 dan richting Bergen op Zoom tussen Oud-Beierland en de Haringvlietbrug. Door een auto met pech daar, 23 minuten om precies te zijn. En de A50, laatst in het overzicht voordat we doorgaan met de Dance 1000. Os, of Arnhem-Os bedoel ik, tussen Ewijk en Maasbrug, 10 minuutjes daar.
1: Dance 1000. Patrick Wolda.
0: The Source, Candy Staden, You Got The Love. Ken je die nog? Hoor je zometeen naar Alesso. En dit is een oudje van Hathaway en Live.
1: 371.

The Source en Candy Staring, You Got The Love op 369. De hele beroemde zang wat hierin zit, was oorspronkelijk helemaal niet bedoeld voor een dikke danceplaat, hoor. Candy Staring, die nam het op in 1986 voor een video met een komiek over een man die probeerde af te vallen. Dus het is helemaal niet opgenomen als zijnde van dit moet een hit worden of zo. Totaal niet. Uiteindelijk gingen DJ's met de zang aan de haal en er kwamen steeds nieuwere versies. En 40 jaar later zijn we 3 versies verder en staat hij nog steeds in de Slam Dance 1000 op 369. Hele goede morgen, Patrick hier bij je met de 1000 grootste dance hit ooit gemaakt. Laat vooral even via de Slam app weten of je aan het genieten bent van al deze herinneringen aan de dansvloer, want dat zijn de meesten natuurlijk wel, hè. Zometeen DJ Bobo en deze track kostte hem bijna een rechtszaak. En dat heeft iets met Michael Jackson te maken. Je hoort hem zometeen. DJ Bobo in de Dance 1000 naar Afrojack, David Guetta en Esther Dean. Another Life op 368.

0: DJ Bobo. Een Michael Jackson randje aan deze Somebody Dance With Me. Wat is nou het verhaal? Als je dat refrein ergens aan doet denken, dat klopt helemaal. Het is gebaseerd op Somebody's Watching Me van Rockwell. Dat komt uit de jaren 80. En het ging blijkbaar iets verder dan alleen inspiratie. Want Rockwell, die zat in de auto en die hoorde dit liedje voorbij komen van DJ Bobo. Die dacht, hé, hey, dat is mijn liedje. Afbleven. En toen zijn ze de rechtszaak ingegaan met elkaar. De rechtszaal moesten ze voor de rechter waarom ze dit allemaal gebruikt hadden. En uiteindelijk hebben ze het allemaal gesteld tot helemaal goed gekomen. Maar het origineel van Rockwell, die heeft dan weer een refreintje gesampled van Michael Jackson. Dus zodoende toch een Michael Jackson DNA in deze Slam Dance 1000 plaat van DJ Bobo, Somebody's Watching Me. Dit zijn ze, de 1000 grootste danceklappers ooit gemaakt. De Slam Dance 1000 tot en met donderdag hier op je radio. En dan gaan we horen wat de grote nummer 1 is. Nu John Summit voor je.
1: Hey guys, good morning. This is John Summit. Get the fuck out of bed, baby. I love that.
0: Ik mag hopen dat je weer nog uit bed bent, hoor. John Summit, Shiver op 366.

0: 39 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
3: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
15: Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
19: Thuisbatterij,
20: einde salderingsregeling,
21: teruglever kosten,
22: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
27: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mantelzorg NL is blij met het rapport van het Centraal Planbureau. Daarin staat dat mantelzorgers meer hulp van de overheid moeten krijgen om de zorg te kunnen combineren met hun gezin of baan. Bijvoorbeeld door betaald verlof op te nemen. Je kunt niet blijven stapelen op het bord van de mantelzorger, zegt de koepel. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Dat heeft het CBS uitgerekend. Het heeft waarschijnlijk te maken met dat nieuwe studenten een beurs krijgen en dus minder hoeven te lenen. De gemiddelde studieschuld is ruim 18.000 euro. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje. De huizencrisis loopt er zo uit de hand dat premier Sanchez vindt dat hij niet anders kan. Twee wetsvoorstellen om er iets aan te doen werden weggestemd en er zijn al maanden grote protesten. Tienduizenden mensen gingen de straat op en demonstreerden tegen hoge huren en huizenprijzen. En in Nederland haalde een brillenketen al uit de winkels. Noorwegen gaat een stap verder. Daar worden AI-brillen, waarmee je stiekem kunt filmen, voorlopig verboden. In de tussentijd wordt uitgezocht waar het verbod definitief wordt. De regering denkt aan bijvoorbeeld sportscholen, ziekenhuizen en plekken waar veel mensen zijn. En dan de weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler. En dat was het nieuws op Slam.
2: Een prachtige dag voor de Slam Dance 1000. Zo met een Yves Lalok, Rise Up. Gewoon een lekker zomertrekje in de lijst, hoor. Eerst even naar de wegen met Frits Marsen. 11 vertragingen deze maandagochtend en dit zijn de langste. De A2 richting Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp. Een ongeluk daar, kost je 30 minuten. A2 richting Maastricht-Noord tussen Batendorp en De Hocht. Ook een ongeluk, 15 minuten. Dat lijkt me hetzelfde ongeluk trouwens. A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. Daar 15. En de laatste in het overzicht, A67 richting Turnhout. Tussen Leenderheide en De Hocht, daar 20 minuutjes extra reistijd. Goeie reis.
3: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
21: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
28: En als je huur verandert?
21: Pas het zelf aan.
29: En als je gaat samenwonen?
21: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
31: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
32: Good morning!
33: Morgen, Petje, ouwe platenkoning!
32: Nou, jij bent een koning, of een koningin natuurlijk, omdat jij Slam aan hem staan. Dit is de Slam Dance 1000 met Basement Jack zometeen. Tayo Cruz komt eraan, Hangover. En lekker zomers eerst, Yves Larocque, Rise Up.
34: Dance 365.

Rouge, Flo Rida. Hangover. Slam. Dance 1000. Op 364. 60. Ja, Tyler Cruz die eigenlijk gewoon het advies geeft om nog eentje open te trekken als je een kater hebt. Een reparatiebiertje noemen we dat bij ons in het dorp. Hangover in de Slam Dance 1000. Goedemorgen, Petje present hier. Waar ben je aan het luisteren en geniet je een beetje van de lijst? Vind ik natuurlijk leuk om van je te horen. Jeroen die appt via de Slam app. Wat een lijst. Staat al heel de ochtend aan hier op kantoor. Goed zo, jongen. En werkt ze vandaag ook. Mike, kunnen we de Dance 1000 niet gewoon iedere week gaan doen? Nou, vind ik eigenlijk niet zo'n slecht idee. Cindy zegt, deze lijst is fantastisch. Kan ik hem ergens terugluisteren? Anders moet ik zeker afkicken. De lijst komt sowieso op Spotify. Meelezen kan via slam.nl. En ja, het beste advies wat ik gewoon heb voor je. Blijf gewoon Slam luisteren. Blijf gewoon Slam luisteren, want we gaan gewoon door tot en met donderdag, hè? Dit uur hoor je sowieso nog Dune, Hardcore Vibes, Bass Hunter, Boat en Anna zometeen en Basement Jacks. Weet je hoe de naam van Basement Jacks is ontstaan? Eigenlijk heel simpel. Twee gasten hierachter organiseren in de jaren 90 hun eigen feestjes in een kelder in Londen. En die clubavond heette Basement Jacks. Hun grootste hit ooit,

Lorenzo 362 in de Slam Dance 1000, de man die nog steeds geen rijbewijs heeft. Een vaarbewijs daarentegen weet ik eigenlijk niet zo goed. Zou maar zo kunnen. Boten Anna gaat trouwens niet over een boot. Wist je dat? Het gaat over een bot. Een chatbot. Ja, boten betekent in het Zweeds gewoon een bot, een chatbot. Boten Anna in de Slam Dance 1000, 361.

0: Jeff Jones. Waar zijn mijn Groningers en waar zijn mijn Drenten? Het enige wat ik dus in deze track heel de tijd hoor, is Poor Name. Hoor je dat? Poor Name. Ja, toch? Ja, als je uit Groningen of Drenthe komt, dan weet je precies waar ik het over heb. Maar goed, het was Instruction in the Slam Dance 1000. Op een hele mooie 360. Zometeen deze. Live and Joy. Of deze Dune. En dit is ook weer het bewijs dat dit de lekkerste hitlijst van Nederland is. De Slam Dance 1000 gaat zometeen verder.
1: De Slam Dance 1000.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.

0: voor alle avonddeals bij Bol.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
12: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
13: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
15: Is dit het?
16: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
19: Thuisin, mooi wonen.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Alle Sik & Verf bestel je bij...
22: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
26: Goedemorgen, Slam Dance 1000 weerupdate door Weer Online. We trekken buien over het land. Het is minimaal 18 graden vandaag en dat maakt het erg zacht. Hier en daar nog een buitje, sommige plekken 20 graden en iets meer zon. Voordat wij doorgaan met de Slam Dance 1000. Even naar de wegen met Flitsmeister. 11 vertragingen en dit zijn er voor een kwartiertje of langer. De A2 richting Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp. Dat duurt naar verwachting nog tot 11:15. Dus dat zou over een kwartiertje klaar moeten zijn. Een half uur nog. A2 richting Eindhoven tussen het Vonderen en Wessem. Een auto met pechkostje daar 13 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Schavendeel een kwartier. A29 richting Berg op Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. Een kwartier ook. En de laatste in het overzicht is de A67 richting Turnhout. Dus een Gelderop in de Hocht, een half uurtje daar.
0: Dance 1000. Patrick Wolda.
26: DJ Sammy zometeen. Heaven. Ja, die ga je meezingen. Ik weet het zeker. Naar Kygo, Eva Max. En dit is Live and Joy.
0: 349.

vorig jaar op 162, dus wel een stukje naar beneden gekrabbeld. 357 dit jaar. DJ Sammy, Janu en Do, Heaven in de Slam Dance 1000. Geluid in 2001. Doorbraak was pas een jaar later. 2002, dat gebeurt soms, hè. En het is natuurlijk gewoon een remix van Bryan Adams' Heaven. Hele goedemorgen, Patrick hier bij je. Dit zijn ze, de 1000 allerbeste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou in de Slam Dance 1000. Voor 12 hoor je nog Calvin Harris. Dune, hardcore vibe zometeen. En Fisher. Vorig jaar, bijna aan het einde van de lijst. Helemaal in het begin. Nu toch lekker hoor, 356. Dit is Stay in de Dance 1000.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Hoe hard staat die radio?
1: Nou, niet heel hard, want ik ben ook aan het werk. Dus, maar ik hoor het op achtergrond, hoor ik het zeker.
0: Ja, kijk, nu kun je ook gewoon zeggen dat die knoepertje hard staat, hè? Dat de speakers er bijna uitvliegen.
1: Ja, maar als ik klanten online heb, is het toch vrij lastig, Patrick, hoor.
0: Oké. Hey, de 90's. Was je een beetje een hardcore-gabber of helemaal niet?
1: Nee, geen hardcore. Meer de disco.

0: hebt over de jaren 90, hardcore en vibes. Ja, dan moet Don er natuurlijk in. Dat spreekt voor zich.
1: Lekker, hij is geëindigd op 355 en ik ga je verblijden met de Slam Dance 1000 goodie pakket. Gefeliciteerd, jongen.
0: Hey, hartstikke leuk. Bedankt je wel.

0: Hoor Disciples, How Deep Is Your Love. Slam Dance 1000. In de Slam Dance 1000 op 354. Of zoals Hielke Boersma zou zeggen, de Slam Dance Doezoe.
1: Dance Doezoe, ja. Bovenste helft van de lijst.
0: Goedemorgen.
1: Lekker zeg, ja, goedemorgen.
0: Ja, heerlijk zeg, het wordt alleen maar beter, hè?
1: Ja, ik dacht vorige week al, wat is die lijst goed? Kunnen we daar nog overheen? En hij is deze week gewoon nog lekkerder geworden. Dus dat is toch lekker, hè?
0: Je merkt het ook, en we zijn natuurlijk vorige week zondag begonnen. En ik wil niet zeggen dat die natuurlijk minder leuk zijn. Maar het is wel logischer dat hoe dichter je bij de een komt, hoe lekkerder ze worden.
1: Ja,
0: toch?
1: Ik vond vorige week zo lekker dat je af en toe gewoon echt vergeten tracks vertegen.
0: Ja,
1: die was ik weer helemaal vergeten. En die had ik ooit op een cd'tje. En die ligt nu onder een laag met stof. En nu komen we echt bij de grote hits terecht.
0: Precies. Dat is nou zo leuk aan de Slam Dance Doezoe. Zometeen na 12 krijg je nog meer grote klappers.
1: Ja.
0: Allemaal van die vergeten parels ook. Wat dacht je van Paul? Dit

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast, over de berichten over discriminatie bij het UWV. Via AD en Eén Vandaag kwam naar buiten dat mensen met een buitenlandse achternaam er harder worden aangepakt. FNV noemt het verwerpelijk en zegt dat het UWV had moeten leren van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Zorgminister Sterk komt binnenkort met een plan hoe ze mantelzorgers gaat ondersteunen. Ze reageert op het rapport van het Centraal Planbureau, waarin staat dat mantelzorgers hulp vanuit de overheid moet krijgen. Ze kunnen de zorg dan beter combineren met hun baan en gezin. Bijvoorbeeld als ze betaald verlof kunnen opnemen. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Het heeft het CBS uitgerekend. De invoering van de basisbeurs speelt een rol, want studenten hebben meer geld en hoeven minder te lenen om te kunnen studeren. De gemiddelde studieschuld ligt op ruim €18.000. En het meisje met de parel hangt weer in het Mauritshuis. Het schilderij was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling. Speciaal voor de terugkeer tekenden de museumdirecteur en burgemeester een akte om haar de titel oudste inwoner van Den Haag te geven. Het schilderij van Vermeer hangt al sinds 1902 in het Mauritshuis. En dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler. En dat was het nieuws op Slam.
17: Ronald, dankjewel. Het is 1 minuut over 12. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister met vertragingen. Op de A2 richting Eindhoven tussen Het Vonderen en Wessum. 17 minuten. Het komt door een vrachtwagen met pech. En naar verwachting duurt dit tot 12:30 vanmiddag. De A7 richting Hoorn tussen Purmerend Noord en Avenhoorn. 10 minuten. En ook nog een korte vertraging op de A59 richting Zonzeel tussen Waspik en Hoijpolder. Daar 8 minuten. Meer Slam Dance 1000 komt eraan. Gigi D'Agostino, Pasa en ook nieuwe muziek van Frankie Ricciardo.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
19: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
20: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
19: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
21: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
23: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
24: Hoi Hielke.
17: De beste dance tracks ooit gemaakt, dat zijn iconische throwbacks, maar ook nieuwe muziek heeft de lijst gehaald. Wat dacht je van nieuwe muziek van Slam X Marathon Resident Frankie Ricciardo? Zijn nieuwe track Feel komt eraan en nu op 3:53 Gigi D'Agostino, La Passion.
25: Dance 353.

0: 2000.
1: Mooi staaltje omdenken van Pasa. Too cool to be careless op 352. Goedemiddag, Hielke hier bij je met normaal gesproken hier House in de Pauze. En deze week wat lekkerders. De beste dance tracks ooit gemaakt. We tellen af naar de nummer 1, die hoor je op donderdagmiddag. En tot die tijd wordt de playlist van Slam steeds lekkerder. Net ook nog Gigi D'Agostino en La Passion. Frankie Ricciardo is ook flink aan het knallen. En je hoorde natuurlijk zijn track Shinjuku. Veel voorbij komen afgelopen jaar. Nou, die ga je hoger tegenkomen in de lijst. En zometeen een track waarmee hij de laatste maanden aan het knallen is. Ja, je hoort een hoop throwbacks in de lijst, maar ook gewoon nieuwe muziek. Wordt veel gedraaid op Ibiza in de clubs. En nieuw binnen in de Slam Dance 1000. Zijn nieuwe track Feel. Die hoor je zometeen op 3.50. En dit is op 3.51. Captain Hollywood Project. En more.

Ik denk dat 2026 wel de boek ingaat als het beste jaar voor Frankie Rizzardo. Begon zijn jaar ook met een hoogtepunt. Hij vertelde me nog afgelopen ADE, bijna een jaar geleden, het Amsterdam Dance Event, dat hij vroeger woonde met uitzicht op de Ziggo Dome. En ooit dacht hij, ooit ga ik in die Ziggo Dome staan. En het is hem begin dit jaar gelukt. Stond met een eigen show in een uitverkochte Ziggo Dome. En een van zijn nieuwe tracks, onder andere door Ronald en ook door Lisa, de lijst ingestemd. Ik vind het een chille en tegelijkertijd energieke track, zegt Lisa erbij. Nieuwe muziek van Frankie Rizzardo. Veel nieuw binnen op 350. De beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000 met Fadeless. Iconische track, We Come One, komt eraan zometeen. En It's Going Down, I'm Yelling Timber, Pitbull en Kesha op 349 in de Slam Dance 1000. It's

0: 40 in de Slam Dance 1000. Het iconische Faithless en We Come One. Zometeen snel verder met de lijst. Zometeen hier een track die onder andere door Lars de lijst ingestemd is. Hij zegt hierbij, deze track hoor je niet. Deze track voel je. Ja, zet alvast de bass in subwoofer. Nog even wat meer open voor Ram Dust. Damdola komt eraan. Ook Lilywood en The Prick. En Culture Beat, Mr. Brain.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit.

0: Gooi de kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
8: De prijs van

0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Teruglever kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
17: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
18: Verschillende soorten nepnieuws.
16: Gewoon heel veel troep. En daartussen dingen die me echt raken.
18: Ik hou het niet meer bij.
19: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor word ik snel geholpen.
20: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
22: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
24: Hey, goedemiddag, het is 1:02. Het Slam-weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig met hoge temperaturen ook voor de begin oktober. Temperatuur zo rond de 23 graden vanmiddag. Slam-verkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A2 richting Eindhoven tussen Het Vonderen en Wessum, 22 minuten. De A7 richting Hoorn tussen Purmerend Noord en Hoorn, daar 10. En de A58 richting Tilburg tussen Brug over het Wilhelminakanaal en Moergestel. Je vertraging daar is 14 minuten.
25: Duizend. Hielke Boersma.
24: Nog meer 90's dan een Flippo, Culture Beat en Mr. Wayne zometeen in de Slam Dance 1000. En nu Lilywood en The Prick. Dit is Prayer in C.
25: Slam 347.

glas onder de prik is het helemaal niet zo lekker. Ja, je hoort Prayer in C op 347. In de Slam Dance 1000 erachteraan Culture Beat, Mr. Wayne op 346 in de lijst. De laatste jaren is het weer veel house. Tijdens de coronacrisis was het veel hard techno dat we hoorden. Zo rond 2018, 2019. Veel tech house. En daarvoor was het vooral future house, een big room, een EDM. Ja, ieder jaar heeft een beetje zijn eigen dance genre dat dan naar boven komt drijven. En eind jaren 90, begin 2000 was het heel veel trance dat we horen. De laatste jaren is het wat meer Eurodance, Eurotrance dat we horen. En eind jaren 90, begin 2000 was het vooral de trance. En zometeen een trance duo. Rank 1. Dat betekent dat ze eigenlijk 344 plekken te laag stonden. Want ze hadden ze zelf liever op de eerste plek gezien. Rank 1 en Airwave hoor je zo meteen hier. Na MK en Domdolla, Raamdust op 345 in de Slam Dance 1000.

Sam Veld, die hoor je elke vrijdagochtend tussen 9 en 10. Draait altijd een hoop nieuwe muziek. En afgelopen vrijdag zat daar opeens een eigen nieuwe track in. En die vonden we zo goed. Dus deze week de Grand Slam. Je gaat hem extra vaak horen. Ook gewoon tijdens de Slam Dance 1000. Dit is nieuwe muziek van Sam Veld. Dit is Need That Love. De Grand Slam van deze week.

tracks ooit gemaakt volgens jou. Dance 1000. Dit is 343.

0: Burak Yeter en Tuesday op 3:43 hier in de Slam Dance 1000. Zometeen hier een track in de lijst waar ze in het dorpje Haren in Groningen een, nou, ik denk wel, klein traumaatje aan hebben overgehouden. Welke track en waarom, dat hoor je zo meteen. Ook deze van George Corey. Just watch me dance. Out. En ook Paul Johnson en Get Down. Zometeen in meer Slam Dance 1000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
11: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting. Scherpe deals. 123LED.nl.
14: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
15: Ik ook niet.
14: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op AllianzDirect.nl.
16: We kunnen door.
14: Direct door. Allianz Direct.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, grow. Met business software van Numbers.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
19: Simyo.
17: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
21: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
22: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
23: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
24: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
25: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
26: Chris?
27: Ja?
26: Hoef jij niet te werken vandaag?
27: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
26: Dus, heb je nu...
27: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
26: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
29: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer?
0: Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil telefoons helemaal verbieden op scholen. Sinds 2 jaar geldt al een verbod in de klas. En op veel scholen is het beleid thuis of in de kluis. Dat blijkt goed te werken. Het kabinet wil dat het vanaf volgend jaar op alle scholen gaat gelden. En dat de telefoon dus ook in de pauze niet tevoorschijn komt. Opnieuw onderwijsprotesten in Frankrijk. Op meer dan 400 onderwijsinstellingen wordt gedemonstreerd. Honderden locaties zijn deels of helemaal gesloten. Protesten liepen de afgelopen dagen uit de hand. Er waren brandjes en vernielingen. Ruim 5000 mensen werden aangehouden, onder wie veel minderjarigen. Volgens de Duitse inlichtingendienst wil Rusland de militaire hulp aan Oekraïne met geweld dwarsbomen. Daardoor kan Duitsland in een conflict met Rusland terechtkomen. Voor een grote aanval op de NAVO zijn geen aanwijzingen, maar na een mislukte droneaanval op vliegveld Leipzig zijn nieuwe kleine acties in Duitsland niet uitgesloten. En de Portugese voetbalbond heeft gereageerd op de rel rond Cristiano Ronaldo. Hij verliet de nationale ploeg terwijl er wedstrijden in de Nations League werden gespeeld. Ronaldo wilde niet zeggen waarom, al stond hij niet meer in de basis. De voetbalbond zegt dat de band met Ronaldo hecht is en noemt alles een misverstand. En dan de weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler. En dat was het nieuws op Slam.
10: Ronald, dankjewel. Het is 1 minuut over 1. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A12 richting Arnhem. Tussen Oudijk en Duiven, daar 18 minuten. De A16 richting Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Drecht-Tunnel, 9 minuten. En de A58 richting Tilburg. Tussen Brug over het Wilminnenkanaal en Moergestel, daar 14 minuten.
15: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
15: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
29: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
30: Morgen.
29: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
30: Echt waar, joh?
29: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
32: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
33: Hoi Hielke.
34: Hielke Boersma.
10: Ja, de lijst wordt steeds lekkerder, ook tijdens de lunch. De Slam Dance 1000 met zometeen hier Joe Corey, die een sample van Stromae heeft geleend. Je hoort Out zometeen op 3.41 in de lijst. En nu Paul Johnson, Get Down op 3.42.
34: Dance 1000. 342.

44.

0: 2000.
1: Joe Corey en Jack Jones, out op 3.41. Hielk hier bij je met de beste dance tracks ooit gemaakt. En voor de volgende track gaan we even terug naar 2012. Het jaar waarin de film Project X in die bioscoop verscheen. Een film over een paar scholieren in de Verenigde Staten die een feestje wilden geven. En dat liep compleet uit de klauwen. Het huis in de fik, de hele straat in de fik. Alles ging mis. Gelukkig was het fictie. Er was natuurlijk niks echt aan de hand. Het was gewoon een speelfilm. En hoe anders was dat in september 2012. Meerte, een meisje dat woonde in het dorpje Haren in Groningen, besloot een verjaardagsfeestje te geven. En ik weet niet of je Haren een beetje kent. Ja, ik kom zelf uit Groningen, dus ik ben er best wel vaak doorheen gegaan. Haren is een beetje het Laren of het Blaricum van Groningen, zo kun je het wel zeggen. Dus een hoop villa-wijken, keurige hockeyclubs, weet je wel, zo'n wijk. En Meerte die besloot een verjaardagsfeestje te geven en gebruikte daarvoor Facebook. Facebook was toen nog helemaal in, om daar dan een evenement aan te maken. Dan kun je feesten, je vrienden uitnodigen voor het feest. Ze besloot alleen dat feestje op openbaar te zetten. Dat was eigenlijk een kleine fout van haar, maar het bleek een desastreuze fout. Want eerst kwamen er 100 man, toen kwamen er opeens 1000 man, toen kwamen er opeens 10.000 man. Natuurlijk allemaal mensen die Meerte niet kenden. En zo liep het compleet uit de hand op haar verjaardag. Duizenden mensen kwamen op haar feestje af. De politie eromheen, de ME eromheen. Één grote chaos. En een paar liedjes die je daar hoorde, waren ook die liedjes die je hoorde in de film Project X. Bijvoorbeeld deze track. Ik kan me voorstellen dat ze een klein traumaatje hebben aan deze track in Haren. De Yeah Yeah Yes en Head for All, de A-track remix op 3.40 in de Slam Dance 1000.

Een zeer iconische en ook bepalende track. 1977, dat is bijna 50 jaar geleden. Er bestond nog geen house, er bestond nog geen techno, er bestond nog geen trance. En toen kwam Donna Summer opeens met deze track. Een pulserende baslijn. En een track waar een hoop andere tracks daarna zich op hebben gebaseerd. Je zou kunnen zeggen, als er een overgrootmoeder van de house en de techno zou zijn, dan zou het deze track kunnen zijn. 1977, iconische track Donna Summer en I Feel Love op 339. Remco zegt hierbij, ik weet nog dat ik deze track voor het eerst hoorde en ik dacht, wat is dit? Het was bijna alsof ik in hypnose kwam. En natuurlijk moet deze track deze lijst halen. Dankjewel voor het stemmen. 339, Donna Summer en I Feel Love. Nu Medusa en de Good Boys. Peace of your heart.

0: The Legend, Chesto, Adagio for Strings in de Slam Dance 1000 op 337. Zometeen snel verder met de lijst met nog zo'n dance legend, David Guetta. Ook 24/7 komt eraan en Toflo.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
8: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
15: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Teruggeleverde kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: En goedemiddag, het is exact 1:30, het slamweerbericht van Weer Online. Vandaag is het lekker zonnig en best wel warm ook voor de tijd van het jaar, zo'n 23 graden. En dan de wegen af met Flitsmeister. Vertraging op dit moment zijn er 2 op dit moment. Het is niet zo druk. De A12 richting Arnhem tussen Beek en Duiven, 8 minuten. En de A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht, daar 9 minuten.
11: Dance 1000. Hielke Boersma.
10: De beste dead tracks ooit gemaakt met zometeen hier op de line-up. Toflo, 24/7. En dit is David Guetta.
11: 336.

24/7, a slave to the music. Op 335 in de lijst, daarvoor nog een, je zou bijna kunnen zeggen, autobiografisch nummer van David Guetta, When We Were Young. Ik heb het gevoel dat David Guetta echt geen jaar ouder lijkt te worden. Wat is zijn geheim? Hoe blijft hij zo jong en fit? Bijna geen suiker en nauwelijks alcohol, zegt hij. Hij probeert zijn energie uit de muziek te halen en daar horen... dat soort middelen niet bij, zegt David Guetta. Onder andere door Lisa, door Merel en ook door Tim de lijst ingestemd. We Were Young hoorde je net hier in de Slam Dance 1000. Zometeen gaan we snel verder met de lijst met Toflo, Stay High. Ook Antoon heeft de lijst gehaald. En omdat het maandag is en je eigenlijk nog een beetje, misschien wel met je hoofd in het weekend zit, laat het weekend nog een beetje uitrekken met de Slam X Marathon Track of the Week. Afgelopen vrijdag verkozen als belangrijkste mixmarathon track van deze week. Het is nieuwe muziek van Kevin De Vries, Stylo en Monty. Be My Own is deze week de Slam Mix Marathon Track of the Week.

Maandagmiddag, prima moment om alvast naar het volgende weekend uit te leven met de Slam Mix Marathon Track of the Week. We zijn aankomende vrijdag ook weer 24 uur lang in de mix. En afgelopen vrijdag verkozen als Slam Mix Marathon Track of the Week Kevin De Vries en Be My Own. Snel verder met de Slam Dance 1000 met op 333 Toflo en Stay High.

een beetje van mij hier in de Slam Dance 1000 op 332 in de lijst. Antoon, die trouwens meer dance DNA heeft dan je misschien zou denken. Vroeger, voordat hij echt de Antoon werd zoals we hem nu kennen, maakte hij als DJ EDM-producties. Ja, dit is een beetje de Antoon van vroeger. Toen ging hij nog door het leven als DJ Tijn Verkerk. En dit is 11 jaar geleden, de muziek van Antoon. Ja, dit was eigenlijk de carrière hoe hij het voor zich zag. Grote EDM-klappers. Nou, uiteindelijk besloot hij op de Herman Brood Academie, waar hij studeerde, toch de andere kant op te gaan. En daar had hij toch wel meer succes in dan met deze grote EDM-beats. Antoon, een beetje van mij op 332 hier in de Slam Dance 1000. Zometeen hier Milky Chance, Stone & Dance. En dit is, we even de tempo omhoog, met Scooter op 300.

0: Chance en Stone & Dance in de Dance 1000. Slam. De beste dance tracks ooit gemaakt met zometeen hier een track die werd gebruikt als liedje in een vodka reclame. En dan weet je al dat het geen saaie track is. Van wie deze track is en hoe die klinkt, dat hoor je zo meteen. En ook resident uit de Slam X-marathon, James Hype, komt eraan. Met serotonin.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuis in, mooi wonen.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Het eten is klaar, aan tafel.
20: Zo, dat ziet er lekker uit.
21: Ja, een broodje.
22: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
23: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
24: Daardoor word ik snel geholpen.
0: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
6: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Schiphol zijn 31 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden. 2 uur geleden begonnen ze met een protest op zo'n 50 meter van een lounge van KLM. XR wil dat KLM het programma met cadeaus voor vaste klanten stopzet, omdat het veel vliegen zou belonen. Slecht voor het klimaat, zeggen de demonstranten. De vrouw die zegt dat ze is verkracht door een groep studenten van de prestigieuze Cornell Universiteit in Amerika, wordt bedreigd. Haar advocaat vertelde op CNN dat ze gevaar loopt als ze de rechtszaak niet intrekt. Online krijgt ze veel steun van andere vrouwen. Haar naam is niet bekend. Om 12 uur was in heel Nederland weer het luchtalarm te horen als test, behalve in Flevoland. Daar ging het pas 7 minuten later loeien. Volgens de regionale omroep moet iemand in de meldkamer het alarm aanzetten, maar het was erg druk en dan blijft het alarm even liggen, zegt de brandweer. En PSV speelt komend weekend in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille, die 100 jaar geleden werd geboren. Zo'n 70 jaar terug scoorde hij erop los met 43 doelpunten in 1 seizoen. Er was nog door iets anders bekend in Eindhoven, zijn sigarenzaak vlakbij het stadion. En dan de weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler. En dat was het nieuws op Slam.
26: Slamverkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A5 richting Hoofddorp. Tussen Brug over de Hoofdvaart en Hoofddorp 9 minuten. De A12 richting Arnhem tussen Oudijk en Duiven daar 8 minuten. En de A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Drecht-Tunnel. Je vertraging daar is 9 minuten. We zitten er midden in de Slam Dance 1000 met James Hype zometeen. Ook Martin Garrix en Swedish House Mafia.
27: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &.
28: Even bollen met Select.
29: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
30: Relaxed?
29: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
31: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
32: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
33: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
35: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
36: Hoi Hilke.
37: Hilke Boersma.
26: 1, 2, Polizei, Modo, zometeen hier in de lijst. Ook Martin Garrix samen met Jax, Tot Je Zo komt eraan. En ik weet dat je dit nodig hebt op je maandagmiddag na het weekend. En Serotonin de Boost van James Hype, een van onze residents uit de Slam X Marathon. Dit is Serotonin.
38: $330.

0: mensen schlafen gehen.
1: Modo, dat zijn geen Duitsers. Ja, je zou misschien anders denken, maar Modo, een Italiaanse act die zo fan waren van de Duitse taal dat ze een klein kinderliedje hebben omgebouwd tot een dance track. En ja, niet onverdienstelijk. Heeft gewoon de bovenste helft van de Slam Dance 1000 gehaald. 1, 2, Polizei. Modo op 3.29 hier de Slam Dance 1000. Slam wordt iedere paar minuten alleen maar lekkerder met de beste dance tracks ooit gemaakt. De nummer 1 die hoor je aankomende donderdag, iets voor 5. En tot die tijd wordt de Dance 1000 alleen maar lekkerder. Met zometeen Swedish House Mafia. Met de track die werd gebruikt voor een vodka commercial. En dan weet je al dat het geen saaie track is. Dat weet je natuurlijk sowieso al met Swedish House Mafia. Welke track dat is, dat hoor je zo. Ook Tim Deluxe komt eraan. Je hoort Alok. En nu Martin Garrix en Jax. Told you so op 3.

Swedish House Mafia. Ze staan vaak in de Slam Dance 1000 met One, met Save the World, met Don't You Worry Child. En laten we ook zeker deze festival slash club track niet vergeten. Het track die ook werd gebruikt in de reclame van Absolute Vodka. Ja, dat is ook een beetje hoe deze drie gasten het aanpakken. Hè? Ze staan er vaak met z'n drieën in de DJ-boot. Dus één is dan aan het draaien en de andere twee zijn vooral bezig met vodka mixen. En dit was Greyhound in de Slam Dance 1000 op 327 in de lijst. Zometeen hier een van onze residents uit de Slam Mix Marathon, Alok. Hear Me Now hoor je op 325. En nu op 326, Tim Deluxe, It Just Won't Do.

0: Alok en Hear Me Now. Slam. Op 3.25 in de lijst. Zometeen gaan we even terug naar de hete zomer van 2023. Zij scoorde een van de allergrootste zomerhits uit dat jaar. Een vrouwelijke DJ. Weet je dan over wie ik het heb? Je hoort het zometeen hier in de Slam Dance 1000. En we tellen ook door met de Banga Boys en LF System.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl. Oh.
3: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.

0: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
15: En goedemiddag, het is 3:01. Het Slammerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het lekker zonnig met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het is zo'n 23 graden vandaag. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Slamverkeer krijg je voor Flitsmeister. Het is niet heel druk. 3 vertragingen. De A15 richting Ridderkerk. Tussen Papendrecht en Noordtunnel, 13 minuten. De A16 richting Breda, tussen Ridderkerk-Zuid en Drechttunnel, daar 29. En de A73 richting Maasbracht, tussen Malden en Haps, 18 minuten. En het komt door een ongeval.
16: Dance 1000.
17: Hilke Boersma.
15: Lekkere line-up voor je maandagmiddag. De beste dance tracks ooit gemaakt. Rihanna en Calvin Harris. Okayo. En dit is Peggy Goo.

Ik weet nog dat ik in de zomer van 2023 een rondje maakte op de fiets. En ik hoorde de track die je net hoorde echt uit drie verschillende huizen komen. Een studentenhuis, ergens een tuin, een parkje waar de mensen hem aan hadden staan. Het was met afstand de zomerhit van 2023. En de grote lancering van Peggy Goo. It Goes Like Na Na Na, net op 3.24. De laatste tijd is het een beetje stil rondom Peggy Goo. Ik hoop dat ze binnenkort weer met een goede track uitkomt. En we verlengen de zomer nog een beetje door deze track te draaien. Op deze heerlijke zomerse maandag. Temperaturen richting de 23, 24 graden. Ook nog de Banger Boys erachteraan. En up and down. Zometeen hier in de lijst. Rihanna en Calvin Harris, We Found Love. En als je deze track hoort, dan denk je ook van... Nou, waarschijnlijk komen deze gasten ergens uit Spanje of Italië. En die zullen wel ergens met de studio op Ibiza zitten. Maar het zijn toch echt twee Schotse gasten. En toch klinkt deze track als 35 graden en zon. Misschien is het ook een beetje compensatiedrang, weet je wel. Dat zij altijd in de bewolking en de regen zitten. Dat ze dachten van, dan maken we wel een lekker zomers liedje. LF System, Afraid to Feel, op 3.22.

0: Dance 1000.
1: Bijna de koning van de Dance 1000. Hij staat op het erepodium op de tweede plek. En dan kijkt hij links naar boven. En dan ziet hij daar het oude kopie van David Guetta. Want alleen David Guetta staat nog boven hem met meer noteringen. Calvin Harris, die je net hoorde, 23 keer in de Slam Dance 1000. David Guetta 31 keer. Dus die ga je nog vaker tegenkomen. En dit was Calvin Harris samen met Rihanna. We Found Love op 321 hier in de Slam Dance 1000. Zometeen nog zo'n kanon, Kygo. Met nieuwe muziek, Take Me Back op 319. En ken je deze nog? Voor mij een tijdje geleden. Rui de Silva en Cassandra, Touch Me. Leuk om weer eens te horen op 320.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpt direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een botsing met een lijnbus in een Noord-Hollandse Edam is iemand in een scootmobiel om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op een busbaan. In de bus raakte niemand gewond. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding kon gebeuren en hoopt dat er mensen met dashcambeelden zijn. De nieuwe Michelin-gids is uitgekomen en ons land heeft er 9 sterren restaurants bij. 2 restaurants krijgen zelfs meteen 2 Michelin-sterren. In Delft en in het Limburgse Schin op Geul. Het enige Nederlandse restaurant met 3 sterren is nog altijd de Libreye in Zwolle. Het gaat slecht met Transavia en daarom moet de luchtvaartmaatschappij flink bezuinigen. Concrete maatregelen zijn nog niet bekend, maar volgens de Telegraaf kan het zijn dat medewerkers salaris moeten inleveren. Transavia zegt dat het al jaren te weinig winst maakt en dat de kosten steeds meer stijgen. En op meerdere plekken is vanmiddag het luchtalarm niet of te laat afgegaan. In de hele provincie Utrecht bleef het om 12 uur stil, maar de veiligheidsregio zegt dat het systeem wel gewoon werkt. In Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek ging de sirene een paar minuten later af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En dit was het nieuws op Slam.
6: 1 minuut over 3. Meer Slam Dance 1000 komt eraan. Onder andere zometeen hier Clean Bandit, Coldplay en Avicii. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Culemborg, 28 minuten. De A2 richting Eindhoven tussen Maarhezen en Valkenswaard, daar 10. De A15 richting Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giezendam en Sliedrecht-West, daar 16. En de A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Noord en Drecht-Tunnel. Je vertraging daar is 37 minuten.
7: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
14: Hoi Hielke.
6: De cijfers omlaag en het volume omhoog voor de beste dance tracks ooit gemaakt. Onderweg naar de nummer 1, die hoor je op donderdagmiddag. En tot die tijd wordt de lijst steeds lekkerder. Met zometeen hier Coldplay en Avicii. Sigala komt eraan. En nu Clean Bandit en Jazz Klim. Dit is Redder Beep.
15: ...318.

0: volgend jou de Slam Dance 1000.
1: Je zou het op een tegeltje kunnen zetten. Max, don't have sex with your ex. Erotic op 317 in de lijst met de beste dance tracks ooit gemaakt, samengesteld door jou. Dankjewel nog ervoor. Gestemd door Mitchell op deze track. Die zegt hierbij, ik ga al jaren zelf lekker op dit liedje. Maar hoe lekker zou het zijn als het hele kantoor hier dit liedje hoort. Dus graag voorbij laten komen in de Slam Dance 1000. Nou, zojuist voor je geregeld op 317 in de lijst. Ik hoop dat hij hard stond op kantoor. Hey, ik vind dat er meer DJ plus band combinaties moeten komen. Ik draai zo meteen voor je Avicii en Coldplay en Skyfall Stars. Maar hoe lekker zou het zijn als er nog meer van dit soort combinaties zouden ontstaan. Calvin Harris met AC/DC bijvoorbeeld. Chesto met Slipknot. Metallica met Martin Garrix. Ja, waarom ook niet, toch? Deze is in ieder geval zeer geslaagd. En een terechte notering in de Slam Dance 1000. Coldplay en Avicii Skyfall Stars op 316 in de lijst.

De beste dance tracks ooit gemaakt in de juiste volgorde. Dit is de Slam Dance 1000 met Coldplay en Avicii, A Sky Full of Stars. Daarachteraan een track die door onder andere Rianne de lijst in is gestemd. Die zegt hierbij, ik word altijd zo vrolijk als ik dit liedje hoor. Hoort thuis in de lijst met beste dance tracks ooit. Nou, dankjewel voor het stemmen. Op 3.15 in de lijst, Sigala en Melody. De Slam Dance 1000, ook een trip down memory lane. Deze track had ook een zeer interessante videoclip, laten we het zo zeggen. Er zijn twee hele grote redenen om deze videoclip nog eens te gaan kijken. Ook in de basistijd. Perfect Exceder, Mason en Princess Superstar op 3.14.

0: Meerdere berichten vandaag over dat het luchtalarm niet op alle plekken is afgegaan. Het zou natuurlijk ook sowieso kunnen zijn dat de Dance 1000 gewoon te hard aanstond. En dat je het er gewoon niet gehoord hebt. Maar je blijft sowieso wel scherp en wakker met de beste dance tracks ooit gemaakt. Dit was Dinoro samen met GT D'Agostino en In My Mind op 313 in de lijst. Zometeen hier Becky Hill en David Guetta. Remember komt eraan, To Unlimited. En ook even lekker voor tussendoor. De Grand Slam van deze week. Hij is van Salveld. En zijn nieuwe track hoor je zo.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: teruggeleverd kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: bij Bol.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a walk! And it is your walk!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Alle verf super voordelig.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
18: Goedemiddag, het Slam weerbericht van Weer Online. Het is lekker weer vandaag, zonnig en warm. Temperaturen rond de 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Slam verkeer van Flitsmeister. Middagspits begint op gang te komen. Op dit moment 23 vertragingen, totale lengte 87 kilometer. Dit zijn de 5 langste. De A2 richting Eindhoven tussen Budel en Valkenswaard, 22 minuten. De A8 richting Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en Brug over de Zaan, 17 minuten. Langste vertraging vind je op de A12 richting Den Haag tussen Ouderijn en Woerden. 1 uur en 19 minuten. Sterkte als je erin staat, komt door een ongeval. De A15 richting Ridderkerk tussen Gorkum en Harnersveld Giesendam, 19 minuten. En ook nog de A50 richting Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo, daar 22 minuten.
19: Dance 1000. Hielke Boersma.
18: Op alle andere plekken vol gas en je doet het met de Slam Dance 1000. To Unlimited zometeen en nu Becky Hill en David Guetta.
19: Slam 312.

gas richting het einde van de eerste werkdag van de week met de Slam Dance 1000. Dit was Too Unlimited en Tribal Dance op 311 in de lijst. Als je erbij bent vandaag, laat van je horen via de Slam app. Jeroen is erbij. Geweldig dit, deze Dance 1000. Hij wordt steeds lekkerder. Nicole is erbij. Die is lekker aan het schoonmaken vandaag. En ze stuurt, ik ga als een malle met mijn schoonmaken doekie. Hey, dat is lekker. Ook Rob is erbij. Die zegt, normaal zit ik altijd tijdens mijn werk. Maar ik heb vandaag mijn bureau op sta-hoogte gezet. En de Excel-sheets die vliegen om de oren. Hey, dat is lekker. Ook een werktempo verhogende lijst, deze Slam Dance 1000. We gaan zo meteen snel verder met de lijst. Onder andere Fisher kom je zo meteen tegen. Ook Shakedown komt eraan. En laten we ook zeker de hits van nu niet vergeten. We hebben een fantastische Grand Slam deze week. Is van Slam X Marathon Resident DJ Sam Veld. Zijn nieuwe track hoor je deze week extra.

Grand Slam, nieuwe muziek van Sonfeld, Need That Love. Ga je deze week extra vaak horen. En nu snel verder met de Slam Dance 1000. Met de kleur van de enveloppen die je het liefst niet openmaakt. En bovenal de kleur van de lucht. En deze man, Jonas Blue. En JP Cooper, Perfect Strangers, op 310.

Don en Atje Radio, de beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000 met de Shakedown at Night op 309 in de lijst. Zometeen hier Cici Peniston, die nog maar 21 jaar oud was toen ze die gigantische hit Finally uitbracht. Tot die tijd was ze student en ze was niet zo'n voorbeeldstudent. Ze hield niet zo van met haar neus in de boeken zitten en colleges volgen en zo. Nee, het liefst was ze aan het zingen en muziek aan het maken. En het was ook dat ze dacht, finally, nu kan ik me eindelijk focussen op muziek. Want Finally werd ook een hele grote hit. Je komt er zo meteen tegen op 307 in de Slam Dance 1000. En nu Fisher en Arco en Ocean op 308.

0: Ah, lekker zeg. Yeah. CC Peniston en Finally. Waar Thomas ook lekker. Dat was een van jouw favoriete liedjes. Hè?
1: Dat is inderdaad. Niemand, maar ik vind die uithaal op het laatste. Je moet ermee durven eindigen. En dat doet ze dan. En dat is dan zo mooi.
0: Ja. Wat ze op de mat gelegd heeft die afgelopen jaar. Dat is toch fantastisch. En op 21-jarige leeftijd uitgebracht. Hè?
1: Nou, ze doet weinig meer tegenwoordig hoor, die dame. Maar
0: ja, dat is ongelooflijk. Meer Slam Dance 1000 zometeen. En die gigantische Slam Middagshow met Thomas zometeen.
1: Het zit allemaal in elkaar verweven. We gaan verder zometeen met onder andere Dizzy Rascal Bunkers. En Hielke, heb je wel eens het gevoel dat je wat stoom wil afblazen?
0: Ja, elke dag. Daarom zit ik hier ook.
1: Ja. Nou, er is wat anders wat je kan doen. Namelijk, we bellen zometeen met een nieuwe hype. Dat is namelijk bosvecht. Dat zijn mannen die met elkaar dus gaan echt keihard gaan vechten zonder regels in het bos.
0: Oké, dat is legaal ook? Ja, als je allebei consent hebt, wie zijn wij om daar wat te vinden natuurlijk?
1: Iemand aan de lijn die er meer over gaat vertellen over dat bosvechten.
0: Is dat een bosvechter ook? Iemand die participeert?
1: Een participerende bosvechter inderdaad.
0: Bovenop het vuur, de Slam Middagshow. En al die fantastische hits zometeen. Bijvoorbeeld deze drie. Slam, coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
5: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
14: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Is dit het?
22: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
23: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
24: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE
0: brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
21: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het plan om telefoons ook op het schoolplein en in de aula te verbieden voegt weinig toe, zegt de Raad van Middelbare Scholen. Zo hebben veel scholen die regel zelf al ingevoerd. Ook zeggen ze dat de effecten van het telefoonverbod tijdens de les nog onderzocht moet worden. Een man die jarenlang zijn ex heeft gestalkt en meerdere rechtszaken tegen haar begon, is veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden. Ook heeft hij een contactverbod gekregen en mag hij niet meer in Rotterdam komen. De man was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij is naar Turkije vertrokken en wil niet meer terug naar Nederland. In Frankrijk zijn scholierenprotesten opnieuw uitgelopen op geweld en heeft de politie ingegrepen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij in de Noord-Franse stad Lens een granaat wilde oprapen. Die ontplofte in zijn hand. Vanwege de gewelddadige protesten bleven vandaag in Frankrijk honderden scholen dicht. En de activisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag op Schiphol werden opgepakt, zijn weer vrij. Ze demonstreerden achter de security tegen een spaarprogramma van KLM, omdat ze het zien als een beloning voor regelmatig vliegen. De marechaussee pakte meer dan 30 mensen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En dit was het nieuws op Slam.
24: Ah, dan is morgen misschien echt de laatste mooie dag van het jaar. Hè? Dan hebben we hem toch eindelijk te pakken misschien wel. Eens even kijken naar de wegen, 250 kilometer. Dit zijn de drie langste. We beginnen met de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Voor Leende daar 34 minuten. A12 Lunetten Den Haag voor Woerden over de parallelbaan. 52 minuten extra over 11 kilometer. En de A58, dat is de langste vertraging. Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. Ongeluk gebeurt 1:20.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Oeps, I did it. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
27: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
28: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
29: Goedemorgen.
28: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
29: Echt waar, joh?
28: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
31: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
24: Dan gaat die middagshow voor de maandag met zometeen productie Pleun, jouw favoriet.
32: Ja, bonkers!
24: Van dit uur in ieder geval. Dizzy Westcore komt eraan. Eerst voor je nummer 306, Alesso Sasha. Dit is Destiny in die grote Dance 1000.

0: De Slam Dance 1000.
1: I wake up every day is a daydream. Every

0: is ook mooi. Je wil zo hard aan het bewegen op deze plaat dat de smartwatch zei begin oefening. Ja, even dit is je rescue, Arman van Helden. En Bonkers in die grote dance. 1000 tot en met donderdag de 1000 grootste dance hits. En deze stond op 305 hoe dit gegaan is. Gewoon via de mail deze plaat. Armin van Helden had een goede beat gemaakt. En die stuurde qua mail gewoon de instrumental naar Dizzy Rascal in de UK. Uiteindelijk volgens de ingewijden, volgens de legende, heeft Dizzy Rascal deze tekst geschreven in 25 minuten. En daarna even ingeblaird, dat weer naar Amerika gestuurd. En zo kwam deze grote hitte. Wel leuk, hè? Rianne stuurde een appie dat ze helemaal lekker ging op deze plaat. Bonkers, ik na de 5e kop koffie om 4 uur 's middag. Spoor. Hey, het is ondertussen ook gewoon een slim middagshow, productie Pleun. We gaan het niet hebben vandaag over... Ja, eigenlijk is het bijna een raadseltje. Wat denk je dat de meest stressvolle luchthaven van Europa is? Vandaag gaat onderzoek.
1: Nou ja, Schiphol dan maar.
0: Ja, zeker. Ja. Ze hebben de routes gecheckt en wat blijkt, Schiphol is echt... Worst from the worst. En dan vooral Schiphol de route naar Barcelona. Die gaat helemaal naar Nekkie.
1: Oh.
0: Een keer. Veel vertraging. Schiphol koud. Mensen vinden het koud ook op Schiphol.
1: Ja, daar krijg je wel stress van, ja.
0: Daar gaan we het niet over hebben vandaag. Want Schiphol is meteen al irritatie bij veel mensen. We zitten gelukkig in de Dance 1000 met zometeen. Een Belg die won van Clouseau qua hit. Die hoor je zo meteen. Eerst Avicii. The Nights. Veel opgestemd ook, zag ik in de stemlijst. Onder andere door Dimitri en Jan. Geinig bedankt jouw stem op 304. En ik dacht altijd dat Avicii zong over zijn vader. Maar het is de zanger Nicolas Foulon. Klinkt redelijk Duits. Die zingt over zijn vader. Niet de vader van Avicii, dan weet je het. Wel een hele goede track geëindigd in de Slam Dance 1000 op 304. Dit is Avicii en...

0: Lost Frequencies in de Slam middagshow samen met Bon en The Feeling. We gaan later bellen deze over een klein uurtje met een bosvechter. Hij heeft Felix de Laat, die net hoorde als Lost Frequencies, één gevecht sowieso al gewonnen. Dat is namelijk, hij is de populairste Belgische act.
1: Dat gebeurt niet vaak, hè?
0: Nee, precies. Drie keer raden wie hij heeft overtroefd. Overtroffen. Wat denk je?
1: Ik ben geen idee.
0: Clouseau. Oh. De Slam Dance 1000. Heeft hij goed gedaan, hij zegt. Hij maakt zich nogal zorgen over AI. Letterlijk de quote van Felix de Laat, oftewel Lost Frequencies. Ik vind het spannend om te zien wat voor een impact AI heeft de komende jaren. En wat het mijn werk gaat beïnvloeden. Maar hij heeft die strijd met Clouseau al gewonnen. De populairste Belgische act. Goed, hij zegt. Dankjewel voor je stem. Onder andere Jordi Veenstra heeft hier opgestemd. En dan van België naar Nederland. DJ Jurgen, oftewel Alice DJ, Back in My Life te vinden in de lijst op 302.

0: Slam Dance 1000, Alice DJ en Back in My Life. Met dank aan jouw stem geëindigd op 302. Zometeen verder met onder andere topic, YouGel. Waarom twijfel ik erover? I adore you en ook Def Punk komt eraan. Eerst deze.
1: Zin in je werk.
0: Ja, na de telefoon hangt Mike, 33 jaar, uit Groningen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey. Heb je een mooie dag? Het is de ene laatste mooie dag van het jaar, hè?
2: Ja, het is perfect. We zijn lekker buiten geweest. Ik heb ervan genoten tot nu toe. Dus,
0: wat goed, ja. Hij zegt. Hey, er gaat niks boven Groningen, maar toch, als je toch iets anders moet kiezen dan Groningen, waar ga je heen?
2: Spanje.
0: Oeh, lekker. Richting Sinterklaas of aan de kust, of waar zit je dan?
2: Ja, aan de kust, wat zuidelijker, ter hoogte van Noord-Afrika. En het is daar zo ontzettend fijn. Ik kan het iedereen aanbevelen.
0: Nou, maar doe je dan bij Tarifa kiten en zo, of surfen, dat soort dingen?
2: Nee, dat heb ik wel gedaan aan de Costa Brava. Ja. Maar ik zit nu wat zuidelijker en wat meer voor de echte Spaanse cultuur, zeg maar.
0: Nou, lekker. We gaan jouw beroep proberen te raden, Mike. Je klinkt avontuurlijk. Wat is de zin in je werk? Oftewel, wat zeg je wel 100 keer per dag zonder nu al te verklappen wat je doet?
2: Hoe gaat het met u?
0: Hoe gaat het met u? Ben jij vibe-checker in een shisha-lounge?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nou, nog even één keer. De zin in jouw werk om jouw beroep te kunnen raden. Mike, 33, uit Groningen. Wat is ie?
2: Sorry, wat zei je?
0: Wat is de zin in je werk?
2: Oh, sorry. Hoe gaat het met u?
0: We gaan raden. Laat het weten in de app.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week.

0: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor word ik snel geholpen.
0: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
13: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Bijna 4:30 weer online weerbericht voor je. Het koelt aardig af vannacht. Zeker in het zuidoosten, zo'n 60 graden bij de grond. Morgen dan wordt het opnieuw zonnig. De laatste mooie dag van het jaar, wordt gezegd. Met 19 graden, tot lokaal zelfs 23 morgen. Mooi man. En dan even kijken naar de wegen. Flitsmeister meldt een hoop vertragingen, bijna 90. Dit zijn de drie langste. We beginnen met de A12, Lunetten richting Den Haag. Voor Harmelo over de parallelbaan, 52 minuten. A12, Lunetten richting Oude Rijn over de hoofdrijbaan, daar 40. En de A58, Eindhoven-Tilburg voor Moergestel vanaf Best. Daar 1:06.
2: Dance 1000. Thomas van Empelen.
1: Ja, wat doet Mike van 33? Hoe gaat het met u? Zegt hij wel 100 keer per dag. Eerst lekker die Dance 1000, jubel. Dit is I Adore You op...
2: 301. 1000.

0: goed, hij zegt 429 plekken erbij voor deze Daft Punk en Harder, Better, Faster, Stronger. En vond jij ook nogal goed, hè, Mike? 33 uit Groningen.
1: Ja, fantastisch. Echt old school en een goede rammer.
0: Ja, eens even kijken hoe het met jouw werk gaat.
2: Zin in je werk.
0: Want vertel, wat zeg je wel 100 keer per dag? Wat is de zin in jouw werk, Mike?
1: Hoe gaat het met u?
0: Hoe gaat het met u? Dat is natuurlijk echt iets wat mensen vragen die ergens komen. Of mensen juist die ook bij iemand komen, weet je wel. Jij mag roepen of het goed of fout is. We gaan naar Dirk. Hij stuurt een bericht. Is hij cardioloog? Hoe gaat het met u? Ja.
1: Het heeft er iets mee te maken, maar nee.
0: Ja. Oké, even de rikketik. Leon, dierenarts. Dat is raar. Ja, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met de hond? Is dan de vraag.
1: Ik snap hem, maar nee. Echt niet.
0: Vaak met mensen die net iets te veel van dieren houden. Hè, die gaan praten alsof het mensen zijn. Vaak ook met paardenmeisjes en zo. Die dan echt praten alsof het een mens is. Woek, woek, woek. Martin, ik gok op een tandarts.
1: Nee.
0: Ik vind tandartsen ook. Ja, het zijn, ik ben blij met ze. Ik heb iets te veel gerookt in mijn leven, maar niet
3: maar
0: zo sociaal.
3: Maar met je mond open kan je ook niet antwoord geven. Ja, gewoon hoor.
0: Het enige, het beste wat je kan doen inderdaad, als je bij de tandarts ligt, gewoon je bek houden. Martin, die dacht dat dus. Dan gaan we naar Ricardo. Luister even mee.
4: Ik denk dat die arts is in het ziekenhuis. En op het moment dat hij dan zijn middagrondje, zijn ochtendrondje of zijn avondrondje loopt, dat hij de kamers oploopt.
0: Nou, dat is niet gek.
1: Dat is zeker niet gek. En het komt ook zeker in de buurt, maar ik ben er niet.
0: Dan naar Niels, die liet het volgende weten.
5: Yo, Thomas Pleun. Ja, deze meneer is echt wel een beetje correct van zichzelf. Dus ik denk eerlijk gezegd dat deze beste man een uitvaartverzorger is. Nou ja, we gaan het zien.
0: Moet je niet persoonlijk opvatten, hè? Mike, 33 uit Groningen, hoe gaat het met u? Ben je uitvaartpersoon, man?
1: Nee, ik heb er wel vaak mee te maken.
0: Oeh, dat is grimmig. Ja. Harry, denk dat jij verpleegkundige bent.
1: Oh, Harry, dan zit jij in de goede richting. Dat klopt.
0: Is dat gewoon goed? Dat is dan niet normaal. Oh, applaus voor Harry.
3: Harry,
0: en ook,
3: lekker.
0: En ook voor jou, Mike. Je hebt vaak met overlijdens te maken. Dat is grimmig, hè, zeg. Vertel, hoe komt dat bij jou binnen en in welke situatie?
1: Ja, ik werk voornamelijk wel met ouderen en ook de zorg in de laatste levensfase is onderdeel van mijn vak.
0: Ja.
1: Het is prachtig mooi om daarin ondersteuning te kunnen bieden en te kunnen aansluiten bij de cliënt.
0: Ja.
1: En dan te proberen te voldoen aan de laatste wens.
0: Ja, ja, dan even iedere radiomanager zou waarschijnlijk zeggen, Thomas, stel deze vraag niet, want het is niet leuk, middagshow moet allemaal leuk zijn. Maar als je zo vaak met de dood te maken hebt, wordt het dan makkelijker op een gegeven moment of niet? Dat vind ik zelf wel een ding.
1: Ik heb wel geleerd om daar een bepaalde afstand in te nemen en te behouden.
0: Maar voor jezelf ook vooral dingen, dan? Maar...
1: Ja, sommige dingen die raken me. En dat is ook goed. Maar soms probeer ik er dan gewoon uit te stappen. En soms blijft het ook gewoon mijn werk. En dan kan ik...
0: Even uit je, werk stappen natuurlijk.
1: Even uit de situatie eigenlijk.
0: Ja, precies. Nee, okay,
1: dan komt de familie erbij of bepaalde kinderen. En dan wordt het toch wat verdrietig.
0: Ik snap het.
1: En dan verlaat ik de kamer even bijvoorbeeld. Okay.
0: Nou, ik denk een beetje, laten we het even heel kort. En dan kunnen we nu applaus voor Mike.
3: Yeah.
0: Mike, 33 uit Groningen. Nog even één keer de zin in je werk is.
1: Hoe gaat het met u?
0: En jij bent...
1: Verpleegkundige in de thuis.
0: Ja, dankjewel, zeg, voor het meedoen. Was gezellig.
1: Ja, vond ik ook. Bedankt.
0: Hoi, hoi. Heb je zelf een zin die je heel vaak op je werk roept? Laat het weten in de Slam WhatsApp. Wie weet spreken we hier morgen. Dan nu snel door met die grote Dance 1000. Dacht je van Spiller zometeen. Groovejet komt eraan. Eerst een trackie van de grote Criss Cross Amsterdam. Zijn inmiddels met z'n tweeën. Toen nog niet, samen met Inna ook erbij. Dus uiteindelijk zijn ze toch met z'n drieën, vieren hier op dit moment. Queen of my castle, geëindigd met dank aan jouw stem op 299.

0: waarschijnlijk ook door de remix die gemaakt is dit jaar van deze plaat. Dat die flink omhoog gaat. 330 plekken erbij voor Sophie Alex Baxter en Spiller.
1: De Slam Dance 1000.
0: En Groovejet, If This Ain't Love. Echt zo'n plaat waarbij je inderdaad van die samba shakers wil hebben inderdaad. Ja. Hey, je kan die op de radio uitbeelden, toch? Doe het geluid van een samba shaker. Nu komt mijn liefde voor treintjes weer omhoog. Niet doen. Goed, 330 plekken erbij. 298 in de Slam Dance 1000. Dan de twee gasten. Eigenlijk maken ze keiharde Britse drum and bass. Wat weer helemaal upcoming is. Gelukkig ook, van een fijn genre. Cameron Edwards en Joe Lenzi. Samen gingen ze aan de slag in 2013. Uiteindelijk kwam de plaat uit in 2014. Met een bootleg van Bound 2 van Kanye West. Daar moet je echt even voor googlen om dat erin terug te horen. Maar het is een track, niet normaal, hij zegt. Radio Hart voor Sigma. Terug in de lijst op 297. Dit is Nobody to Love bij Slam. I'm

0: 196 in de Slam Dance 1000. Onder andere bedankt aan de stem van Martin Snel. Dahul en Meter at the Love Parade. En de Love Parade is gestopt na dat verschrikkelijke event met al die dooien, met die verdrukking en zo in zo'n tunnel. En dat heet tegenwoordig Rave the Planet en is terug. Leven in Berlijn. Dat konden ze sowieso al daar, maar dat is nu nog dikker geworden. Lekker is zeg. Hey, morgen vanaf 8 uur 's ochtends meer Dance 1000. En het lekker is, we gaan tot en met donderdag door. En donderdag iets voor 5 uur hebben we de grote nummer 1. De hele lijst check je via slam.nl. Zometeen gaan we het hebben over bosvechten.
1: Ja.
0: Dat is blijkbaar met allemaal mannen die met ontbloot bovenlichaam helemaal met elkaar gaan worstelen, slaan. Knokken. Alles wat je met lijpe voetbalwedstrijden wel eens hebt gezien. Dat doen mensen dus vrienden van elkaar bij elkaar.
1: Ja.
0: Daar willen we meer van weten. Dat zometeen. En Pleun, je loopt de hele dag al te klagen over spierpijn.
1: Ja, ik loop hier eigenlijk door de gangen alsof ik in mijn Annie ben genomen door 3 mannen met redelijk grote penissen. Ik heb echt zo pijn, Thomas. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Ja.
2: Wat zeg je
1: gewoon
2: nou?
1: Gewoon spierpijn.
0: Ja,
1: maar ik loop wel rond als een soort debiele pinguïn.
0: Nee, dat is goed zo.

0: Nio ook heeft 3 vrouwen. Ik bedoel, holy fuck, hè? Wel een grote pieters. Deze niet, denk ik. Eva Max. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
10: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a war!
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen, Richard K., verdient volgens zijn advocaten geen levenslang, zoals door justitie is geëist in hoger beroep. Ze zeggen dat hij het geweld niet had gepland. Richard K. doodde 2 jaar geleden een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. Middelbare scholen willen zelf bepalen of ze de telefoons van hun leerlingen de hele schooldag in een kluis opbergen. Telefoons zijn al verboden in de klas, maar het kabinet wil ze ook niet meer in de pauze, op het schoolplein of in de aula. Dat zou landelijk geregeld moeten worden, maar dat vinden de scholen maar niks. Het was de afgelopen maanden rustiger dan normaal in de Nederlandse winkelstraten. Vooral in de grote steden gingen minder mensen shoppen. Volgens een onderzoeksbureau komt dat door de hete zomer. Mensen zoeken dan liever verkoeling aan het strand of in de tuin dan dat ze de binnenstad opzoeken. En een opmerkelijke diskwalificatie in de halve finale van de China Open in Peking. Daniel Medvedev sloeg uit woede een tennisbal het publiek in en die kwam in het oog van een toeschouwer terecht. Zijn tegenstander Novak Djokovic kon daardoor in 1 keer door naar de finale. Daar neemt hij het op tegen Alex de Minaur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En dit was het nieuws op Slam.
12: Bij de China Open, iemand die dan een bal in zijn ogen krijgt. Ik zal de grap niet maken, denk ik, om niet gecanceld te worden. Nee, precies. Hey, 100 vertragingen in het land. Het is druk, 400 kilometer op de wegen. Dit zijn de 3 langste. Eerst op de A12 Arnhem richting Oude Rijn. Voor Oude Rijn vanaf Houten-Oost iets meer dan 1,5 uur. A27 Utrecht-Gorkum voor Nieuwegein, daar 1,5 uur. En de A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en de Maasbrug. 3 kwartier extra over je reis. Sterkte!
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
14: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
17: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
18: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
20: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf...

0: Nio is zo sick hierbij, Slam. Zometeen gaan we bellen met Yannick van Dinter. Hij is bosvechter, oftewel hij vecht in het bos.
1: Wauw.
0: Ja, I know, I have very hard to study for this talking on the radio. Het is very crap, of niet? Maar zou je dat kunnen? Want ik bedoel, met maten of zo kan ik wel stoeien, maar het wordt al snel een beetje grimmig of zo.
1: Nee,
0: je die aap op de rots, weet je wel, ik vind dat niet chill.
1: Ja, een gast op zijn bek slaan misschien, maar met vriendinnen vechten? Nee, echt niet.
0: Ik denk dat vrouwen dat ook echt slecht van elkaar kunnen hebben.
1: Ja joh, maar dat is toch ook helemaal niet leuk?
0: Het feit dat vrouwen vrienden van elkaar kunnen zijn, vraagt al echt vaak veel. Omdat vrouwen echt nasty naar elkaar kunnen zijn.
1: Oh, schat, lang niet gezien.
0: Ja, zou wel een hoop achterklappen oplossen, denk ik wel.
1: Dat denk ik wel. Achterklap, zeg mooi.
0: Ja, de vrouwen die altijd weer negatief over elkaar praten. Ga gewoon lekker vechten in het bos. Zometeen dus blijkbaar een nieuwe rage. Ik vind het heftig. Het is bosvechten.
1: Vechten in het?
0: Bos. Zometeen meer.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Martin Garrix, This Dream of You.

0: Wat een beuker heeft zegt de Mixmarathon Track of the Week. Kevin De Vries en Be My Own.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Ah, dit is bijzonder, hij zegt. De allereerste keer in mijn leven dat ik een boswechter aan de telefoon heb. Hij heette Yannick van Dinter, 35, uit Schijndel. Goedemiddag!
2: Goedemiddag, hey yo.
0: Wil je aangesproken worden met je voornaam of toch je Insta-handle probleem 073?
2: Doe maar probleem 073.
0: Oké, probleem 073. Vertel, wat is boswechten en hoe zoek je een bos uit?
2: Ja, we doen niet echt bosvechten. Het is meer echt dat ik organiseer hoedfights. Hoedfights. En ja, dat is inderdaad ook in het bos. Maar het originele woordje bosvechten is net iets anders, snap je?
0: Nee, want je vecht in een bos. Dus dan ben je toch een bosvechter.
2: Ja, ik vecht in een bos.
0: Ja, dan ben je toch een bosvechter, of niet?
2: Dat wel, ja, dat eigenlijk ook wel. Maar officieel noemen we... Zijn bosvechters zijn, zeg maar, hooligans die samen groep op groep gaan vechten. Maar dat, wij vechten niet groep op groep. We vechten één op één. En we doen ook, als eerste in Nederland, doen we ook 2-2 organiseren. Dus dat is ook wel heel leuk.
0: Joh, wat goed. Hé, maar even terug naar de vraag. Hoe kies je je bos uit? Want ik denk dat het een kleuterbos naast een sport, naast een kinderdagverblijf is dan net niet de plek, denk ik.
2: Nee, dat is net niet de plek, inderdaad. Nee, wij zoeken een mooie afgelegen locatie uit. En waar we niemand tot last zijn in principe. En dat we ook niet lastig worden gevallen en gewoon lekker ons ding kunnen doen.
0: Maar is dit maximale mannelijkheid? Is dit in een wereld waarin alles vertrut, is dit het maximale testosteron laten loskomen?
2: Ja, ik denk het eigenlijk wel, ja.
0: Want jouw vechtersnaam is...
2: Mijn vechtersnaam is Turbulentie.
0: Oeh, dat klinkt gevaarlijk. Of is dat niet gevaarlijk?
2: Mensen kijken wel Turbulentie aan, dan gaan ze meestal liggen. Dus,
3: Oké. Hey, Yannick, ik vroeg me af, hè. Want hoe meld je je nou eigenlijk aan voor zo'n bosgevecht? Want ik neem aan dat de doorloop ook best groot is. Mensen met blessures, misschien sneuvelt er hier en daar eentje. Hoe kom je aan nieuwe mensen?
2: Af en toe nieuw vlees nodig is, inderdaad.
0: Nieuw vlees, dat klinkt ook zo. Ja.
2: We hebben nu van een website, www.hoodfightsdenbos.com. En daar is een aanmeldformulier, daar kun je aanmelden.
3: Maar waar moet je dan aan voldoen, zeg maar? Moet je een geslacht hebben?
2: Nee,
3: moet
2: bij ons zijn eigenlijk iedereen welkom. Dus alle niveaus zijn welkom.
0: Maar vrouwen ook? Dus, of moet je een man zijn?
2: Vrouwen ook, zeker. Vrouwen ook, ja, zeker.
0: Okay. En als ik omgebouwd ben ik dan ook welkom bijvoorbeeld?
2: Ja, dan ben je in principe ook gewoon welkom.
0: Ja, ja, precies. Niet dat je een commissie doorheen moet of zo. Yannick, nog even als laatste vraag. Hè. Wat is nou het meest heftige wat er met jou is gebeurd?
2: Met mij?
0: Tand eruit.
2: Ribben gebroken, neus gebroken, handen gebroken. Heel veel hechtingen, open wonden. Ja, noem het allemaal maar op.
0: Nou ja, je hebt een aardig lijstje.
2: Aardig lijstje, vingers en tenen die andere kant op staan. Ja.
3: Oh, man.
0: Yannick, maar waarom in hemelsnaam doe je dit dan?
2: Ja, ik heb het gewoon nodig. Een uitlaatklep.
0: En ze zeggen wel eens een keer sporten, dat is niet goed voor je lichaam. Maar dit is wel echt niet goed voor je lichaam.
2: Ja, dat klopt. Maar na het vechten zijn die jongens allemaal heel aardig tegen elkaar. Respect, drinken biertje met elkaar, vroeg een sigaretje en dan is het allemaal weer goed, snap je?
0: Nou ja, wat een verhaal. Ja, Yannick, ik weet niet of dit een nieuwe Olympische sport gaat worden, maar ik vind het wel een heel goed verhaal. Applaus voor Yannick. Dus geen bosvechten, maar het was...
2: Hoedfight.
0: Nou, leuk man. Dankjewel voor deze kennismaking.
2: Dank u wel.
0: Als je het niet erg vindt, skip ik zelf nog even. Maar...
2: Je bent altijd leuk om een skip te proberen.
0: Oké. Later, Yannick. Hoi.

0: Hey, hey, de Bouwsa, Magnetic hierbij, slim. Weet je hoe ADE heet bij een boomer?
1: Nee.
0: ADJ.
2: De Slammiddagshow met Thomas.
0: Hey, lekker, zometeen gaat het weer open, het schimmige zaken dossier. Vorige week was dat een groot succes, of ja, definieer succes. Vooral heel veel ranzige verhalen gehoord. Onder andere Jessica, die vertelde hoe onze favoriete diepvriespizza's worden gemaakt. Luister.
3: Bodems op een lopende band gelegd en daarna kwam er sausje op en een kaasje op. En dan viel er ook wel eens een kaasje af. En dan werd dat netjes bij elkaar geveegd en weer terug de machine ingegooid.
0: Ja, wend niet dit fragment. Nee. Heb je zelf een schimmige zaak te melden dat je denkt, god, hoe ging dit bij ons vroeger waar ik werkte of bij je huidige werkgever? Laat het vooral weten in de Slam WhatsApp. Heel simpel, slam.nl, rechtsboven in het WhatsApp logo. En voor de muziek kan je ook lekker blijven hangen. 50 Cent en Marshmallow komen eraan.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
13: Let's go for more, some extra, Max.
12: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: AI.
15: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebo.
20: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
19: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Nou, misschien is het de laaghangende zon die ervoor zorgt dat mensen veel vertragingen rijden. Namelijk 123 vertragingen. In totaal meer dan 440 kilometer. Dit zijn de langste drie. We beginnen met de A27. En dat is Utrecht-Gorkum voor Nieuwegein. 53 minuten. De A35 Almelo-Enschede voor Borne-West. Ongeluk gebeurt 56 minuten. En de A50 Arnhem richting Os voor Bankhoef. Daar 33 minuten. Ook nog even het weerbericht voor je. Vandaag nog even lekker 's avonds. Morgen tussen de 19 en 23 graden. En het is de laatste mooie dag, namelijk veel zon morgen. Maakt het 5:30. Laatste headlines van het ANP krijg je van Oscar van Oorschot.
4: Goedemiddag. Na de mysterieuze dood van nog een hond in Schiedam wordt onderzoek gedaan op een tweede hondenuitlaatplek. Eerder overleden al 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park in een ander deel van de stad. Nepal stopt met het zoeken naar vermisten van de overstromingen eind augustus. Daarbij vielen bijna 1500 doden en er worden nog zeker 5000 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders. En een NAC-supporter heeft rond de uitwedstrijd tegen Vitesse afgelopen zaterdag vuurwerk afgestoken in het toilet. 5 mensen raakten gewond door rondvliegende stukken en er is een verdachte opgepakt. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
3: Thomas van Empelen. Vuurwerk in de play, wat een goed idee, hè? Vind je nog wel. Schimmige zaken, dossiers open.

0: afgelopen jaren. Celine Dion, de zangeres. Nog wat andere dingen waarbij je denkt, dit zouden we nooit op Slam draaien. Maar in deze versie kan het natuurlijk wel. Ilse de Lange, So Incredible, maar dan van gedaan door Lies Sara.
1: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, het schimmige zakendossier is geopend op zoek naar zaakjes die stinken. Soms letterlijk verhalen die eigenlijk niet door de beugel heen kunnen. Van die dingen waarbij je denkt, dit wil ik eigenlijk niet weten, maar ze zijn wel gigantisch interessant. Schimmige dingen die je hebt meegemaakt op werk, smerige dingen. We zijn heel erg benieuwd, laat het weten in de Slam-app. En dan naar de telefoon, iemand die graag anoniem wil blijven. Oké, safe space. We hebben wel een naam voor je bedacht. Jan-Peter Stalkenende.
2: Hi, goedemiddag.
0: Ja, wat was je naam?
2: Ja, Jan-Peter Stalkenende natuurlijk.
0: Ja, joh. Hey, vertel, wat is er op jouw werk voor lijps gebeurd? Wat voor schimmige zaak wil je graag melden?
2: Ja, ik werkte toen ooit eens een keer bij een restaurant een paar jaar geleden in Enkhuizen in ieder geval. En ik stond daar in ieder geval ook in de wijk te lopen. En op een gegeven moment was zo, die tafel was helemaal niet tevreden over slapen met biefstukpuntjes. Nou ja, dus ik kom aan die tafel en die zegt op een gegeven moment van, in de salade zitten levende dieren. Levende dieren? Ja, en die salade zit helemaal vol met maden.
3: Wat?
2: En ik liep zo die vrouw aan te kijken. Ik zeg, van mijn excuses. Ik zeg, ik ga direct intussen naar de keuken toe lopen.
0: Oh, wat erg. En het is nog erger, want die persoon was, dat stuurde jij ook in je app.
2: Ja, die persoon was dus veganistisch.
0: Wat erg. Gadverdamme, maden in de salade serveren.
4: Je zou er zelf niet uit eten gaan.
0: Nee,
2: echt niet meer.
0: Hey, Jan-Peter Stalkenende, thanks voor het melden van deze schimmige zaak.
2: Dankjewel, jongens, van de uitzending.
0: En dan naar lijn B, a.k.a. 2. Wie hebben we hangen?
4: Johan. We hebben Johan.
0: Johan, goedemiddag.
5: Ja,
0: hi. Hey, welkom bij Schimmige Zaken. Vertel, wat heb jij te melden voor een schimmige zaak?
5: Toen nog jong was, toen heb ik een tijdje gewerkt als afwasser bij een Chinese restaurant. En daar vonden ze het eigenlijk wel een goed idee als ik de houten saté-stokjes, als ik die zo schoon zou schrobben en af zou wassen, zodat ze die weer konden gebruiken.
4: Nee! Nee!
0: Oh, godverdamme! Ja.
3: Dat is zo goor.
0: Maar even jou, en je vertelt het redelijk koeltjes. Jij kreeg de opdracht om die houten stokjes die dus gegeten waren, die komen van de borden af. Daar heeft deze kip aan gezeten. En die moest jij afborstelen om...
5: Ja, een stukje de restantjes vlees eraf afkrabben. Dan in een natte handdoek. Dan even flink over de werkbank heen en weer rossen. En dan... Mee in de vaatwasser. En als ze dan aan de andere kant uit de vaatwasser kwamen, dan werden daar weer doodleuk. De kip en het varkensvlees werd daar aangeregen.
3: Oh, godver, dat is ranzig, Johan.
5: Ja, ik heb er ook maar heel kort gewerkt. Ik had het vrij snel, hield ik het wel gezien.
0: Ja, dat snap ik, ja. Hey, hoe vaak denk je dat dit voorkomt bij Chinese restaurants? Was het alleen bij die van jou, of...
5: Ik weet het niet. Ik heb er geen referentie hoe het bij anderen was. Maar ja, de les om Chinees de saté te halen, die vergaat je wel een beetje.
0: Gewoon overal eigenlijk dus, Johan.
5: Ja, nou, ik ben haast bang van wel.
0: Ja, precies. Godverdamme. Johan, dankjewel voor het melden van deze... Ja, bedankt je. Nu kan ik ook geen saté meer eten. Kutzooi. Je wordt bedankt, Johan.
5: Lust je nog saté of...
0: Nou, er is na dit gesprek in ieder geval zat, hé.
4: Zeg nee tegen zat, hé.
0: Ja. Nou, we hebben alle dad jokes weer gemaakt. Oké, Johan, laat.

0: We zijn bijna aan het einde gekomen van het schimmige zaken dossier voor vandaag. En toch is het boek nog niet helemaal dicht.
1: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Carolina stuurt al een kotsend icoontje in de app. Nou, dan heb je dit bericht nog niet gehad. We gaan naar Dave uit Den Haag. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, vertel, voor de sterke maag, wat heb jij meegemaakt op werk?
2: Ja. Ik was grondwerker, ik deed rioleringwerkzaamheden. En ik had een uitvoerder, die deed ook mee en die werkte ook hard mee. Ja. En die stond de zonpijpen door te snijden met zijn mes. Maar die was jarig en hij gebruikte hetzelfde mes om die taart aan te snijden.
0: Dus voor de duidelijkheid, er was een strontpijp aan het doorsnijden en dat mes gebruikte hij om
2: de taart even aan te snijden.
3: Maar heb je wat gegeten van die taart of niet?
2: Nee, zeker niet.
0: Heb je het gezegd ook? Heb je andere collega's gewaarschuwd? Hoe kan je het mes voor een leiding doorsnijden waar stront doorheen gaat ook gebruiken voor een taart? Met wat voor mensen werk jij, Dave?
2: Ja, dat was niet de eerste keer. Het was de tweede keer al. Ik was al gewaarschuwd.
0: Maar dan staat die guy met een taart en niemand eet die taart. Ik vind het...
3: Nou,
0: het
3: was een chocoladetaart, denk ik.
0: Dat zie je niet.
2: Nou, ik vond een beetje gek dat niemand wat wou.
3: Rara.
2: Maar intussen ben ik van baan veranderd, want dat ging mijn maag te ver.
0: Ja. Snap ik, Dave. Ja. Hey Dave, dankjewel.
2: Hoi, fijne avond.
0: Ja, dankjewel. Het is mooi om een boek even dicht te gooien.
2: Hier is, ja, zeker.
0: Ja, dankjewel. Hier is Celine Dion, maar ook Bonnie Tyler draaien we wel eens. Dat was een van die oude waar ik het ook heen wilde eerder. Met Guetta, dit is Together Slam.

0: Ik ben bijna bijgekomen van het gesprek van net. Guetta, Bonnie Tyler en Together in de Slam middagshow. Zometeen een nieuwe editie van Kill Your Darlings. We gaan op zoek naar de beste plaat van...
1: Ja, die heb ik speciaal uitgekozen omdat we in de Dance 1000 zitten.
0: Yeah.
1: Het is een Italiaans trio waarvan jij vindt dat het te weinig in de Dance 1000 voorkomt. Dus ik dacht, ik doe die speciaal voor jou. Dus welke trio denk je dat is?
0: Is het het Milano Trio Quartet?
1: Trio Quartet?
0: Nee, het bestaat niet. Nee. Oh. Nee.

0: trio! Eiffel 65 was geen trio, Italiaans. Is het Medusa toevallig?
1: Het is Medusa.
0: Yeah. Is het Medusa of Medusa?
1: Ik denk Medusa.
0: Ik zeg altijd Medusa.
1: Medusa.
0: Medusa. Klinkt als een goocheltruc bijna. Goed, dat in Kill Your Darling zometeen. Dat wordt lastig. De beste van Medusa. We staan vaak in de Dance 1000. Zometeen. Mag ik gaan kiezen?
1: Ja.
0: Die ring. Slam. Coming up. Deze zijn al gekozen. Miley zometeen. Gassen naar huis met Martin Garrix. Ja, goed. Teddy Swims komt eraan.
2: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Dus je hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden?

0: snijden.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo. Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Schiedam breidt het onderzoek naar plotselinge hondensterfte uit. In korte tijd overleden in Schiedam 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park. Er is nu een 6e hond doodgegaan, maar die was uitgelaten op een andere plek. De gemeente graaft nu ook daar in de bodem. Het kan zijn dat de honden iets giftigs binnenkregen. Voetbalclub NAC Breda is kwaad over een vuurwerkactie eergisteren rond de uitwedstrijd tegen Vitesse in het Gelredome. Een NAC-supporter liet vuurwerk ontploffen in een wc. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, onder wie 2 stewards. Er is een verdachte opgepakt en die zit volgens NAC nog steeds vast. De autoriteiten in Nepal zijn gestopt met zoeken naar vermisten van de overstromingen van 2 maanden geleden. Ze gaan ervan uit dat iedereen die nu nog niet terecht is, is overleden. Bij de overstromingen vielen bijna 1500 doden en meer dan 5000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 2 Nederlanders. En Suzanne Schulting zit niet bij de Nederlandse shorttrack-selectie voor de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen. Dat begint eind deze maand in Canada. Olympisch kampioen Xandra Velzenboer en Jens van het Woud zitten er wel bij. Velzenboer kondigde eerder aan om net als Schulting ook te gaan schaatsen op de lange baan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En dit was het nieuws op Slam.
16: Morgen de laatste mooie dag van het jaar. Laten we het gewoon nog dramatischer maken dan het al is, toch? Even kijken naar de wegen. Dat valt dan enigszins wel weer een beetje mee. 50 vertragingen, I know, klinkt veel. Iets meer dan 200 kilometer. Dit zijn de langste 3. Eerst op de A7 Den Oever richting Zurich voor de brug over de Lorenzsluis. Daar 1/2 uur extra. Langst op de A29 Rotterdam Berg of Zoom voor Numansdorp 1 uur en 1 kwartier. En de A50 Arnhem richting Oost tussen de Kietersbrug en Paalgraven 38 minuten. De hele dag al meetings.
17: Sorry dat ik lach.
16: Ja. Nee, dat is oké. Okay. Hoeveel meetings hebben we gehad vandaag?
17: Ja, het voelt als 100.
16: Ja, precies. Nou,
18: weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
19: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
20: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
22: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf...

0: Jantje, smerig lekker deze plaat. Martin Garrix en Animals bij Slam. Ik was gisteren dus met een vriendin lopen. En ik loop langs het water tegenover mijn huis in Amsterdam. En we zaten aan samen te praten. En toen zei ze opeens tegen mij van, het is die dag vandaag. En toen dacht ik, fucking hell. Mm. Dat leeft totaal niet bij me. Het was gisteren dierendag.
1: Ah, ja. Ja.
0: Wist jij dat wel?
1: Ja, dat wist ik, ja.
0: Heb je het gevierd nog?
1: Met mezelf bedoel je? Nee, ik heb momenteel geen huisdieren, nee.
0: Ook gehad vroeger, toch?
1: Veel. Ja. Allemaal dood.
0: Allemaal dood, ja. Had je ook zo'n hamster waarvan de wang iedere keer dan naar buiten klapte en zo?
1: Nee, ik had wel een cavia met een hele dikke poot, omdat die een keer van de keukentafel was afgetiefd.
0: Nee! Ja. Oh, dat is heel zielig.
1: Ja, dat is heel zielig, ja.
0: Hé, hey, zometeen ga op zoek naar de beste plaat van Medusa. En ik wil even bij jou checken. Ik hoop dat die favoriet van mij erbij zit.
1: Ik hoop dat ik dit ertussen heb gedaan, ja.
0: Er zit er eentje tussen, maar dat is alleen voor de fijnproef eigenlijk, hoor, man.
1: Ik ken jou een beetje.
0: Zit hij ertussen misschien wel?
1: Ja, misschien wel.
0: Oké, okay, nou. Op zoek naar de beste plaat van Medusa zometeen in Kill Your Darlings. Het is, dit is goed, hij zegt. Teddy Swims in een remix, Mr. Know It All bij Slam.

0: Ja, gaan over een wijsneus waarschijnlijk. Mr. Know-it-all, Teddy Swims bij Slam. Oké.
1: Zijn we er klaar voor?
0: Even opbladen. Het is wel mijn douche waar het om gaat, de beste plaat. Ik bedoel, dat is niet niks allemaal.
2: Kill your darlings. Kill your darlings.
0: We gaan op zoek naar de beste plaat van Medusa. En dan a.k.a. ik.
1: Ja, want ik heb er 5 uitgekozen, 5 platen.
0: Ja.
1: En dan mag jij de beste kiezen. Ben je er klaar voor?
0: Dan wordt het even smerig als dat jij zei kiezen.
1: Ja.
0: Oké, ik ben psychologisch ready, denk ik.
1: Dan beginnen we met 1 en dat is Tell It To My Heart.
0: Wow. Daar kunnen groeien. Whatever time we have, I'm not gonna waste. Daar komt u. Hoe ze opbouwen dit, hoor. Heel spannend. Ja, wel goed dit. Ja. Het zijn ook vaak soms de vocalen bij Medusa die nog vetter zijn dan per se de drop. Tell It To My Heart staat tegenover.
1: Paradise.
0: Dan Paradise toch?
1: Ja. Ja, snap ik wel. Mag ik natuurlijk niet zeggen, maar dan.
0: Ja.
1: Ga je voor Paradise of ga je voor Lose Control?

0: Ze lijken enigszins in dezelfde stijl, ook wel te zijn natuurlijk ook. De hele sound van Medusa. Ga ik voor Lose Control. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja,
1: helemaal goed.
0: Maar ik zit nog steeds te wachten op die ene van mij. Van Medusa.
1: Misschien zit hij er wel tussen. Misschien is dit er wel. Ja. Dus ga je voor of Lose Control of ga je voor Using.

0: Nou, is het dus music? Ik denk het wel, hè?
1: Nee, ik ben een beetje gehypnotiseerd. Ik vind dit zo'n goed nummer, dit. Weinig mensen kennen dit, maar dat is een van de eerste platen van Medusa geweest. Die hebben een remix van Using gemaakt, van Emily. En ja, dit is waanzinnig. Maar oké, dan ga ik voor Using tot nu toe, de laatste.
0: Ja, ik denk niet dat hij heel veel uitmaakt, maar dat is dan Piece of Your Heart.

Het is geen Using van Virtual and okay. Emily. Dit is een ding, hij zegt. Misschien ken je hem niet. Ik hoop dat je radio even hard zet als hier in de studio bij ons. Want dit is zo'n plaat. Kill Your Darlings, de beste van Medusa. Deze remix van Using. Dit is... Oh.

0: ik snap dat niet heel veel mensen deze per se kennen. Wel hebben we dit een paar maanden bij Slam gedraaid, volgens mij in 2017. Maar wat een ding! Ritual, Emily Warren en Using in een Medusa remix. Vond ik in ieder geval de beste plaat van Medusa ever tot nu toe. Maar goed, zijn nog lang niet klaar natuurlijk. En ADE komt eraan en van alles. Dus wie weet komt die grotere er nog. Vandaag zijn ze uitgereikt. De Michelin-sterren. Dus poepie chic. De Libreye heeft er opnieuw 3 gekregen. Wat ik dus, misschien zijn er mensen in de app die dit wel vaak doen hoor, die het geld ervoor hebben. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat het relaxed is om te eten op een plek waar je dus 600 euro pp betaalt.
1: Nee. Dan moet je er ook naar kleden en gedragen.
0: En het ergste is nog dat mensen natuurlijk allemaal iedereen is foto's aan het maken de hele tijd.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik vind het al verschrikkelijk in die Ibiza dat iedereen alles aan het filmen is. Maar natuurlijk bij ieder gerechtje. Het lijkt me ook verschrikkelijk voor die ober. Die kon dan aan die tafel zitten, weet je wel. Nou, alsjeblieft, met een heel verhaal. En de helft snapt niemand.
1: Nee.
0: Met allemaal, weet ik het wat, dan moet je altijd weer gaan googlen over wat zit ik eigenlijk te vereten, weet je wel. Je durft ook niet bij iedereen alles te zeggen. Nou, dit ken ik niet. En daar wordt ook nog een foto van gemaakt. Maar goed, in ieder geval, de Libreye heeft opnieuw 3 sterren. Maar zometeen gaan we het omdraaien. Dus we gaan iets doen wat niemand anders doet.
1: En dat is?
0: Nou, dat zeg ik zo.
1: Oké.

0: summum. Ook wel muzikaal het summum van dit uur ook. Goeie track dit. Atlantic Ocean and Echoes from the 90s. Michelinsterren uitgereikt vandaag. Veel zaken krijgen er een ster bij. Sommige verliezen wat. De Libreien, die hele dure tent in het zuiden, heeft opnieuw 3 sterren gekregen. Daar zijn ze natuurlijk echt ontzettend blij mee. Leon die zegt nog, flikker op met dat decadente gezeik. Een frikandel speciaal krijgt van mij 3 sterren. Kijk. Leon is mijn maat. Heel goed. Gewoon een kip satéetje. Vind ik met een frietje erbij. Heerlijk.
1: Dat jij vandaag nog saté wil?
0: Nee, dat is... Ja. Nee, je hebt gelijk. Nee, dat is waar. Ja, die stokjes. Ik ga ze wel zelf breken dan. Zometeen. Michelin-sterren uitgedeeld vandaag. Maar wat nou als je het omdraait? Wat nou als je het allerslechtst beoordeelde restaurant van heel Nederland belt? Wat gebeurt er dan? Wat is een speciale ingrediënt? Wat is een speciale service? Ik lees eventjes wat recensies. Lagere kwaliteit steak. Geen smaak, geen groente, geen bediening. Leeg op een gekke drukke dag. Vermijd deze plek ten koste van alles. Water, brood en boter worden in rekening gebracht. Dan een Engelse bad steak, chewy, possible the worst steak I ever have tasted. Poor quality, poor service, rude stuff. Off-tasting lager. Avoid at all costs.
1: Oh my god.
0: Nou, we gaan zo meteen bellen met Dietoko, het allerslechtste restaurant in Nederland. Het krijgt een 2,5 op TripAdvisor.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, een broodje.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
16: Cute.
15: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van...

0: anders doet. Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: With OG.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
19: Toch mooi dat ook mensen met geld luisteren. Ik krijg namelijk de correctie. Het Libreien ligt niet in het zuiden, Thomas, maar in Zwolle.
20: Kijk.
19: Dus mensen met geld, neem mij mee. Vooral mij en Pleun. Hartstikke gezellig, hoor. Hey, een paar minuten over 6:30. Weer online weerbericht voor je. Er trekt wat regen over. Het is 18 graden nog in de avond. Morgen, dan wordt het echt lekker. Een graad of 21 vanaf 19 graden met ook aardig wat zon. Laatste mooie dag van het jaar. Mogelijkerwijs. Lekker theatraal gebracht. Dan even kijken naar de drie langste vertragingen. A15 de Gorinchem Ridderkerk voor Hardingsveld, Giessendam. Een kwartiertje extra. A29 Rotterdamberg op Zoom voor Numansdorp. Ongeluk een uur. En A50 Arnhem richting Oss tussen de Takitusbrug en Paalgraven. 50 minuten. Maakt het. God, ik ben ook wel eens meer op tijd geweest. 6:54. Het laatste headlines van het ANP. Oscar is hier.
21: Goedenavond. Voor een dodelijk ongeluk met een lijnbus in het Zuid-Hollandse Zwarte Waal is een werkstraf geëist tegen een automobilist. Die zou de botsing hebben veroorzaakt waarbij de bus in een greppel terecht kwam. Een meisje in de bus kwam om het leven. In Schiedam wordt op een nieuwe plek gegraven om erachter te komen waaraan zeker 6 honden zijn overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Mogelijk zijn ze vergiftigd door een mens of door paddenstoelen. En niet alleen in Frankrijk, maar ook in België lopen scholierenprotesten uit de hand. In Luik raakten 15 scholieren gewond toen er met vuurwerk werd gegooid. De verwondingen zouden meevallen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
22: Thomas van Empelen.
19: Geen Michelinster, maar vooral het allerslechtste restaurant van heel Nederland. We gaan zo meteen bellen. Eerst Lost Frequencies.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Kevin De Vries, Stylo en Monty, Be My Own.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Art Bed en David Guetta. Somebody That I Used To Know.

0: telt inmiddels nu 119 sterren restaurants. Waarvan de Liberijen in Zwolle inderdaad weer 3 sterren pakt. En dat is best wel, ik vind het awkward om daar te eten, denk ik. Je legt sowieso 600 pp neer. Ja. Je moet al een half jaar van tevoren reserveren. En dan komt er ook nog iemand met zo'n vegertje. Iedere kruimel, en dat zijn er in mijn geval veel. die gaat dus met zo'n stoffetje iedere kruimel van je tafel afvegen.
1: Ik wist het niet hoor, maar het is ongemakkelijk toch. Dan sta je daar, dan zit je daar. Ik lijkt me helemaal niks.
0: Zaten wij te denken, we kunnen natuurlijk helemaal hangen in die sterrenrestaurants. Maar wat nou als we bellen met het allerslechtste restaurant in Nederland? Volgens TripAdvisor krijgt dit een 2,5. Het is een grillrestaurant, steak, pizzeria, alles in één. Dat is vaak al geen goed teken. In Amsterdam met 2,5 krijgt het iedereen op in de recensie zegt... don't go there, just don't do it. Laten we erachter komen.
2: Hallo?
0: Hey, hallo met Thomas. Hey.
2: Hi Thomas, ik weet niet wie je bent.
0: Nee, dat snap ik. Nee, ik ben Thomas en ik wilde wat weten van jullie restaurant. Want ik ben aan het kijken of ik vanavond kan reserveren ergens met mijn vriendin.
2: Wij reserveren in principe niet, omdat het hier, er is altijd wel een plaatsje vrij. En zeker na corona. Ja. Oh, ja. Dus daarvoor was het nooit een plaatsje vrij. Maar dan is het ook meestal als je komt, je hoeft niet te wachten. Er is altijd een plaatsje voor 2 personen.
0: Nou, fijn. Zijn jullie goed in service? Wat maakt jullie service goed?
2: Daar heb ik geen idee van. Iedereen is vriendelijk, iedereen is aardig, iedereen heeft geduld. En soms heb je er eentje tussendoor die gewoon niet leuk is en dan corrigeren we hem. Maar in principe, we hebben hele leuke mensen zelfs. Ja, en we hebben lekker eten.
0: Maar hoe ziet dat corrigeren eruit dan? Want je zegt dat je mensen corrigeert in de zaak.
2: We slaan ze helemaal in elkaar.
0: Mijn vriendin moet erom lachen hoor. Maar wat is jullie geheime ingrediënt?
2: Jij schrikt, hè?
0: Ja. Wat is jullie geheime ingrediënt? Want ik zat te kijken en ik denk...
2: Als het geheim is, ga ik het nooit zeggen.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, want vandaag zijn de Michelinsterren uitgedeeld. Maar jullie hebben net naast gegrepen.
2: Ja, die komen niet bij ons, hoor.
0: Nee. Nou, ik wilde het voorzichtig brengen.
2: Nee, we hebben gewoon... eenvoudig lekker eten.
0: Dan weet ik even voldoende. Dan ga ik even wat
2: waar
0: verder bellen.
2: Waar kom je vandaan?
0: Ja, Amsterdam.
2: Op de waar?
0: En dat komt later dan misschien even wel. Maar in ieder geval fijne avond en wie weet kom ik eten.
2: Ik wens je een smakelijke maaltijd, oké?
0: Ja, dankjewel. Oké, kusje. Nou, okay. Doeg. Hoi.
2: Doei.
0: Deze vrouw. Een 2,5. Voor de duidelijkheid mocht je denken... Ja, ik ga er niet eten. Ik ben ook blij dat ons personeelsuitje daar niet is vrijdag. Ja,
1: ze krijgen wel 5 sterren voor humor, vind ik.
0: Dat wel, zeker. Het is Pizzeria Steakhouse Amsterdam. Het krijgt een 2,5 op TripAdvisor. Het allerslechtste restaurant wat je kan vinden wat open is vandaag. My god.
1: Ja, maar ik vond haar wel cute. Zelfs cute.
0: Nou, maar ze kon je wel corrigeren, denk ik, hoor.

0: Clooney, Prosper en Good Girl hierbij.
1: Ze zijn weer in house, de boys van de avond. Jarno en Senna vanavond.
2: Ja,
1: Wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Nou, Jep is op vakantie en die stuurt echt net een foto door dat hij en zijn ouders op de foto staan met een van de grootste celebs van de wereld. En ik geloof er geen reet van, dus ik moet zo even inchecken. Ik geloof er geen reet van.
3: Het is de grootste.
2: Nou, misschien wel, ja.
1: Is het Kanye West?
2: Nee, groter. Echt veel groter. Ja, vertel het zo. Maar
1: Kim Kardashian?
2: Nee, nog groter.
1: Ook niet. God.

0: Okay.
1: Nog groter.
2: Het is het eindstation. Ja,
1: het is echt het eindstation. Okay. Ja.
3: Ja. Ja, laat iemand zijn ChatGPT-account afpakken van die jongen. Maar ik ben heel benieuwd.
1: Ja, dat denk ik dus, ja.
3: Zometeen linkerbaan, rechterbaan. Vertel, wat heb je mee?
1: Onder andere DJ Fresh is de linkerbaan hot right now.
3: Oeh, die is heel goed. Wil je deze horen zometeen? App Linkerbaan via de Slam-app. Vind je ook via slam.nl rechtsboven WhatsApp aan tikken. Antwoord nou, DJ Fresh, linkerbaan, rechterbaan is...
1: Voor Armin van Buuren en bla bla bla.
3: Lekker gas, 130 op de snelwegen zometeen. Doen we dat met Hot Right Now, linkerbaan of bla bla bla, rechterbaan. Laat het weten, veel plezier!
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva R.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: Lowe's.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Justitie eist een werkstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een lijnbus in Zwarte Waal, ten zuidwesten van Rotterdam. Hij bestuurde de auto die vorig jaar geen voorrang gaf aan de bus die na de botsing in de Greppel belandde. Een meisje dat voorin zat raakte bedolven onder een laag modder en overleed. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet in het onderzoek naar de dood van zeker 6 honden daar. Mogelijk zijn ze vergiftigd door mensen of door paddenstoelen. De gemeente graaft de grond daarom open in de hoop iets te vinden. Ook de dode honden worden onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. In de buurt van de Belgische stad Luik zijn 15 kinderen gewond geraakt door vuurwerk. Demonstrerende studenten staken vuurwerk af en dat kwam terecht op de speelplaats van een basisschool. De verwondingen zouden meevallen. Er zijn ook scholierenprotesten in Frankrijk. Daar is een jongen door vuurwerk een hand kwijtgeraakt. En ruim 90% van de mensen met een beperking heeft problemen met de toegankelijkheid van winkels, heeft de Zonnebloem onderzocht. Het grootste probleem is het gebrek aan toiletten, maar ook geblokkeerde gangpaden, zware deuren en hoge schappen zijn een probleem. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zondag en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En dit was het nieuws op Slam.
17: En dan gaan we ermee af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging op de A50 richting Os tussen Ewijk en Paalgraven. Daar verlies je nog 38 minuten. 10 kilometer aan file komt door een auto met pech. Zometeen harder dan 130 hier bij Slam. Het is 7:02. Ga je voor de linkerbaan voor DJ Fresh en Hot Right Now? Of liever de rechterbaan voor Armin van Buuren? Kom maar door via de app van Slam.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam Dance 1000. Slam. Jarno en Jeppe.
3: 4 minuten over 7. Dat betekent we gaan harder dan 130 hier bij Slam met de linker of de rechterbaan. Richard, waar ben je onderweg naartoe?
4: Nee, ik ben thuis.
3: Je bent lekker thuis en je blijft thuis vanavond?
4: Ja.
5: Wat heb je gegeten?
4: Wat heb ik gegeten? Pinsa.
5: Pinsa?
3: Pinsa?
4: Pinsa, ja.
5: Wat is dat?
4: Ja, een soort Italiaans broodje, zeg maar.
5: Pinsa? Ik heb er nooit van gehoord. Gewoon een broodje pinsa. Ja. Lekker.
4: Moet ik proeven.
3: En hoe is het met je darmen?
4: Ja, goed hoor.
3: Oh, lekker. Lekker. Hey, we gaan hem even aftoppen met de linker of de rechterbaan. Kom maar door.
4: Ja, Armin van Buren natuurlijk. Dat is rechts volgens mij, hè.
3: Hoppa!

0: Slam. Met de Swedish House Mafia. And happiness is so sad.
1: Welkom. Dit zijn de veiligheidsinstructies. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral niet uit.
2: Jarno en Jeppe.
0: Maandagavond, welkom bij een nieuwe editie van de Slam Avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe, alweer aflevering 21. En afgelopen donderdag was hij er alweer. En deze week ook, het maatje van de mensenmening, Senna.
3: Ja, ze komen niet van me af, joh.
0: Nee, echt niet.
3: Nee, maar de reacties waren goed, dus op zich ben ik daar wel blij
0: daarom. En ik ben ook blij dat je er weer bent, want ik vind het ook heel leuk dat jij als vervanger van Jeppe weer wil inspringen. Want die gozer die zit deze week nog steeds in Portugal.
3: Natuurlijk.
0: Met zijn ouders, met zijn familie, met zijn zusje natuurlijk.
3: Ja, daar heb jij natuurlijk wel een verleden mee.
0: Veel contact mee, inderdaad.
3: Ja. Waar hebben jullie het dan zo over?
0: Ja, over de koetjes en kalfjes, weet je wel. Ja, dus ze laat ook iedere keer zien wat voor bikini ze aandoet, weet je wel, op het strand. Zo.
3: Dus je hebt al het luisteren, of niet?
0: Dat weet ik niet. Maar, Jeppe stuurt ons net voor de show, stuurt hij een foto van jij raadt nooit wie wij hier op vakantie zijn tegengekomen. En daarna stuurt hij een foto van zijn ouders.
3: Ja, met Cristiano Ronaldo.
0: Ja, ik geloof er geen reet van. Dan. Nee.
3: Die kerel die loopt toch ook helemaal niet in het openbaar, joh. Dat kan toch helemaal niet?
0: Nee, hij is natuurlijk wel weggestuurd van het kamp, trainingskamp van Portugal. Ja. Is hij boos weggelopen. Op zich, het is een Portugees. Maar
3: hij is even rondjes strand doen.
0: Ik geloof het niet. Kunnen we hem even bellen of zo?
3: Ja, is niet gek.
0: Ja? Ruben, bellen maar. Ik geloof dit gewoon niet.
3: Hey,
0: dat zijn ouders en hij met Cristiano Ronaldo op de foto staan. Hallo?
4: Hallo?
0: Hey, Jeppe! Hoe is het ermee,
4: jongens?
0: Maat? Gaat het goed?
4: Ja, goed, man. Het gaat hartstikke goed.
3: Heb jij wat gedronken? Ja.
4: Nou, ik heb er wel een aantal sangriaatjes in zitten. Wat zou je smoel? Ik heb er wel een aantal. Ja, nee, mijn hond loopt hier te blaffen.
0: Je hebt je hond meegenomen naar Portugal?
4: Ja, mijn ouders die hebben de hond meegenomen naar Portugal. Maar, lekker, hè?
3: Heet die hond Bas?
4: Nee, Babs.
3: Oh, Babs. Dat is
0: wat
3: voor naam.
0: Hij heeft je ouders ook getrouwd, wat leuk.
4: Ja, naam voor ons.
0: Hé, maar... Ja, vertel.
4: Ja, je hebt het gezien.
0: Ja, rot nou.
3: Nee, maar Jeppe, kom op.
0: Dat kan niet.
4: Nou, luister nou. Wij zitten daar zo bij zo'n restaurantje. Bij Praia da Galée heet dat. Bij de Algarve. Het was aan het strand was dat. En op een gegeven moment... Ja, eigenlijk mijn vader die zag het. Want ik heb niet zo heel veel met voetbal. Nee. En die zag een man zitten met een wit shirtje, zonnebrilletje. Aan een koffietje. En het zag er niet echt uit alsof het een beroemdheid was, zeg maar. Hmm. Maar hij zat daar gewoon te chillen. En we dachten eerst van we moeten de mensen met rust laten. We gaan niet zo'n foto vragen, weet je wel.
0: Ja.
4: En toen kwam hij langs ons lopen naar de wc toe. Ja, en toen konden we eigenlijk niet meer anders dan eventjes hem aan te... Ja, het heeft niet langer dan 5 minuten geduurd. Ik heb mijn ouders op de foto gezet. Ja, ik zelf heb niet zoveel met voetbal. Dus ik heb van mezelf al geen foto gemaakt.
3: Dus als ik het goed begrijp...
0: Wat? Jij staat niet op de foto met Cristiano Ronaldo?
4: Nee, maar ik heb hem wel een want ik weet dat jullie het gek vinden.
3: Ja.
4: Dus ik heb hem wel even een voice memootje in laten spreken.
0: Echt niet.
4: Voor de show.
0: Echt niet, nee.
4: Ja, ik zweer het je, grap.
3: Het is mega.
0: Kan je mij sturen nu dan?
4: Ja, denk ik wel. Even kijken, hoor.
0: Dan doe ik hem zo meteen wel even instarten. Ik geloof hier gereed van. Wedden dat hij zo meteen weer een prank uitkomt.
3: Ja, natuurlijk.
0: Hoe kan dit nou? Maar ik zit wel mee te googlen nu. Praia da Galée. En dan met CR7 heb ik erop gegoogeld. Er staat Praia da Galée is een bekend strand in Portugal. Dat wordt geassocieerd met Cristiano Ronaldo. Vanwege zijn bezoeken aan de luxueuze kustregio van de Alentejo.
3: Dus ja, maar dat kan toch niet?
0: Nee, het lijkt mij ook niet.
4: Ja, nee, ik heb niet zoveel met voetbal, dus ik weet het allemaal niet. Ik herkende hem ook niet, joh.
0: Hoe kan dat nou weer?
4: Ik ga het je nu sturen.
0: Ja, oké, laten we zo dat audio-appje even uitzenden. Ik geloof dit toch
4: niet. Hij heeft wel moeite met het uitspreken van de programmanaam.
0: Ja, dat vind
4: wel.
0: Ik gek, ja.
3: Oh.
0: Ik zou zeggen fijne vakantie. Of blijf zo even hangen. Blijf zo maar even hangen trouwens.
4: Ja,
0: maar goed.
4: Goed. Ja.
0: Wat heb je gegeten vandaag?
4: Van alles. Het buikje is weer rond.
0: Behalve groenten.

0: ik zit ook in te zoomen op die foto, maar ik kan ook niet zien of, het, of ik bewerkte dingen zie
1: mag
0: of zo.
1: Mag je het dus nog een keer zien?
0: Ja, hier.
2: Dit is niet bewerkt.
0: Ja, zo meteen de audio heb je.

0: hoorde Frankie Rizzardo en Shinjuku. Het is de avonturen van Jarno en Jeppe. Jeppe is op vakantie, dus Senna is hier, maar Jeppe hangt alsnog aan de lijn. Jeppe, goedenavond.
1: Hey vriendjes.
2: Hallo.
0: Want,
1: hallo.
0: Ja, mocht je net ingetuned zijn, hij stuurt, Jeppe stuurt een half uur geleden foto van je raad nooit wie ik hier tegenkom. Ja, Cristiano Ronaldo. Ja,
2: dat is onvoorstelbaar, dat kan niet.
0: Nee, dat kan ook bij hem niet.
1: Ja, hoezo kan het niet?
0: Nou ja, hoe in godesnaam, dat hij ook zo lekker onderuit gezakt met de armen over je ouders heen zit. Ja, ik kan het me niet voorstellen gewoon.
2: Voor mij is het meest ongeloofwaardig dat hij zelf niet op de foto met hem is gegaan. Dat slaat nergens op.
1: Ja, maar dat weet jij nou. Ik heb helemaal niks met voetbal.
0: Nee, dat is wel... Oh, ja. Hij heeft helemaal niks met voetbal.
1: Dat interesseert mij geen hol.
0: Nee. Maar hij heeft een audio-appje, heeft hij ingesproken, zeg jij?
1: Ja, ik heb eventjes gevraagd aan hem van... Hey, ik heb een radioprogramma in Nederland. Zou je voor ons een audio-appje willen inspreken? Dus ik moest hem wel een beetje op weg helpen. Maar ja, het is redelijk gelukt.
0: Als dit echt is...
2: Ja, dan heb je het mooiste
0: dan,
2: wat er is.
0: Dan breekt mijn klomp en sloop ik die hele studio hier.
2: Ja, snap ik. Ik doe met je mee.
1: Nou, zo bijzonder is het nou ook weer niet.
0: Nee, joh.
2: Nee. Ik weet niet, hoor.
0: Nou, oké, laten we luisteren dan.
1: Ja, doe maar. Ja.
3: Okay, you can go.
4: I'm Cristiano Ronaldo, and you are listening to...
3: Yeah, and the name of the program is De Avonturen van Jarno en Jeppe.
2: Echt niet.
4: De Avonturen van Jarno en Jeppe.
3: Ja, on slam.
4: On slam.
2: Nee, dit is...
3: Thank you so much.
4: Oh, by the way, this is fake as fuck.
2: Ja, oké.
0: Okay. Nou,
2: aan het begin dacht ik toch, dit vind je toch niet?
0: Holy shit.
1: Ja. Er waren een paar seconden dat jullie dachten, het zal toch niet, hè?
2: Happy in the first half, zeg maar. Ja.
0: Maar wie...
1: Ja, nee, helaas.
0: Maar wie was die man in het midden dan eigenlijk?
1: Niemand.
0: Oh, niemand. Ja. Oh, jouw ouders zitten er zo mooi omheen.
1: Ik heb hem maar fantastisch terug weten te AI'en.
0: Oh,
1: maar één ding weet ik wel zeker. Jullie gaan een keer zo vies hard worden opgelicht door AI.
2: Oh.
0: Hey, fijne vriend. Goede vakantie dan maar, hè?

0: Avicii en Nicky Romero en I Could Be The One in de Slam Avondshow. Knap, hè? Dat je ziet je gewoon in Portugal met je ass en dan kan je ons nog voor de gek houden.
1: Bizar, hè?
0: Maar hij heeft de hele dag over nagedacht.
1: Maar hoe trappen wij hier ook in, zeg maar? Toch de eerste paar seconden ga je er toch in geloven.
0: Ja, maar het is echt goed gedaan. Maar dan moet je dus voorstellen, terwijl een ander lekker aan het buffet zit of op het strand ligt, heeft hij dit de hele middag lopen editen.
1: Ja, zit hij de hele dag op te wachten. Mag hij het eindelijk doen?
0: Ja, maar het zit wel goed in elkaar, eerlijk en zeerlijk.
1: Mooie kerel.
0: Zometeen gaan we trouwens weer de oude telefoonklapper erbij pakken van de avondshow. Want de avondshow is 3 jaar weg geweest. Dus gaan wij kijken of dat bepaalde nummers nog kloppen. En gaan wij eigenlijk de hele week dezelfde mensen bellen. Ja. Vorige week hadden wij DJ Jean aan de lijn en die was er op een gegeven moment wel klaar mee.
2: En weer die gasten van Slam die al de afgelopen 3 dagen ook al zitten te bellen.
0: Oh.
2: Ja, precies, ja, van de avondshow. Nee, ja, je hoort het. Ik moet ook even eten en zo. Dus even klaar mee nu, oké?
0: Ja, zometeen gaan wij toch wel een good old van de avondshow bellen.
1: Zeker, zeker. Tony Junior.
0: Lekker. Neemt hij op, dat hoor je zometeen. Let me stalk you too.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
10: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
4: Oh. De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Timmer dit over half acht. Tijd voor Slam. Ik moest een beetje haasten. Mijn blikje viel onder. Vond je mooi, hè?
14: Ja, vind ik mooi.
13: Tijd voor Slam weerupdate. Vanavond en vannacht in het noorden neemt de bewolking toe en heb je daar kans op een buitje. Verder is het lekker droog. Er kan wat mist ontstaan. De temperatuur die koelt naar een graad of 14. Morgen de laatste warme dag en is het gewoon 23 graden. Een vertraging, want Flitsmeister nog. Die vind je op de A50 in de richting van Os bij Ewijk. 20 minuten verlies je daar, 6 kilometer. Dat komt door een auto met pech.
15: Jarno en Senna.
13: Zometeen kijken of dat Tony Junior de telefoon opneemt in Let Me Stalk You Too. Eerst Another and Talk To You.

0: Hallo?
1: Hallo, is dit Tony Junior?
0: Ligt eraan wie er belt.
2: De vrienden van Slam!
0: Nee, dan niet.
2: Hoezo niet?
0: Nee, zijn we nu op radio?
2: Ja tuurlijk.
0: Oké, vertel.
2: Hoe is het in de liefde? Ik ben gewoon benieuwd hoe het met is.
0: Nee, maar ik ben vrijgezel, dus gaat prima. Waarom willen jullie dit weten hier nu? Ja, dat is gelukt.
1: Nou, wat goed. Dat was hem eigenlijk weer.
0: Nou, dan ga ik nu mijn moeder bellen.
2: Oké.
1: Later.
2: Doei.
0: Oké, doei.
3: Ja, hij neemt de telefoon op.

0: Mike Williams and Grease 2000.
1: The Slam Dance 1000.
0: Van de Grease 2000 naar de Dance 1000. Met de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dankzij jou. En we zitten in de laatste week. Komende donderdag rond 5 uur weten we wat de populairste dance track ooit gemaakt is volgens jou. Je kan de hele lijst checken via slam.nl. Is de nummer 1 ook al bekend? Volgens mij niet. Volgens mij hebben we die nog even geheim gehouden.
2: Spannend.
0: Het zou zomaar weer Avicii kunnen zijn. Het zou zomaar weer Fateless kunnen zijn. Wat het een jaar eerder daarvoor weer was.
2: Het zou leuk zijn als het even helemaal anders is.
0: Bijvoorbeeld een Tony Junior aan Pippa de Pap.
2: Nou, dat vind ik helemaal geen gek idee.
0: Een hele goede track vinden. Hij klonk trouwens niet blij, Tony Junior.
2: Nee, hij was niet blij, nee.
0: Nee, nou goed, morgen weer proberen.
2: Ja, kom maar goed. Ook.
0: Ja. We hebben een soort hommage in de Slam Avondshow aan de tracks die het niet hebben gered. Zo onder andere is Peggy Goo en Starry Night is uit de lijst verdwenen.
2: Okay.
0: Wat hadden we vorige week ook alweer? Eli Brown hebben we nog gedraaid, onder andere. Nog eentje die vervallen is. Volgens mij G-Spot Energy zit er niet meer in. En ik dacht, we moeten er even één draaien die vorig jaar nog hoog stond. Zelfs op 328. En nu deze editie van de Slam Dance 1000 gewoon niet meer te vinden is. En dat vind ik persoonlijk heel gek. Maar goed, jij bent de basisluisteraar. Dus moeten we hem alleen maar even een keertje draaien als een soort eerbetoon.
2: Nou, doen we dat.
0: In de Slam Avondshow. Het gaat om deze van Fatboy Slim en Calvin Harris. Staat dit in de lijst met de 1000 beste klappers? Gek, hè?
2: Ja, zonde.
0: Morgen vanaf 8 uur 's ochtends gaat de lijst weer door, trouwens.

0: Eat, rave, repeat.
1: Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat.
2: De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou.
3: De Slam. Dance 1000.

0: Coldplay en de Chainsmokers. En Something Just Like This hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeppe met Senna deze week.
1: Ja.
0: Want de mensen mee, die kan je hem onder andere kennen.
1: Zeker.
0: En je hebt natuurlijk ook, dat hebben we nog helemaal niet benoemd, maar je hebt natuurlijk ook gewoon meegedaan aan het tv-programma.
1: Ja, dat zeg je goed. Holland's Next Topmodel.
0: Ja, en daar heb je het gewoon ver geschopt, hè?
1: Nou ja, ver. Ik deed al mee. Ik bedoel, dat is natuurlijk al een hele... Je komt wel op zo'n casting, dacht, daar zijn echt heel veel mensen. En uiteindelijk ben ik er wel doorheen gekomen. Ja, maar goed, al met al moet je wel een beetje vriendjes zijn met de productie. Wil je verder komen, hoor.
0: Ja, maar, ja natuurlijk. Maar was jij dat of juist niet? Want nee. Anders was je wel verder gekomen.
1: Kijk, op zich kan ik dat nu allemaal wel vertellen, hè? Ik bedoel, dat maakt allemaal niet meer zo uit. Nee. Maar ja, zij willen op een gegeven moment wel dat jij dingen gaat zeggen. Waar je zelf misschien niet helemaal achter staat. En daar, ik zei vanaf het begin al, als ik mee ga doen, dan blijf ik heel erg mezelf.
0: Ja. En, maar een beetje haat dan over de rest of zo? Of
1: nou ja, wij waren het eerste seizoen met mannen en vrouwen. Dus het werd ook een beetje gepusht van, hey, vind je haar niet leuk? En zeg even dat je haar wel ziet zitten, weet je. Want ik dacht, ja, nee.
0: Het werd een soort Love Island.
1: Nou ja, dat wilden ze wel, denk
0: ik.
1: Dus dat was wel, dat was het allemaal net niet. Dus, maar uiteindelijk, ervaring was leuk, hoor. En ik spreek sommige gasten nog steeds. Dus dat is op zich...
0: Nice. Zo kom je steeds meer te weten over je sidekick.
1: Bizar, hè?
0: Ja, dat is goed. Ja. Hey, zometeen gaan we trouwens weer het leukste spel van de radio spelen.
1: Ja, spiegeltje.
0: Ja.
1: Ik ben zo'n groot fan ervan.
0: Ja, dat vind jij mooi, hè?
1: Ja, ik kijk er gewoon naar uit. Als ik hier zit, weet ik, en we gaan zo'n spiegeltje.
0: Je bent er alleen super slecht in.
1: Ik kan het niet. Maar vandaag is de dag.
0: Ja, vandaag gaat het goed komen. Ja. Wil jij nu spiegeltje met ons spelen en kans maken op dikke vette prijzen? App dan nu je naam, maar dan...
1: Ja, dan gaan wij jou bellen en dan moet jij je naam zeggen. En dan
0: maar je naam
1: woorden.
0: Moet je sturen achterstevoren.
1: Achterstevoren, ja.
0: Dat bedoel ik eigenlijk.
1: Ja,
0: dan je draaiboek kijken, maar.
1: Ik ben zo enthousiast voor het spel, kan niet meer nadenken.
0: Je naam achterstevoren, we hebben hem nu nodig via de app van Slam. En ook Adela komt eraan. Aleda eigenlijk dat.
1: Adela.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: die anders doet.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Hijs is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vibe, samen lekker vibe. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
8: Alle Sigma verf bestel je bij
9: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Gelderse politieagenten hebben gehoorschade opgelopen bij uit de hand gelopen asielprotesten vorige maand. In de dorpen op Heusden en Kesteren werd er vuurwerk naar de agenten gegooid. 4 moesten naar de eerste hulp, schrijft de burgemeester in een column. En noemt het gooien met vuurwerk misdadig. RTL krijgt veel kritiek op de deelnemers van de datingshow Love Island Vips op Videoland. Er loopt een onderzoek naar deelnemer Joey Sethi vanwege een groepsverkrachting. Sethi en de andere verdachten ontkennen. Zij zeggen dat de seks vrijwillig was. RTL heeft nog niet gereageerd. De datingshow begint over 2 weken. Een man uit Kuwait die vorig jaar een aanslag probeerde te plegen op de Israëlische ambassade in Londen heeft levenslang gekregen. Daarvoor moet hij minimaal 20 jaar uitzitten. De man probeerde met 2 messen en een afscheidsbrief de ambassade binnen te dringen, maar werd tegengehouden door beveiligers. En de Indonesische hoofdstad Jakarta ontploft van vreugde. Daar heeft het nationale voetbalelftal van Indonesië de Azië Cup gewonnen. In de finale wonnen ze na penalties van Thailand. Het is de eerste officiële voetbalprijs in 35 jaar voor Indonesië. In de basis stonden veel bekende spelers met Nederlandse roots. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En dit was het nieuws op Slam.
16: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
21: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
23: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf...

0: Calvin Harris en Feel So Close in de Slam Avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe. Hoe zat jij dat mee te zingen net?
1: Wat?
0: Dit liedje?
1: Was ik aan meezingen?
0: Ja.
1: Echt?
0: Oeh, oeh, oeh, oeh.

0: Bij Senna gebeurt letterlijk dit als hij deze jingle hoort.
1: Ja. Ja, echt, ik krijg hier echt een hier word ik echt opgewonden van. Ja. Dit spel, dit is mijn spel.
0: Ja, het is het leukste spel van de radio. Eigenlijk is de moeilijkste task nog of dat je een vrouw of een man aan de lijn hebt in dit spel.
1: Ja, dat heb ik meegekregen, ja. Wat was het? Joke? Nee?
0: Nee, Loes.
1: Loes.
0: Maar ik dacht dat Loes een man was.
1: Ja.
0: Ja, dat bleek niet zo te zijn. De hele video check je trouwens op onze Instagram. @JarnoVanDerWielen, @SlamOfficial. En Senna heeft het vast ook geliked.
1: Ja, je mag ook mijn Insta checken, hoor.
0: Ja, precies.
1: @Senna van Plateringen.
0: Wij gaan vandaag spelen met Anna. Goedenavond.
2: Hey.
0: Hey, wat is jouw naam achterstevoren?
2: Anna.
1: Nee. Achterstevoren.
0: Ja, wat is jouw naam achterstevoren?
2: Achterstevoren is Anna.
0: Ja, dat snap ik. Maar achterstevoren, hoe is die dan?
1: Als we dan omdraait, zeg maar.
2: Is hetzelfde.
0: Oh.
1: Krijg nou wat, joh. Dat is waar ook. Wat goed. Een palindroom noemen we dat, toch? Dat je woord omdraait, dat die hetzelfde is.
0: Oh.
2: Ja,
0: zoiets. Ik dacht, je wordt heel glibberig wakker, maar...
1: Ja, word ik ook wel eens.
0: Hey Anna, hoe is jouw avond?
2: Ik ben nu aan het werk, nog steeds.
1: Ah, wat voor werk doe je?
2: Order picking.
1: Oh, kijk. En tot hoe laat moet je dan?
2: Tot 10:30.
1: 10:30.
0: Dan zit je lekker met oortjes gewoon in het magazijn te luisteren.
2: Ja, sowieso.
0: Wat goed. Fijn. Wat is de grootste fout die jij ooit hebt gemaakt als order picker?
2: Bijna het verkeerde product verstuurd.
1: Ah, bijna, dus niet helemaal.
2: Ja, klopt.
0: Oh, maar dan ben je lekker bezig. Hey, laten we spiegeltje spelen. Het is heel simpel. Zometeen krijg je een woord te horen. Dat moet jij zo goed mogelijk nazeggen. Dan ga ik het door de spiegelcomputer halen. En dan moeten wij raden welk woord je eigenlijk gezegd hebt.
2: Ja, helemaal prima.
1: Moet lukken, toch?
0: Hartstikke goed. En voor de duidelijkheid, wij weten ook niet wat er gezegd is. Dat heeft onze Ruben allemaal, onze stagiair, ingesproken. Ik laat jou de eerste horen. Je krijgt hem twee keer te horen. En na de bliep mag jij het herhalen. Komt hij aan.
3: Romeinstap.
0: Oh?
3: Romeinstap.
2: Romeinstap.
0: Ik vind dat wel goed gedaan.
1: Ik vind het helemaal niet gek, hoor.
0: Nee, ik ben
1: ook niet. Wat wordt dit spannend, zeg.
0: Dan halen wij hem door de reverse machine en dan krijg je...
2: Kamer.
1: Ja, Jarno, sorry, jij moet mij weer helpen, vriend, want ik hoor het niet.
0: Ja, iets met kamer heb ik het idee, maar...
2: Kamer.
1: Nee, ik heb het echt niet.
2: Kamer.
0: Ruben, mogen wij een hint?
4: Het is een plek in je huis en je staat er elke dag.
0: Zie je?
1: Wel, had je het wel
0: goed. Iets met een kamer. Een plek in je huis? Ja, maar wat noem je? Slaapkamer?
1: Ja, kan.
2: Slaapkamer.
1: Ja, ik vind het...
0: Ik denk slaapkamer.
1: Geen woonkamer?
2: Slaapkamer.
0: Ik denk dat eerder, ja. Woonkamer? Zullen we luisteren?
4: Badkamer.
0: Oei, Anna, lekker, dat betekent nog een laatste kans. Dus zeg het echt zo goed mogelijk na. Hier komt jouw volgende opgave.
4: Negaaft garf.
0: Oh, nee. Nog één keer.
4: Negaaft garf.
0: Vind je het wel goed gedaan, Anna? Jij niet?
1: Ja, ik heb er zo mijn twijfels bij. Maar ik hoop dat dit gaat lukken. We moeten er toch wel één van de twee moeten lukken. Hij gaat nu de machine in.
0: Ze is natuurlijk ook tegelijkertijd aan het order pikken. Hè? Dus,
1: dat is ook zo. Dat moet je niet vergeten.
0: Laten we luisteren.
2: Slaapmachen.
1: Ja. Is het... Wat?
2: Slaapmachen.
0: Slaapkamer?
1: Ja, daar zit ik dus ook over na te denken. Is het dan niet helemaal in hetzelfde...
0: Heb je een hint, Ruben?
4: Het is heel groot en het... Ja, je kan erin rijden.
2: Slaapwagen.
0: Iets met een wagen.
1: Is het een cementwagen misschien?
0: Cementwagen?
2: Slaapwagen.
0: Nee, het is één klank met wagen erachter.
1: Het is een vrachtwagen.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Slaapwagen.
0: Wat denk jij zelf, Anna?
2: Iets groot, wat kan je meeraden?
0: Wat denk je er zelf in te horen?
2: Slaapwagen.
0: Vrachtwagen, gaan we daarvoor spelen?
2: Nou, ja, ik heb geen idee.
0: Nou, ik ben benieuwd.
4: Vrachtwagen.
0: Ja! En dat is de eerste die jij goed hebt, hè?
1: Daar ben ik zo blij mee, maat.
0: En dat betekent dat Anna er vandoor gaat met het Slam prijzenpakket. Goed. En het leuke is, Anna, dat is een mystery box. Dus eigenlijk moeten wij die order nog pikken. En dan kun je pas thuis kijken wat erin zit.
1: Ja. En die gaan we goed pikken.
2: Heel erg bedankt. Dank jullie wel.
0: Graag gedaan, lieverd. En lekker luisteren naar de Slam Avondshow.
2: Dat doe ik elke dag. Doei.

0: Jeppe vervangt. Die zit lekker met Cristiano Ronaldo in Portugal. Ja.
1: Wat had hij ons, hè?
0: Ja, niet normaal. Maar wat Jeppe dan weer niet kan, en jij wel. Jij zegt net, boys, ik heb een goocheltruc. Toen zei ik, bewaar het even voor de radio.
1: Ja, ja, dit is geweldig, dit wil je. Zal ik er gewoon mee beginnen anders?
0: Ja, ja.
1: Dit is voor de mensen thuis ook. Doe lekker mee, dat is belangrijk.
0: Ja, zeker.
1: Neem een getal in je hoofd onder de 100. Doe jij ook mee, hè?
0: Ja.
1: Ja. Heb je er ook een roep? Ja. Getal onder de 100? Oké.
0: Ja, heb ik.
1: We gaan simpel even rekenen.
0: Ja.
1: Bij dat getal doe je plus 15.
0: Oh, dat wacht even hoor.
1: Je mag je rekenmachine er ook bij pakken.
0: Ik heb hem in mijn hoofd. Maar ja. ik doe mee.
1: Dus we beginnen met plus 15.
0: Plus 15, ja.
1: Ja. Doen we plus 7.
0: Oké, okay, ja.
1: Plus 40.
0: Plus 7. Plus 40, ja.
1: Ja. Nou, dan halen je... laten we nog een keer plus 12 doen.
0: Ja, hè, voor de vorm, ja.
1: Gewoon, ja.
0: Ja.
1: Nou, dan haal je het getal wat je aan het begin had, haal je er vanaf. Mensen, ja. Thuis, doe lekker mee, hoor.
0: Ja, ja. Even kijken. Ja.
1: Ja, ik zit even te wachten, Rup ook. Heb ik. Dan heb je nu 74.
0: Nee.
1: Ja, ja.
0: Het is echt waar, kijk.
1: Hey, maar hoe kan dat?
0: Ja.
1: Hey, maar misschien hadden jullie hetzelfde getal aan het begin.
0: Oké, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 16.
2: 750.
0: Oh, 750?
2: Ja, 100.000 toch?
0: Nee, onder de 100 was het toch?
1: Maakt niet eens uit.

0: Dit is echt heel raar.
1: Dat is raar, hè?
2: Ja, dit is heel goed.
1: Santa Klok. Noemen ze hem ook wel.
2: Wauw.
1: Maar het was onder de 100, Ruben. Toch? Thanks voor je bijdrage.
2: Ja, niet uit.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, mag ik een broodje?
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
19: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
20: Balen zeg. Koffie.
19: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
21: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
21: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
23: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
24: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
25: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen.

0: Ik zeg het niet vaak, maar wat een onwijs dikke reclame is dit.
1: Ja, ja, goed, goed, goed.
0: Zo,
1: ja, zeker.
0: Sampletje van de jeugd tegenwoordig. Heerlijk zeg. Ja. Tijd voor je slim weerupdate. Kijk of er nog een beetje windenergie gemaakt kan worden. Nou, het is wel een flinke wind die er waait. Een lichte bui kan er vallen in het noorden. Enkele opklaringen en het is zo'n 14 graden. Morgen dan, de laatste zomerse dag, dan wordt het 23 graden. Oh. Ja, de wind zit mee. Met zometeen Willy William, Ego komt eraan. Ook Alessio en One Republic, In Your Eyes, naar YouGel.

0: zijn.
1: Niet normaal. Hierom staat het allemaal bij Slam.
2: Slam.
3: Jarno en Jeppe. De avonturen van Jarno en Jeppe.

0: Ik heb er meestal een beetje vanille in. En hazelnoot kan ik ook lekker vinden.
1: Ja?
0: Je hoorde Alesso en In Your Eyes.
1: Ja. Doet hij weer goed, hè?
0: Echt wel. Hey, ik wil het toch nog even ergens over hebben met jou. Ik denk dat de tijd is gekomen om een reminder te sturen. En ik denk dat dit heel veel gebeurt. Een beetje van die loze beloftes die worden gedaan.
1: Ja, daar kan ik niet tegen, joh.
0: Ik weet nog wel, toen ik 18 werd. Maar dat is toch even best wel
1: lang geleden. Ja.
0: Dat is toch wel 8 jaar geleden weer.
1: Ja.
0: Toen had mijn moeder mij beloofd voor mijn verjaardag. Jongen, wij gaan een keer samen, dat vind jij mooi, naar Barcelona.
1: Oh, leuk.
0: Na een wedstrijd.
1: En hoe was dat?
0: Ik wacht nog steeds.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja. Dat is niet lekker, man.
0: Nee, dat is niet goed, hè?
1: Nee,
0: ik wacht nog steeds op dat cadeau van mijn moeder naar Barcelona. En nu had ik het laatst weer, ook weer voetbal gerelateerd.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer was het WK?
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Dat is wel een paar maandjes geleden. Ja. Ik heb het even opgezocht voor je. 19 juli was de laatste wedstrijd.
1: Echt lang geleden.
0: Ik weet nog wel, ik heb de Mediahuis WK Pool.
1: Okay.
0: Heb ik gewonnen.
1: Oké.
0: Okay. Zeker.
1: Scorito,
0: Ja, precies. Ah, ja. Ik was de meestervoorspeller.
1: Okay.
0: Denk jij dat ik al de prijs heb ontvangen van die pool?
1: Ja, kijk, hoe je dit allemaal insteekt, heb ik het gevoel dat jij nog niks hebt ontvangen. Maar kan mis hebben.
0: Nou, je hebt het inderdaad hartstikke goed,
1: dat
0: jongen.
1: Ik
0: heb denk ik een maandje geleden, heb ik even bij degene die hierover ging, de baas van de pool, gepolst van, yo, dat cadeau, komt dat nog of zo. Van, hij zei, ik kom hierop terug. Maar dat is inmiddels ook weer een maand, anderhalf geleden.
1: Maar je wist niet van tevoren wat het zou zijn?
0: Nee.
1: Dus spannend ook eigenlijk.
0: Kunnen wij diegene niet even bellen?
1: Nou, vind ik eigenlijk wel een goed idee, man.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: Ruben, heb jij het nummer?
2: Ja.
0: Nou, laten we eens gaan bellen.
1: Dit is leuk.
0: Kijk of dat er wordt opgenomen. Hangen boppert.
1: Ja, als beloftes. Die voelt de bouw al hangen.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
3: Goedendag.
0: Ja.
3: Dit is de voicemail
0: van... Ja,
1: Misschien nog een keer proberen zometeen.
0: We gaan nog een keertje proberen zometeen. En ik ben wel benieuwd, als je nu zit te luisteren... want anders gaan we voor jou bellen. Heb jij nu zoiets van... ik moet eigenlijk ook nog voor mijn 20ste of zo... een verjaardagscadeau krijgen of iets, een belofte die nooit is ingelost? Laat het even weten, want misschien moeten wij gewoon een soort incassobureau.
1: Ja, leuk.
0: Ja, leuk toch?

0: Taste hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeppe. Ik krijg net een appje van degene waar het over gaat. Van, jij belde. Ik zeg, kunnen we nog een keer bellen?
1: Spannend.
2: Hey, met Ryan.
0: Dag Ryan.
3: Hey,
0: grote
3: Ryan.
0: Collega,
3: hey.
0: Grote vriend.
2: Hey.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, goed. Hoe is het met jou?
0: Ja, lekker. Zit er goed in. Ja. Met Senna ook. Senna is hier. Die zit er ook.
2: Oh, Senna is er. Hey.
1: Het gaat supergoed. Ik heb het erg naar mijn zin.
0: Ja, toch?
1: Maar
0: ja.
1: Wel een kwestie.
2: Nou, dat is goed om te, ja. Goed om te horen. Oh, er is een kwestie. Vertel.
0: Ja, ja, er is een kleine kwestie. Kan jij nog herinneren wanneer het WK voetbal was?
2: Ja, dat is elke 4 jaar.
0: Ja, nou precies.
1: Ja, dat ook, ja.
0: Ja, weet jij nog...
2: Dus ik weet niet over welk WK het ongeveer gaat, maar...
0: Laten we nog even dit jaar pakken. Dat lijkt me wel zo handig.
2: Oh,
0: hey,
2: ja.
0: Weet

0: weet jij ook nog wie dat gewonnen heeft?
1: Nee, al sla je me dood.
0: Zou je geheugen even opfrissen? Dat was ik. De meeste voorspeller hemzelf heb je aan de lijn.
1: Dat was jij. Dat is ook zo, ja.
0: Nu wil ik eigenlijk weten... wat heb ik gewonnen? En komt dat dit jaar nog of moet ik tot het volgende WK wachten?
1: Nee, ik denk dat je daar wel voor tot het volgende WK moet wachten.
2: Lekker dan.
0: Maar ligt er al iets op de plank? Of moet dat nog verzonnen worden? Moet dat nog gemaakt worden? Ik was gewoon even benieuwd.
1: Nee, het is leuk dat je erover belt, maar er was zeker een idee. Alleen is dat een beetje in de vergetelheid geraakt.
0: Ah ja.
1: Maar laten we afspreken dat ik daar snel bij je op terugkom.
0: Oh, dat vind ik goed. Dat vind ik goed. Kom je het dan ook brengen persoonlijk in de avond?
1: Ja.
2: Wat persoonlijk.
0: Kijk, het is toch een goed
2: geregeld uiteindelijk.
0: Ja, nou, kun je een hint geven?
1: Nee, laten we het hier behouden.
0: Ja, hij heeft er niks.
2: Nee, hij heeft niks.
0: Ryan, dankjewel.

0: even die vriend gewoon opbellen.
1: Ja, want ze zijn nog niet geweest blijkbaar.
0: Nee, anderhalf jaar geleden zei hij. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat zit. Zometeen ook in de avondshow muziek van onder andere. Wat denk je dat je gaat krijgen?
2: Wat? Ja, vraag je dit aan mij?
0: Ja, want ik weet wat je gaat zeggen namelijk.
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Oh ja, nu was je kans om te zeggen, ik wil die van Flair horen.
2: Ik wil die van Flair horen, ja, man. Door het oog van de nacht?
0: Door het oog van de nacht, ja. Ik ga dat zo meteen nog even vragen.
2: Ja, kom op, man.
0: Ja, moeten we wel eigenlijk wel even manifesteren, hè? Sowieso. Manifesteren. Sowieso, deze hoor je ook. Marshmallow komt eraan.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi
8: wonen. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
10: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.

Nieuwe muziek van Martin Garrix en de Slam Avond Show. En This Dream of You. Er komen echt leuke dingen binnen via de app van Slam. Dus ik ben niet de enige die eigenlijk nog steeds wacht op zijn cadeau. Dylan die zegt, ik heb nog wel een loze belofte van een goede vriend van mij. Mijn verjaardag gaat om een tripje naar Barcelona. Zullen we zo...

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
0: Odido. Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleveren kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
11: Yes.
12: Gooise Vrouwen is terug.
13: Ik heb contact gezocht met de escort service.
14: Oh jee.
12: Een seizoen met extra veel verleidingen.
13: Ik stroom.
14: Wow. Hoe kan je mijn nummer geven?
10: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
12: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
13: Oh, rustig blijven.
15: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
17: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golf weer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Wallonië zijn bij scholierenprotesten 10 mensen opgepakt, melden Belgische media. Zo zijn er in Luik 30 mensen opgepakt en in Charleroi 25. Veel van hen zijn minderjarig. Minstens 18 politieagenten zijn gewond geraakt. Volgens de VRT hebben extreem linkse relschoppers zich tussen de scholieren gevoegd. Vorige maand liepen asielprotesten in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe uit op geweld. En nu blijkt dat 4 politieagenten daarom naar de eerste hulp moesten. Ze hadden gehoorschade opgelopen doordat er vuurwerk naar ze was gegooid. Dat schrijft de burgemeester in een column waarin hij terugblikt op de rellen. Een laboratoriummedewerker in Siberië is toch niet overleden aan de pest, zeggen de Russische autoriteiten. Er zijn geen sporen van het virus in haar lichaam gevonden en ook zou er geen ongeluk in het lab zijn gebeurd. Na de eerste berichten werden meerdere ziekenhuizen in Siberië in quarantaine geplaatst. En een man in België moet 1,5 jaar de cel in nadat hij had ingebroken bij een café. Hij stal daar de inhoud van de gokautomaat en een brandblusser. De kroegeigenaar vond een zonnebril die hij herkende van een stamgast. Toen de politie bij hem langskwam, vonden ze bijna €1000 aan kleingeld in zijn zakken, afkomstig uit de gokmachine. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
20: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Aren graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
0: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam Dance 1000. Slam. Jarno en Jeppe.
22: Cadeaus die nooit zijn ingelost. Dan gaan we zo meteen even verhaal halen in onze incasso-dienst van de Slamavondshow. David Guetta, krijg je een marshmallow, another drink. Oh!

0: minuten over negen. Je hoorde David Guetta en Sia, Beautiful People. Ik heb even overleg gepleegd met de muziekredactie. Morgen krijgen wij Flair.
1: Meen je niet? Ja. Oh, lekker. Ja, maar daar ben ik blij mee, joh.
0: Oké, goed. Dat is goed. Hey, wij zijn een soort incassobureau gestart, omdat ik zelf een beetje moeite heb met het incasseren van verjaardagscadeaus. Ja. Heb je daar zelf ook moeite mee? Laat het weten via de app van Slam. Wij gaan even naar Dylan. Dylan, goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Ja.
0: Jij wacht ook nog op een belofte, hè?
2: Klopt.
1: En wat is
2: dat? Dat klopt. Je belofte is een tripje naar Barcelona.
0: Ook? Lekker, hé. Ja. Alles erop en eraan, voetbalwedstrijdje, dat soort dingen.
2: Dat werd er wel besproken, inderdaad, correct.
1: En hoe was het?
2: Ja, het was top, geweldig.
0: Ja, wat is er gebeurd?
2: Laten we het zo zeggen, het smaakte naar een koffie verkeerd uiteindelijk.
0: Help me even, hoe is het gegaan dan?
2: Kijk, als je natuurlijk even wat minder of je hebt geen idee of wat dan ook, weet je, dat is allemaal niet zo'n groot probleem. Maar ja, het is natuurlijk wel jammer. Kijk, ik moet wel eerlijk toegeven, ik ben er zelf ook wel eens een keer aan te pas gekomen natuurlijk. Want het is gewoon lekker makkelijk, hè? Zo zeggen ze ook al eens.
1: Even een tripje geven.
2: Maar ja, goed, dan word je natuurlijk ook eens, op den duur. Mwah, lijkt me niet heel handig om dat te zeggen.
1: En hoe lang is dit geleden?
2: Ja, anderhalf jaar geleden.
0: Maar was er al een soort belofte of zo? Of dacht je van, dit sowieso voelt het al niet real?
2: Nou, zeg maar, je opent een enveloppie en er wordt in verteld wat er wordt gedaan. Nee. En vervolgens,
1: En zijn jullie nog wel vrienden?
2: Ja, zeker. Ik sprak hem net nog.
1: Oké.
0: Oh, gezellig. Maar dit is geëindigd met de koffie verkeerd. Hoezo? Heeft hij het dan gewoon opgelost met een koffietje?
2: Ja, klopt.
1: Het scheelt er wel een hoop geld.
2: Vandaar komt het verkeerd. Daarom.
0: Jezus, hé. Wij hebben het nummer van jouw beste vriend gekregen. Zullen we hem gewoon eens gaan bellen?
2: Klopt. Ik zeg proberen.
0: Nou, here we go. Gaan we het nummer intoetsen? Hopen dat hij opneemt wel.
1: Ja, laten we dat tripje voor hem regelen.
0: Oeh, ik denk dat hij een beetje bang is.
1: Ja. Het kost hem een hoop geld als hij opneemt.
0: Ja. Dat is heel veel koffie verkeerd.
1: Ja.
0: Nee, ik denk dat dit er niet gaat worden.
1: Nee, ben ik ook bang voor, man.
0: Jammer. Nou, dit en dan gaan wij het de volgende keer proberen. Dan ga ik even door. Dan zeg ik nog hallo tegen een ander geval wat we binnen hebben gekregen. Fik, goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Hallo. Wat is jouw verhaal?
3: Ja, ik heb ook een tripje gekregen een tijdje geleden, maar ben er nooit geweest. Dat was naar Londen.
1: Oh, naar Londen. Hoe lang is dat geleden?
3: Kerst 2022.
0: 22? Oh, wauw. Oh, dan mag diegene het wel inlossen. Want van wie moet jij dit nog krijgen?
3: Ja, van mijn lieve vriendje.
0: Oh, je noemt hem nog wel lief. Dat vind ik dan wel, dat vind ik wel fijn om te horen.
1: Moet het een lieve jongen
3: zijn? Hij is nog lief. Hij is nog steeds lief.
0: Ja? Kan je hem een beetje omschrijven of niet?
3: Hij is heel gezellig, heel druk. Soms wel echt heel vervelend. En dan komt soms de belofte, Nina.
0: Oh, hoe heet hij dan?
3: Senna.
0: Dat meen je niet.
3: Ja.
0: Ben jij nou?
1: Over welke Senna hebben we het dan?
3: Over de Senna die bij jullie zit.
0: Dat meen je
1: niet.
0: Hebben jouw vriendin aan de lijn? Wat leuk.
1: Ja, wat leuk, hè? Vind jij leuk dit, hè?
3: Ja, dit vind ik mooi. Ja.
0: Ja, want hoe heeft hij dit dan gedaan? Hoe heeft hij dit bij jou ingemasseerd? Van schat, we gaan lekker naar Londen toe.
3: Want we waren dat jaar ook in Parijs geweest.
0: En hij had
3: ook een kaartje met een envelop. En daar stond in, Parijs zo leuk, laten we samen ook naar Londen gaan.
0: En staat er een tijdslot bij? Van wanneer had dit moeten gebeuren?
3: Nou ja, ik hoop eigenlijk gewoon in 2023.
1: Maar kijk, daar wil ik toch even op inhaken, want dat staat daar dus.
0: We zijn 3 jaar verder.
1: Nee, maar goed, dat kan nog steeds over 4 jaar. Mag het nog steeds, hè? Weet je wat dat kost, Jano?
3: 4 jaar geleden alweer, hè, bijna.
0: En wat hebben jullie in de tussentijd gedaan dan?
1: Heel veel andere leuke dingen.
0: Oh.
3: Ja, want ik heb hem ook nog een tripje naar Krakau gegeven.
0: Oh, en dat heb je meteen ingelost.
1: Ja, dat hebben we.
3: Ja, daar zijn we meteen heen gegaan, ja.
1: Hey, hoe lang moet dit gesprek nog duren? Kom hier niet lekker uit, Jano.
0: Wanneer zou jij nu naar Londen willen?
3: Het liefst misschien volgend jaar.
0: Oh, nee, ik zou met kerst doen, dan zijn de prijzen wat hoger.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ga je lekker naar de Harrods, ga je daar een beetje in de buurt, zoek je een hotelletje, midden in het centrum, weet
1: Betaal
0: je wel.
1: Betaal jij dan? Ja, dan vind ik het best, hoor.
0: Nee, ik betaal nooit bij vrouwen.
1: Dat klopt.

0: As It Was. Hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeppe.
1: En Senna.
0: Met Senna deze keer van De Mensenmening. Morgen weer nieuwe Mensenmening online trouwens, toch?
1: Ja, zeker. 5 uur.
0: Kijk eens, bam.
1: Kijken hoor.
0: Ja, zeker. Absoluut.
1: Echt doen.
0: Absoluut. Ik heb morgen weer nieuwe opname met Nina trouwens.
1: Leuk.
0: Lang geleden.
1: Ja.
0: Nina moet mij trouwens nog even koppelen aan een vriendin van haar.
1: Ja, hoe heet zij? Of doen we dat nu niet?
0: Ja, laten we daar nog maar even mee wachten. Want ik wil het op zich best wel een goede kans geven.
1: Oké, top.
0: Heb je morgen ook weer opnames van De Mensenmening?
1: Nee. Ik heb ze al gehad.
0: Oh, oké.
1: Staan er al op.
0: Ja, dat zijn de beste. Hè. Die zitten in de pijpleiding. Hey, wat we nog meer in de pijpleiding hebben zitten. Want dat vind ik wel even vet om te zeggen. Morgen hebben wij de OG's die een track hebben met David Guetta. Een track hebben met Major Lazer. Ja, met wie niet? We hebben morgen Showtek in de show.
1: Heel dik.
0: Heel vet, hè?
1: Ja, heb ik echt zin in. Serieus.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Kleine opwarmer. Die krijg je nu in de vorm van de Mixmarkt op Track of the Week. Want ADE komt eraan en hij komt ook zeker langs, Kevin de Vries.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Art Bed en David Guetta. Somebody that I used to know.

0: Armin van Buren in de Slam Avondshow en Dream a Little Dream. Het is de avonturen met Jarno en Jeppe. Maar Senna is deze week er, want Jeppe is lekker op vakantie.
1: Ja, heerlijk. En toch hebben we nog steeds.
0: Ja, zeker. En toch hebben wij eerder deze show onze Jeppe aan de lijn gehad. En toch heeft hij ervoor gezorgd dat hij ons in het ootje kon nemen.
1: Ja, ik dacht dat ik nooit in AI-dingen zou trappen, maar toch pakte het me wel aan het begin.
0: Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En ook Miley komt eraan.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: alle avonddeals bij Bol.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh.

0: per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Bij Van Litten over 9:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. In het noorden van ons land neemt de bewolking geleidelijk toe. Er kan een lichte bui vallen ook. Verder is het lekker droog. Er is wat mist vannacht. Maar de temperatuur daalt rond een graad of 11. Morgen gewoon 23 graden.
11: Jarno en Jeppe.
10: Jeppe is niet hier, maar kan ons toch voor het ootje nemen op vakantie. Dat zit hoor je zo meteen naar Miley Cyrus.

0: avondshow met Joel Corey en The Whisper hoorde je voorbij komen. In de avonturen van Jarno en Jeppe. Nou moet ik zeggen, ik vind het toch knap dat je dan niet in het programma zit. Want Jeppe is lekker op vakantie in Portugal. Ja. Dat je het dan toch voor elkaar krijgt om ons een beetje voor de gek te houden. Want wij kregen net voor de show een foto doorgestuurd van Jeppe. Dat hij op de foto zou staan met een of andere grote celeb. En hij had ons goed te pakken. Luister even mee, dit gebeurde eerder in de avonturen. Ja, Jeppe stuurt ons net voor de show, stuurt hij een foto van... Jij raadt nooit wie wij hier op vakantie zijn tegengekomen... En daarna stuurt hij een foto van zijn ouders.
1: Ja, met Cristiano Ronaldo.
0: Ja, ik geloof het niet. Kunnen we hem even bellen of zo?
2: Hallo!
0: Hey Jeppe! Hoe is het ermee, maat?
2: Wij zitten daar zo bij zo'n restaurantje. Bij Praia da Galée heet dat. Bij de Algarve. Het was aan het strand was dat. En op een gegeven moment... Ja, eigenlijk mijn vader die zag het. Want ik heb niet zo heel veel met voetbal. Nee. En die zag een man zitten met een wit shirtje, zonnebrilletje. Aan een koffietje. En nou, het zag er niet echt uit alsof het een beroemdheid was, zeg maar. Hmm. Maar hij zat daar gewoon te chillen. Ik heb mijn ouders op de foto gezet. Ja, ik zelf heb niet zoveel met voetbal. Dus ik heb van mezelf al geen foto gemaakt. Dus ik heb hem wel even een voice memootje in laten spreken.
0: Echt niet.
2: Voor de show.
0: Echt niet, nee.
2: Ja,
0: ik geloof dit toch niet.
2: Hij heeft wel moeite met het uitspreken van de programmanaam.
0: Ja, dat vind ik gek, ja. Oh.
3: Okay, you can go. I'm Cristiano Ronaldo. And you are listening to...
4: Yeah, and the name of the program is... De avonduren van Jarno en Jeppe.
3: Echt niet. De avonturen van Jarno en Jeppe.
4: On slam.
3: On slam.
4: Nee, thank you so much.
3: Oh, by the way, this is fake as fuck.
0: Ja,
1: oké.
0: Nou,
1: aan het begin dacht ik toch, dit vind je toch niet?
0: Holy shit.
2: Ja. Er waren een paar seconden dat jullie dachten, het zal toch niet, hè?
5: De avonturen van Jarno en Jeppe. Je nieuwe avondvriendjes.

0: Nick Schilder. I'll help you go higher, feel so much lighter, just put on your brightest smile. In de avonturen van Jarno en Jeppe en Smile. Die was ook heel goed, was die in het Spiegeltje Spiegeltje. Die had er 3 achter elkaar en raden ze allemaal.
1: Ik begreep het niet.
0: Nee, maar Nick Schilder is echt een hele slimme man.
1: Maar wat wil je mee zeggen dan? Vind je
0: niks. Oké. Hij is pas net begonnen hier bij Slam. Oh yeah.

0: Stagiair Ruben, wat heb jij vandaag geleerd in de avondshow op Slam?
1: Nou ja, ik wou zeggen dat ik vandaag ben begonnen met de Slam Dance 1000 pakketjes. Maar dat heb ik niet in de avondshow gedaan.
0: Nee, maar dat maakt niet uit.
1: Dat is echt zo in de avondshow.
0: Ja, dus oké, okay, dat trekken we breder. Wat heb je vandaag geleerd?
1: Vandaag goed nieuws voor de mensen die in de uitzending zijn geweest of in de uitzending komen. Als je gestemd hebt op de Slam Dance 1000, dan krijg je een mooie goodie pack. En ik heb van tientallen.
0: Ja, dat mag zeker applaus.
1: Ik heb tientallen die verstuurd gaan worden en nog moeten gebeuren. Die heb ik alvast verstuurd en ingepakt.
0: Top. Wat ontzettend lekker zeg. Nou, lekker bezig weer Ruben. Morgen een nieuwe avonturen van Jarno en Jeppe. Dan is Senna er ook gewoon weer bij.
2: Again and again and again.
0: Kun je morgen weer een goocheltrucje of zo meenemen?
2: Dat ga ik wel doen.
0: Ja.
2: Ik heb er nog één, man.
0: Ja, heb je nog één?
2: Echt, ja, die is misschien nog wel beter.
0: Of gooi gewoon een onderwerp dat je denkt van, nou, daar wil ik nog even over ragen.
2: Ja, wat leuks mee.
0: Morgen natuurlijk Showtech in de show. En nu zie ik nog één plaats staan. Major Lazer, Lean On. Zal ik dan ervoor even de cover ook zetten die Rutger van Barneveld laatst bij ons in

0: mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt.
10: Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan.
11: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
12: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
19: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
20: Hijs is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de Eemshaven in Groningen dreigt een groot schip te zinken. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Maar de veiligheidsregio zegt tegen RTL dat er een gat in de romp zit. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om te voorkomen dat er dingen in het water belanden die daar niet horen. Het kabinet wil belangrijke economische regio's helpen bij het aanpakken van stikstof in de natuur. Daar is €500 miljoen voor gereserveerd en een kwart daarvan gaat naar de regio rond Eindhoven. Daar zitten grote bedrijven als ASML en door de stikstofcrisis krijgen die nu moeilijk vergunningen om uit te breiden. Weer een kunstroof in Frankrijk. Uit een museum ergens in het midden van het land is een waardevol boek gestolen van kunstenaar Salvador Dalí. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Vorige maand verdwenen in Frankrijk nog schilderijen van Renoir en vorig jaar werden er juwelen geroofd uit het Louvre in Parijs. En de politie in Italië heeft een man gepakt die een grote lading exotische dieren in zijn auto vervoerde. Het ging om 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien. De man was onderweg naar Malta, waar hij vandaan komt. Hij wordt beschuldigd van dierensmokkel en dierenmishandeling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
23: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
24: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
26: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.

0: Rozenbrood.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
6: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
15: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
14: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
21: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
22: Huh?

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: watching. Nieuw. Nieuw
1: music. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Martin Garrix. This dream of you.
1: Nieuw.
2: Meer music. D.O.D. and Izzy Bizou. Careful.

0: Mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
4: Honda, the power of dreams.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
14: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
17: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers.

0: per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO. Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva volgende week. Dat is besloten tijdens een spoeddebat in de Alkmaarse gemeenteraad. De wedstrijd werd al bestempeld als zeer risicovol, mede door de ongeregeldheden rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv 2 jaar geleden. In de Groningse Eemshaven zijn de hulpdiensten druk bezig om te voorkomen dat een groot schip zinkt. De bemanning is inmiddels wel veilig. Volgens de veiligheidsregio zit er een gat in de romp en wordt er geprobeerd om al dat water weg te pompen. 2 sleepboten houden het schip stabiel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Spanje hebben grote vakbonden een landelijke staking aangekondigd tegen de wooncrisis. Veel mensen zijn woedend over de dure huizen en hoge huren in Spanje. Er zijn al weken protesten. Wanneer er precies wordt gestaakt is niet duidelijk, maar in elk geval voor de vervroegde parlementsverkiezingen eind volgende maand. En de burgemeester van de Gelderse gemeente Neder-Betuwe noemt het misdadig dat er bij AZC-protesten in 2 dorpen met zwaar vuurwerk is gegooid. Dat was vorige maand in Opheusden en Kesteren. In een column zegt de burgemeester dat door het vuurwerk 4 politieagenten naar de eerste hulp moesten met gehoorschade. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe met hier en daar een lichte bui. Ook kan het weer mistig zijn. Morgen overal zon met 19 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Slam.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vijven, samen lekker vijven. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
7: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf...

De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de duizend.

0: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
1: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
2: Verschillende soorten nepnieuws.
0: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
2: Ik hou er niet meer bij.
3: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
4: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
6: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: De mijnnaam kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.

0: 20. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
2: Yes.
0: Gooise Vrouwen is terug.
3: Ik heb contact gezocht met de escort service.
4: Oh jee.
0: Een seizoen met extra veel verleidingen.
5: Ik stralen.
6: Hoe kan je mijn nummer geven?
1: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
0: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
5: Oh, rustig blijven.
7: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
8: Pa-pa-da-pa-pa. Greet.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.

0: KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei, live happy.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
18: Thuisbatterij,
19: einde salderingsregeling,
20: terugleverkosten,
21: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
23: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, Biodermal 1+1 gratis.
25: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
26: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
27: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets. En maak het feest.

0: cadeau. Greet. Voor jou.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Spaanse vakbonden gaan nog voor de komende verkiezingen landelijk staken. Er zijn grote zorgen over de woningcrisis in het land. De bonden vinden dat de huren te hoog zijn en dat de lonen de stijgende prijzen niet meer bijhouden. Spanjaarden gaan eind november naar de stembus. Het is nog niet duidelijk wanneer er precies wordt gestaakt. Uitsupporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva zijn vanwege veiligheidsrisico's niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ volgende week. Dat zegt de Alkmaarse burgemeester. Volgens haar zou uit een analyse blijken dat de uitsupporters gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. Ook de eerdere rellen rond Maccabi Tel Aviv in Amsterdam spelen mee. Het schip dat dreigde te zinken in de Groningse Eemshaven is weer gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp gedicht, dat zegt de veiligheidsregio. De bemanning was al snel van het schip af. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan. En waar vroeger bijna alle bekende films en series in Amerika werden gemaakt, wijken studio's tegenwoordig steeds vaker uit naar andere landen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS opgenomen. Grote Hollywood-vakbonden trekken nu aan de bel en zeggen onder meer dat er banen dreigen te verdwijnen door de verhuizing. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer wolken en hier en daar een lichte bui. Er kan mist ontstaan en het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met gemiddeld 21 graden. Dit was het nieuws op Slam. Deze

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat New York is een noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote mazelenuitbraak. Zo kan er sneller getest en gevaccineerd worden. Er zijn in de VS bijna 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt volgens de gezondheidsdienst doordat steeds minder mensen zich laten inenten. De influencerbroers Andrew en Tristan Tate worden door de Britse autoriteiten beschuldigd van loverboy-praktijken.

helpen ze vrouwen met een relatie om hen daarna met geweld te dwingen om intieme beelden te maken. De broers werden in juli opgepakt in Amerika en wachten nu op een uitlevering. Ze ontkennen alles. Alkmaar wil geweld voorkomen met het weren van uitsupporters van voetbalclub Hapoel Beersheva. Die spelen volgende week tegen AZ. Volgens de Alkmaarse burgemeester is er onder meer gekeken naar het vervoer en verblijf van de uitsupporters. Wat zou er gebeuren als er 400 supporters in Alkmaar gaan logeren, zegt ze. En er is een enorm waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali gestolen uit een privémuseum in Frankrijk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het is niet de eerste grote Franse kunstroof. Vorige maand verdwenen er nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar namen dieven in een recordtijd kostbare juwelen mee uit het Louvre in Parijs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken steeds meer wolken over en daar kan wat regen bij vallen. Later in de nacht kan mist ontstaan. Overdag opnieuw zonnig met 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Slam.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is iemand gewond geraakt. Twee mannen drongen een huis binnen en mishandelden de bewoner. Die liep een hoofdwond op. De overvallers gingen er met onbekende spullen vandoor, waarschijnlijk in een auto. De politie doet onderzoek in de woning. Het is in grote Nederlandse steden lastig om een gezonde maaltijd te scoren. Uit onderzoek blijkt dat bijna het hele aanbod ongezond is, met te veel vet, zout en suiker. Dat schrijft de Volkskrant. De afgelopen 10 jaar is het eten alleen maar ongezonder geworden. Organisaties en gemeenten vragen het kabinet nu om maatregelen. In de Verenigde Staten is de ergste mazelenuitbraak in 30 jaar tijd uitgebroken. De Amerikaanse staat New York heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen om sneller te kunnen testen en vaccineren. Steeds minder Amerikanen nemen een prik om de ziekte te voorkomen. Volgens de gezondheidsdienst raken daardoor steeds meer mensen besmet met het virus. En op het Italiaanse eiland Sicilië is een man opgepakt die honderden beschermde dieren probeerde te smokkelen. De politie vond ruim 300 schildpadden en tientallen papegaaien in zijn auto. De bestuurder wilde die met de boot naar Malta brengen. Hij wordt aangeklaagd voor dierenmishandeling en dierensmokkel. Dat schrijven Italiaanse media. En dan nu het weer van Weer Online. Over het noorden en noordwesten trekken wolken en daar kan een lichte bui vallen. Verder is het droog, maar later in de nacht kan het wel mistig worden. Overdag opnieuw veel zon met 19 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Slam. Deze